0: overlegpauze gisternacht al in te laten gaan, maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen, dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. Ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. De gemeente maakte gisteren bekend dat de eerste bewoners volgende week zullen intrekken bij de tijdelijke noodopvang in het voormalig gemeentehuis. En Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens de bank zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Het weer droog, 2 tot 5 graden wordt het. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt overdag 13 tot lokaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste zelfmoordpoging. En of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet officieel bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München. Genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week. En op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. En PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer nog, het is vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag wordt het droog met zonnige periodes en dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een Amerikaanse rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet ook dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt is gedood, dat is niet duidelijk. Hezbollah zegt er niets over. Het was de eerste aanval van Israël op Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen die lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen van de verkiezingen in Groot-Brittannië verwacht. Het weer dan nog, het is droog en het is 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

zeg. Zo, donderdag 7 mei, alsjeblieft. Aan mij de eer om weer met je op te staan. Annelien hier, ja. Afgelopen maandag zat Alfred hier op mijn plekje. Want zondag trouwde dus een van mijn beste vriendinnen. En wat was het mooi, zeg. Ach, ik krijg het weer warm als ik eraan denk. Nou, wel regende het de hele dag, dat was wel jammer. Maar de locatie was zo sprookjesachtig dat het binnen ook heel mooi was. En daarom was je het slechte weer ook gewoon zo vergeten. Ik was wel een beetje gespannen, want ik had nogal wat taken die dag. Ik verzorgde het geluid bij de ceremonie. Moest daar zelf ook muziek maken, want we deden ook nog een stukje, zoals dat heet. En 's avonds had ik dus de eer om de avond af te maken met plaatjes draaien op een feest. Nou, om 1 uur was het feest afgelopen, maar ik draaide snel op hun verzoek nog even Earth, Wind & Fire. En toen kwam de baas, want het was in België, van het landhuis naar me toe en die zei: "Aan mij zeg, nu wil het stoppen, hè?" Oké, nog 1 liedje dan. Nou, Hey Jude, 7 minuten. Zo hebben we het feestje gewoon steeds een beetje verlengd. En alle gasten die bleven slapen op de locatie, superleuk. En het bruidspaar wilde maar niet naar bed, omdat ze gewoon niet wilden dat hun dag eindigde. Maar goed, die dag kwam wel tot einde. En op een hele brute wijze, want de dag we stonden klaar voor het ontbijt. Om 10 uur stond het gezamenlijke ontbijt gepland. Maar iedereen stond super vroeg naast zijn bed, want we werden bruut wakker gemaakt. Heel bruut wakker gemaakt. En zometeen vertel ik je waarom. En kan je zeggen, dat was geen feestje.

0: zo'n bloemetje in de melk. Nou, dan weet je dat je goed zit. Echt helemaal perfect. Ja, en toen dacht ik, koffie? Koffie is echt een lifestyle. Echt een lifestyle. En ik zat er uiteindelijk met mijn kopje Earl Grey. Want ik lust helemaal geen koffie.
1: De dag nachtplaat.
0: Ik vind het zo vies. Echt, ik snap niet dat mensen het lekker vinden. Ik krijg het gewoon niet wegslikken.

nou? John Legend hier in de hele vroege ochtend van NPO Radio 2. Ja, ook was het vroeg na de bruiloft van mijn vriendin afgelopen maandagochtend. Want we sliepen met alle gasten in het hotel van de trouwlocatie. En het was echt een heel dik feest en mocht uitslapen tot het gezamenlijke ontbijt. Maar goed, om 7:00 ochtends werden we bruut gewekt door dit geluid. Ja, het brandalarm. En precies dit geluid duurde een 30 minuten. Nou, dan is iedereen wel wakker, hoor. En met een paar uurtjes slaap op zak gingen we nog een dagje Maastricht doen, want de locatie was daar vlakbij. Rond de lunch kwam er wel even een soort dipje, dus we dachten, tijd voor koffie. En we belanden in Maastricht in een super luxe koffietent. Met wel 100 soorten bonen, weet je wel. En mijn man die kreeg een hele mooie cappuccino.

kan het ook worden. Laat het maar weten. Waar zit jij op dit moment? Dagplaat, heb je daar zin in? Lekker wakker worden. Of wil je even een tandje achteruit? Met Laura Pausini en La Solitudine. De Appio Luister-app staat voor je open. En daar maak je je keuze.

0: Head and Heart hier op NPO Radio 2. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Met Alexandra.
0: Hey Alexandra, hoeveel koffie drink jij op een dag?
1: Nou, op een dag geteld, dan kom ik wel in de 6 of 8.
0: Wat?
1: Als ik de kans krijg, maar dat is geen volle cappuccino, met cafeïne, zeg maar.
0: 6 tot 8 bakken koffie?
1: Ja, mokken.
0: Mokken, dat is anderhalf kopje.
1: Ja, zie, ik doe niet aan kopjes. Dat doen we thuis niet aan.
0: Jeetje, ja, ik lust het niet, maar hoe is dat bij jou dan begonnen om het te leren drinken? Lust je dat meteen, of vertel mij dit.
1: Nee, maar wat ik wel achter mij kom, ik lust geen gewone koffie. Dus niet van de filterkoffie.
0: Oh ja.
1: Daar kan mijn lijf dus na 2 koppen niet tegen. Maar ik drink van die cappuccino zakjes.
0: Klinkt ook niet heel lekker hoor.
1: Nee, ja, als je thee drinkt, dan kan dat ook niet natuurlijk, hè?
0: Nee, dat is waar. Nee, dan vind je alles vies. Nee. Maar oké, cappuccino zakjes. En een
1: maar
0: stuk
1: hoe blijf
0: of
1: je dan wakker, Annelie?
0: Ja, nee, ja, een muziek draaien. Ik denk dat het is.
1: Ja, nee.
0: Iets van cafeïne in thee, maar natuurlijk minimaal. Maar oh ja, kijk, ik kreeg ook een appje binnen. Die zei, William, die stuurde, je moet het leren drinken. Is dat zo?
1: Nou ja, als je cappuccino drinkt, daar zit natuurlijk melk bij. Dan heb je minder koffie, dan kun je het al wel leren, zeg maar. En ik ben het begonnen met suiker. En op het moment doe ik cappuccino drinken zonder suiker.
0: Oké, dan bouw je af. Kijk, bij bier en wijn zeggen ze ook dat je moet leren drinken. Maar goed, dan heb je...
1: Ik lust geen bier.
0: Oh, oké. Okay. Ja, maar dan heb je vaak, omdat er alcohol in zit, heb je na een paar glazen een soort vrolijke bijeffecten. Waardoor je denkt, ik ga ermee door. Maar dat heb ik bij koffie nog niet ontdekt. Ik heb wel ooit geprobeerd en een slok genomen. En dan heb je die melk en dan komt die koffie zeg maar op je tong terecht, op je smaakpapillen. En dan...
1: Ja, dan ben jij misschien toch geen koffietype. Dan hou je het lekker bij de thee.
0: Ik ben gewoon een zure trien, denk ik.
1: Nee, je bent ook gezellig.
2: Nachtplaat.
0: Ja, misschien ben ik gewoon gevoelig voor bitter. Ik weet niet. Ik ga het eens onderzoeken. Maar ik kan me niet voorstellen, als jij zegt ik drink er 8... zou er iemand hier in de NPO Luister-app zijn die nu luistert, die er meer drinkt dan 8? Denk je dat die er is?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: Ik kan me niet voorstellen.
1: Mijn man en ik, als ik dan op andere radiozenders of inderdaad, die zeggen, oh ja, zoveel, ik moet wel s'morgens opstarten met 2 bakken koffie. Ja, dat heb ik niet.
0: Laten we afspreken, Alexandra, als er iemand is die jou hier kan overtoepen met die 8 bakken koffie, dan moet hij zich nu precies gaan melden. Goed?
1: Ja.
0: Oké, we gaan eerst even muziek draaien.
1: Misschien niet wakker zijn, hè? Misschien wel. Ja. Veel of zo.
0: Hey, we gaan de dag-nachtplaat doen. Het is wel duidelijk eigenlijk. Ik heb in de aanbieding voor de dagplaat heb ik Martine, ik heb Bartel, ik heb René, Judith. En voor de nachtplaat heb ik Marco, David, Erik UK, Stefan, ik heb Kevin en ik heb Marco Nijssen en ik heb jou. Dus zeg maar.
1: Ja, Laura Pagini,
0: ja,
1: hè?
0: Wat een goeie zeg. Even spijbelen.
1: De eerste die kon ik echt niet behappen. Ik had echt iets van, nee, dank
0: je. Nou, Blur. Blur is echt
1: wel
0: prima.
1: Ja, nee, dat is niet mijn smaak.
0: Oké. Gaan we lekker even uitlisten. Laura Pagini. La Solitudine.
1: De volgende keer doe je Toto.

0: Ik drink één of twee, of geen, want ze moeten dan naar skaten. Man, acht, ik ben toch helemaal leeg.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: De man die alles kan. Hij was in een ver verleden nog radio-dj. Heeft prachtige documentaires ook gemaakt. En hij wist ooit de mol te ontmaskeren. Hij ziet er ook nog eens heel goed uit. En hij heeft dus topsong te pakken deze week. Ruben Heijn is dit met I Feels Right. It Feels Right op NPO Radio 2. Koen die stuurt via NPO Luister. Ik drink 8 tot 10 bakken koffie op een dag. Dirk die meldt zich, die heeft al, die zit ook vaak rond de 10 bakjes. William heeft er nu al 4 op, zegt hij. Maar ik zei net, ja, ik geloof niet dat er iemand is die meer drinkt dan 8. Laat weten als jij daar boven zit, toep dan over. Remco, hoeveel drink jij er gemiddeld op een dag?
1: Ja, ik denk dat ik de 15, 16 wel haal.
0: Ik geloof het niet. 15 tot 16?
1: Ja.
0: Maar drink je dan koffie gewoon om het drinken, om het lekker? Heb je de cafeïne nodig? Ben je verslaafd? Neem maar even mee.
1: Ik weet niet of het verslaafd is, maar het is denk ik gewoon een soort ook een manier van leven. Ik doe mijn hele leven al koffie drinken. Wat andere mensen misschien een colaatje pakken of een watertje. Bij mij een bakje koffie. Ik begin er op mijn werk mee. En dat gaat de hele dag door.
0: Is het zo, als jij die koffie niet binnen een bepaald aantal uur 's ochtends hebt genomen, dat dan ook de koffie, dat de koppijn dan ook start?
1: Nee, ik heb nergens last van dat ik denk van joh, ik heb afkikverschijnsel of ik heb het echt nodig. Dat gevoel heb ik niet.
0: Dus het klinkt niet als een verslaving, maar meer als een lifestyle.
1: Ja, dat denk ik wel. Als ik thuis kom is het ook een bakje koffie. Ook nog voordat ik ga slapen, dan heb ik ook nog een bakje koffie. Tenminste, 8 uur, 8:30, ja hoor.
0: Slaap je dan wel nog?
1: Prima.
0: Ja? Maar doet die cafeïne... Ben je resistent geworden voor cafeïne dan?
1: Dat zou het kunnen zijn dan, denk ik, ja. Want het is echt al vanuit huis uit thuis. Iedereen drinkt veel koffie, maar mijn ouders ook nog vroeger. Dus ik ben ermee opgegroeid.
0: Ja, maar dan lust je het ook wel vrij snel.
1: Ja, dat klopt. Want we altijd met z'n allen, ook na het eten begonnen, gingen we een bakje koffie drinken. En dat was altijd gezellig.
0: Ja.
1: Dat is...
0: Oké, maar als je nu zit te luisteren, heb je een tip voor mij?
1: Gewoon een goede bak zwarte koffie, dat is het lekkerst.
0: Goede bak zwarte koffie.

0: Favorietje wel hoor, van Madonna. Material Girl hier op NPO Radio 2. Waar William nog even de app binnenkomt via NPO Luister. Hij zegt, ik drink 3 liter koffie per dag. Dat zijn 12 mokken, dus ongeveer 20 tot 25 kopjes. Nou, dat kan toch niet gezond zijn? Ik ben gewoon benieuwd hoe dat kan. I'm in the
1: mood. Mood machine. Mood
0: machine. Ja, je raadt het wel. Mijn mood, in 1 woord, verbazing. En jij, Jarno?
2: Vrees.
0: Vrees?
2: Vrees, ja.
0: Ik wil hier toch wel het een en ander over weten. Kan je iets over zeggen?
2: Ik heb dit weekend vriendenweekend en ik moet weer bier drinken en ik heb daar geen zin in.
0: Maak er koffie van, zou ik zeggen. Ah joh, je hebt toch altijd een keuze. Maar jij zegt van niet.
2: Nee,
0: je
2: niet.
0: Hebt geen keuze. Oké, jij hebt vrees. Nou, ik heb verbazing. Maar jij moet laten weten via de NPO Luister app wat jouw mood is in 1 woord. Ja, dus echt verder geen uitleg. We houden het lekker een beetje mysterisch. In 1 woord mag hij onze kant op. En dan gaan wij hem in de blender gooien, in de mood machine. En die gaat er een plaat bij bedenken. Dus, laat maar eens even weten. Jouw mood in 1 woord.

0: 74-75. Kannels hier op NPO Radio 2. Waar vooral post voor jou binnenkomt, Jarno. Je zegt, ik moet dit weekend bier zuipen. Dat is natuurlijk echt de grootste onzin. Ik denk dat het komt omdat je samen wat met je meisje, dat je ineens een soort volwassen lifestyle hebt aangemeten.
1: Nee, dat is het niet.
0: Oké, nou hier
2: ja,
0: een handje.
2: Goedemiddag, wat zeg jij er nou? Weer bier drinken en geen zin in? Ga je mond spoelen. Poei!
0: Nou, goed, Hansje is ook altijd bezopen, stuurt hij via de NPO Luister app. We hebben ook Arno.
3: Hey Arno! Gewoon drinken, jongen. Kotsen doen naar de hand, maar. Maakt er niks uit, man.
0: Kun je er wat mee?
1: Ja, dat is het.
4: Mood machine.
1: Het laatste was helemaal de reden van vorige week. Dus daarom ook geen zin in.
0: Oh, je hebt vorige week gekotst? Ja, zeg het maar eerlijk, hoor.
1: Ja.
0: Ach, jongen toch. Ja, dan blijft toch ook wel echt weer een jong ventje, hoor. Aan
1: 27.
0: Nou, dat vind ik trouwens best wel oud om te kotsen van drank. Nou, goed. Heeft dat nog invloed op je mood die je wil delen?
1: Ik heb nog steeds vrees voor de
0: weekend. Ja, dat snap ik inderdaad wel. Nou ja, Hansje die zal wel weer bezopen zijn, stuurt hij altijd. Dus van Hansje moet je het hebben. We gaan eens even luisteren wat de moods allemaal zijn. En er is ook een plaatje bij uitgekomen, dus Mood Machine, kom er maar in.
5: Dit voelt als zo'n ochtend waarop iedereen net op een andere frequentie zit. Marco Nijssen en Remco leven op koffie, terwijl Jacco zich gebroken voelt en Hansje misschien nog een beetje bezopen is. William zit high in zijn energie, Marco juist fris en Luke houdt het chill. Manuela wil gewoon gaan en Arno heeft er zin in. En ondertussen dwarrelt de wereld binnen. Canada bij Marco zeldzaam, Italia van Erik, Veugerolles van René en ergens loopt Piet rond in zijn hoodie. Buiten voelt het zonnig volgens Lika, terwijl Willem-Jan ineens met 800 komt. Alsof niemand helemaal hetzelfde gesprek voert, maar...
0: Hij hapert, maar het toch klopt, zegt de Mood Machine. Dus brak en fris tegelijk. Internationaal, zonnig, een beetje zwevend, maar wel vol beweging. En daarom kiest dus, want ik heb hier de tekst wat de Mood Machine wilde zeggen, want het is natuurlijk AI. Die zegt, ik kies voor Sunny Afternoon van The Kinks.

Sunny afternoon. Nou, dat is het zeker nog niet van de Kings hier op NPO Radio 2. Maar toch kwam die uit de mood machine gerold met al die mood die jullie hier hebben doorgestuurd. En zo is het maar net. Ja, hij had misschien even zijn dag niet, de mood machine. Hij hapert ook wel eens. Maar dan nemen wij het toch gewoon over van de robots. Ja, toch? Zo is het toch maar. Goed, ik heb nog eentje tot we naar het nieuws gaan. Nick Kershaw, wouldn't it be good?

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. En ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. En toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al in te laten gaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. En natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren, er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. En binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn extra kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. Het weer dan nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige periode. Dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: NPO Radio 2 met Like Toy Soldiers. Zo, een hele goede morgen, we zijn er weer. En nu meen ik het ook, geen vakanties meer, geen bruiloften meer. Gewoon, de vrijdagen zijn op. Het geld is op, dus ik zit hier gewoon weer iedere maandag en donderdag op mijn vaste plek. En dan mag ik met jou wakker worden. Ja, dan moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk, hè. En dat doen we met de lekkerste muziek van Nederland. Met zometeen de nieuwste Bruno Mars. Niet die I Just Might, maar nog verser. En ik heb de Pretenders voor je. Maar eerst gaan we even een blik brengen op wat donderdag allemaal gaat brengen. Een spannende dag vandaag in de rechtbank. Want we krijgen eindelijk de uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B. 2,5 jaar cel is de eis voor de aanranding en verkrachting van meerdere vrouwen, waaronder zangeres Ellen ten Damme, nadat hij al eerder tot 2 jaar cel was veroordeeld. Dus vandaag weten we echt of Ali achter de tralies gaat. Ali, tralie. En Ali B is niet de enige BN'er die vandaag op een vonnis wacht, want ook Peter Gillis die krijgt te horen wat zijn straf is. Hij is aangeklaagd voor 2 zaken. Mishandeling voor zijn ex-partner Nicoleke. Maar ook belastingfraude. Nou, 1,5 jaar gevangenis wordt geëist. Dus ik denk, weinige massa is kassa. En tot slot ook spanning en sensatie in het Vaticaan vandaag. Want de Amerikaanse minister Marco Rubio die komt dus op bezoek bij de paus om brokken te lijmen. Ja, want oma Trump die had het aan de stok met paus Leo. En nu moet Rubio ervoor gaan zorgen dat de band weer goed gaat zijn tussen de VS en het Vaticaan. En ik zat eens even na te denken. Hoe zouden ze dat oplossen in het Vaticaan? Misschien billenkoek?
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

met die mooie trompetjes. Oh, wat lekker wakker worden zeg. Bruno Mars met zijn nieuwste Risk It All. Liedjes die kunnen door de jaren heen ja compleet van betekenis veranderen. Zo heeft Another Love van Tom O'Dell een soort titel gekregen als anthem van de pandemie. En Better Days van Dermot Kennedy werd door de dappere Eva van Over Mijn Lijk opeens symbool van verbroedering. Ja, soms dwingt het lot zo'n nieuwe betekenis af. En dat overkwam ook de Pretenders. In nog geen jaar tijd verloor de band 2 leden aan een overdosis. Eerst gitarist James Honey Scott, pas 26 jaar oud. En 10 maanden later volgde bassist Pete Farndon. Al was hij wel eerder uit de band gezet door drugsproblemen. Maar ja, toch een gitzwarte bladzijde voor een band die op het punt stond om de wereld te veroveren. Zangeres Chrissy Hynde die schreef dus Back on the Chain Gang eigenlijk over een foto van haar dochter. Maar die betekenis veranderde meteen toen James overleed en werd het een soort eerbetoon aan hem. Een eerbetoon aan een verloren vriend. Het zijn de Pretenders met Back on the Chain Gang, nu op

Reality. Lost Frequencies. In de vroege ochtend hier op NPO Radio 2. Ik heb nieuwe muziek voor je van een man die volgens critici nu al behoort tot een van de beste bassisten ooit. Ik heb het over Thundercat. Hij heeft echt al met de grote der aarde samengewerkt. En onlangs heeft hij dus een eigen album uitgebracht. En ja, echt helemaal fantastisch. En één track die springt voor mij wel uit. En dat is die met de rapper Mac Miller. Die overleed in september 2018 op 26-jarige leeftijd, vrij onverwachts. En dat was dus enkele uren nadat Thundercat hem nog aan de telefoon heeft gehad. Het was echt een hele goede vriend van hem. En ze hadden ook gewoon nog samen wat muziek opgenomen. En dat lag er nog steeds. En met toestemming van de familie van Mac Miller heeft Thundercat bedacht, ja, dit is toch wel het beste moment om het uit te brengen. Het klinkt eigenwijs met een flink sausje Stevie Wonder, als je het mij vraagt. Het is dus de nieuwste Thundercat met She Knows Too Much op 2.

0: Nou, noem de muzikale term voor het wegvagen van de muziek. Aan het einde van een liedje. Ja, een fade-out, jawel. Mijn leerlingen hebben namelijk aanstaande maandag hun centraal eindexamen muziek. En als ze daar opschrijven bij het einde van het liedje, een fade-out, dikke 10. Als ze opschrijven, het is een fade-out en Annelieve Hees heeft er een gruwelijke hekel aan, 10 plus. Al denk ik wel dat de tweede corrector dat niet goed gaat keuren.
1: Tussen de regels.
0: Ja, weet je, je eigen eindexamentijd nog. En morgen begint het feest weer. En aanstaande maandag staat dus mijn vak gepland, muziek. En ik ben echt heel benieuwd hoe mijn leerlingen het gaan doen. En als het klaar is, dan moet ik het dus nakijken. En dan moet ik het opsturen naar een andere school. Random ergens in Nederland. Ik krijg dan een adres. Die kijken dan mijn werk weer na, of ik het goed heb nagekeken. En als hij het dan af heeft, dan moet je dus met die andere, de tweede corrector, gaan bellen. En ga je dus discussiëren over antwoorden die mijn leerlingen hebben gegeven. Dat is echt heel lachen, want soms ben je echt binnen een half uur klaar. Maar soms heb je ook zo'n zeikert aan de lijn die over alles gaat mierenneuken. En dan denk ik, ja jongens, mijn leerlingen bedoelden toch zus of zo. En soms gaan tienden echt over zakken en slagen. Hè? Nou goed, fade-out dus. En dan heb ik echt een hekel aan. We gaan muziek raden. We gaan het even rustig aandoen. En hier hoef je er gelukkig maar 3 te raden. Heel simpel. Het is allemaal uit de jaren 90 dit keer. Maar wel chillen jaren 90. En dit is de eerste solo. Te doen, toch? Welke solo is dit? Laat het weten via NPO Luister. Krijg je er zometeen nog 2 en dan mag je kiezen welke plaat we helemaal gaan draaien. En van de ene lekkere gitaar glijden we zomaar in de andere. Met Banana Pancakes, dit is Jack Johnson.

0: en I'm Every Woman. Liedje dat vol zit met modulaties. Ook een van de begrippen die in het examen voorkomt.
1: Tussen de regels.
0: Wat weet jij nog van je eindexamentijd, Bartel?
2: Dat is al een tijdje geleden. 97.
0: Oh ja, dat is zeker lang geleden. Werd jij toen gebeld dat je geslaagd was? Of werd je juist niet gebeld? En was je dan geslaagd?
2: Ja. Hij werd gebeld in de middag, ja, dat weet ik
0: nog. Ja, iedereen werd gebeld als je gezagd of geslaagd was, allebei?
2: Ja, als je smiddags gebeld was, was het goed.
0: Oh ja, en ja, bij mij was het zo, je werd niet gebeld. En dan was je dus geslaagd. Dus als de telefoon ging, dan was het slecht nieuws.
2: Nou, dat kun je de hele dag wachten.
0: Ja, de hele dag wachten, ja, zeker weten. Nou, ik ben dus degene die over een paar weken mijn leerlingen mag gaan bellen. En ik zit wel na te denken om een paar pranks uit te halen, maar misschien... Ja, moet ik het ook weer niet doen. Het is zenuwslopend voor die mensen. Ja, net zoals ons spelletje natuurlijk. Tussen de regels. Drie solo's die we gaan raden. En joh, Bartel, je zit midden in de meest chille editie ooit.
2: Oké.
0: Ja, het zijn rustige solo's uit de jaren 90. Het lijkt allemaal een beetje op elkaar. Het is gewoon lekker wakker worden. En hier komt nummer 1.

0: dan voel ik ook dat dit gewoon, dit is een eitje.
1: Close the house.
0: Ja. Ja, het begint met de W inderdaad. Ja, is prima. Het begint met W, ik vind het helemaal prima. Crowded House met The Weather With You. Ja, natuurlijk. Je begon al met de dat vond ik al helemaal voldoende. Hey, ja, normaal is het altijd een beetje high tempo muziek. Maar ik dacht, ja, misschien ben je ook net wakker en is het lekker rustig opstarten voor je. Sting, Eric Clapton of Crowded House, welke wil je helemaal?
1: Doe maar Sting.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh, oké, okay. Gaan we die lekker doen. Is het voor jou net ochtend of ben je al heel de nacht bezig?
1: Ik ben de nacht bezig, ik ben bijna klaar.
0: Oh, maar dit is ook een prima muziekje om zo meteen je bed in te glijden, toch?
1: Jazeker.
0: Oké, hou nog even vol en bedankt voor meespelen.
1: Ja,

En Jozef die komt binnen via NPO Luister. Die zegt, als jij voldoende vindt als antwoord, dan snap ik dat die tweede correctoren bij de eindexamens, ja, wel een beetje lastig kunnen doen. Ja, ja.

0: Bar Song Tipsy. Shaboozy hier op NPO Radio 2. Ja, Jarno, jij was een beetje tipsy vorig weekend.
1: Klein beetje.
0: En je gaat nu ook weer een weekend vieren waarbij je niet tipsy wil worden.
1: Ja, klopt.
0: Nou, succes daarmee. Zometeen de ochtendshow. Jan-Willem start op met live muziek van Mira. Eerst de spel.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die direct hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak aanwezig vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond korte A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was korte tijd dicht. Ook in Loostrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalig gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. De Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog, de dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog en zonnige periode, dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Michel, dankjewel. Wel de verkeersinformatie, Bianca. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Jan-Willem en goedemorgen Jeroen.
2: Hey Bianca, hallo.
3: Hallo. Nou, er staan nu nog geen files, dus je kunt prima doorrijden. We verwachten wel weer veel vertraging vandaag op de A12. Vooral vanuit Duitsland naar Arnhem door de werkzaamheden bij de IJsselbrug. Er is een rijstrook extra dicht vanuit Duitsland tot zaterdag. Dus ja, dat loopt daar behoorlijk vast. Dat was gisteren wel het geval. De andere kant op is de situatie nog hetzelfde. En de meeste dagelijkse files die staan vanmorgen in Noord-Brabant.
2: Dat was hem.
3: Einde. Dat was hem.
2: Tot zo weer. Ja.
3: Tot zo. Ster.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
6: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Hiscraft Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Hiscraft, mooi vooruit.
5: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
7: Moet je kijken daar, leuke gast.
8: I know.
7: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
8: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch?
8: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
7: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
9: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
10: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
11: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in 1 systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
16: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio, levenzonderbril.nl.
18: Jan Willem

0: Ah, wat een mooie ochtend. Ik hoop dat het overal zo'n mooie ochtend is.
1: Ja, het is heel mooi. De zon komt prachtig op. Het is iets beter dan de afgelopen dagen. Het is heel koud. Dus ben je nog
0: fris? Oh, dat is heel koud.
1: Het is 4 graden. Dus dat vind ik heel fris.
0: Ja, maar goed. Jij bent toch een stuk noordelijker dan ik.
1: Ja, ik zit half op de Noordpool. Ik moest nog krabben vanochtend. Nee hoor. Maar als je de deur uitgaat, dat je denkt, ik trek een t-shirtje aan, want de zon schijnt.
0: Nou ja, ik word er altijd heel vrolijk van. En wat de grap is dat het volgens mij iedere dag minuten eerder licht wordt.
1: Ja, zeker.
0: Het gaat echt super hard.
1: We gaan toen richting... Dus, ik zat wel zo te verheugen ineens van de week op de Vierdaagse. Dat is gek. Ik denk, er gaan nog zoveel dingen gebeuren voordat we
0: Maar die sfeer hangt er vanochtend op de aarde.
1: Ja, precies. Op de aarde. Ja, precies. Ja,
0: dat is dan in ieder geval op dit stukje aarde. Ja. Ik kan niet voor de rest van de aarde spreken. Was het maar overal zoals als nu hier in Nederland.
1: Nee, maar dat we weer in dat busje zitten om naar de startplek te gaan. Met van die voorverpakte broodjes. Beetje
0: heerlijk.
1: Wakker worden.
0: Een flesje water. Ja. En dan kom je aan en dan zijn er al heel veel mensen lekker aan het wandelen. Ja. Donderdagochtend 7 mei. Wij starten lekker muzikaal natuurlijk. Niet alleen dankzij Oasis en whatever, maar ook omdat we live muziek hebben van Micha. Dit is de nieuwe single Liar. En je hoort hem over een uurtje of twee hier live in de show. Zullen we met voetbal beginnen of met het virus?
1: Jongens, wat was het spannend.
0: Ja, het was echt spannend. Nou, het was uiteindelijk niet zo gek spannend, eerlijk gezegd. Ja, het was niet zo'n betoverende wedstrijd als vorige week. Paris Saint-Germain in de Champions League natuurlijk tegen Bayern München. Eigenlijk was het andersom, want het was de return in Duitsland. En de eerste 3 minuten waren super spannend. Dat eerste doelpunt viel ik heel snel aan de kant van PSG.
2: En daar is hij al! Ah, Dembele! 2 minuten 20 en het bal is alweer geopend!
0: Ja, het was na 3 minuten dus 1-0 voor PSG. En dat betekent dan dat het eigenlijk 6-4 was, hè? De eerste wedstrijd was 5-4 voor PSG. Ja. Ja. Nou ja, toen uiteindelijk, wat doe je dan als je de Franse coach bent? Dan gooi je natuurlijk de boel dicht. De verdediging, dan denk je, we staan
1: nu... Ja, we moeten nu onze doel gesloten
0: houden.
1: Het
0: is nu visueel 2-0 voor ons, dus we houden de boel gesloten. Uiteindelijk gebeurde het in de reservetijd dat Bayern München terugkwam.
2: Kane. En er is nog een minuut. Natuurlijk pakt Harry Kane zijn goal nog mee.
0: Ja, en toen was het dus virtueel 6-5 in het voordeel van PSG. En dat bleef het. Dus Paris Saint-Germain gaat naar de finale van de Champions League. 30 mei tegen Arsenal.
1: In Den Haag werden de tegels gisteravond uitgereikt. En dan hebben we het niet over stoeptegels of een leuk tegeltje voor in de badkamer. Maar om de journalistieke prijzen, die heten De Tegel. Tim Hofman die mocht er eentje mee naar huis nemen.

0: voor Boos, zijn programma bij Bien en Vara natuurlijk. Ook de documentaire serie Hila voorbij de Taliban viel in de prijzen. En drie verslaggevers van Het Parool wonnen in de categorie Eerste Lijns Verslaggeving met hun artikel over de moord op de 70-jarige Lisa vorig jaar natuurlijk.
1: En in de ochtendkranten gaat het vandaag over mannen in witte pakken en ambulances en een vliegtuig op Schiphol, oftewel het virus, het hantavirus. Ik krijg all over again die coronavirus.
0: Ja,
1: heb je dat
0: totaal,
1: ook niet?
0: Totaal, ja.
1: Ik zag in één keer gisteren weer Marjon Koopman in Ab Oosterhuis. Ik denk, nee, doe maar niet, alsjeblieft.
0: Yeah.
1: Er is ook een filmpje online gekomen van de kapitein op het desbetreffende cruiseschip. Een filmpje van 12 april, dus bijna een maand geleden. En daarin moet hij de mensen aan boord vertellen dat er één iemand is overleden.
2: This is my side duty. To inform you that one of our passengers
1: Ja, hij zegt dus dat er iemand is overleden en dat het om een natuurlijke dood gaat. En uiteindelijk blijkt dat dus dat virus te zijn, weten we inmiddels.
3: Jouw startnummer.
1: Maar ik geloof dat we ons geen zorgen hoeven te maken.
0: Hoezo?
1: Over het virus.
0: Oh, nee.
1: Nee, want het is niet zo besmettelijk als het coronavirus was. Maar goed, dat zeiden ze toen ook. Weet je, dus dat denk je dan iedere keer, hè? Maar alsjeblieft, zeg, dat gaat niet gebeuren, joh.
0: Nee.
1: Nou, goedemorgen.
0: Nee,
1: absoluut. We willen dit niet. Het is bijna 15 minuten over 6. Een hele goede morgen. Nou ja, volgens nog een prachtige donderdagochtend. De zon schijnt. En ik ben op zoek naar jouw startnummer. Met welk liedje wil je deze mooie donderdag af?

0: Go-Go. Toen dacht George Michael, dat is grappig. Ik ben op die For You Go-Go. En toen heeft hij een liedje geschreven en dat werd deze.
1: En de rest is geschiedenis.
0: Zo is het ook, ja. 1984. Wel heel toevallig, dat is ook het jaar van onze tot 2000 collectie vandaag.
1: Oh, maar dan hebben we deze dus al gehad.
0: Deze hebben we al gehad, ja. Die ga ik straks niet toevoegen.
1: Jij bent aan de beurt zometeen.
0: Ja, ik heb er heel veel zin in. Het is wel een lastig kiezen weer hoor.
1: Ja.
0: Hoe is het op de weg?
1: Nou, nog niet zo heel erg druk. Wel, die situatie, Bianca zei het natuurlijk net ook al. De IJsselbrug bij Arnhem, daar is in de afgelopen weken druk aan gewerkt. Daar wordt alles nu opgeruimd, omdat ze eerder klaar zijn dan eigenlijk de bedoeling was. En dat opruimen kost dan ook weer tijd en moeite en ruimte, want er was nog weer een extra rijstrook dicht. Gevolg is dat je nu vanaf Duiven al in de file staat met een half uur vertraging.
0: Ja, en over opruimen gesproken. Morgenavond om 9:30 een nieuwe aflevering van Jan Willem Ruimt.
1: Oh,
0: dan gaan we lekker met de bezem door de week.
1: Ja.
0: Ja, zeker zin in, want hij komt. Hij gaat twee nummers doen zelfs. Jet Rebel, onder andere deze, is een nieuwe single.

0: Jet Rebel and Change is Coming. Morgenavond dus bij ons te gast in de tv-show. Gaat hij twee nummers doen, want hij gaat ook nog een dobbelsnelletje doen. Maar eigenlijk gaat hij dus drie nummers doen.
1: Oh.
0: En morgenavond vieren we de verjaardag van Adele. Die was 5 mei jarig deze week.
1: Ja.
0: Dus hij gaat een Adele-cover doen. Daar heb ik heel veel zin in.
1: Ja, leuk. Ja. Ik ben ook benieuwd hoe het met hem gaat. Hij is natuurlijk een jaar soort van... Nou, ondergedoken is niet waar. Maar wel dat hij zeg maar helemaal zich even teruggetrokken heeft uit de openbaarheid. Om eventjes helemaal...
0: Nou ja, hij vertelde hier laatst natuurlijk dat hij weer helemaal zin had en vol vuur wil gaan optreden.
1: Ja.
0: En dit is alvast een goed voorteken, deze single. Ik vind hem erg fijn. Het heeft wel iets Beatlesks, vind je niet?
1: Beatlesks?
0: Ja, hoe het begint ook, ja.
1: Misschien heeft hij ook wel een Paul McCartney-kapsel ineens.
0: Nou, je zal het zeggen.
2: Jouw startnummer.
0: Michiel?
1: Hm? Zo'n bloempot.
0: Nou, dat denk ik niet.
3: Nee, nee.
0: Hallo, hey, Michiel, goedemorgen. Ja, hi. Wij bellen met Tsjechië, begrijp ik, hè?
3: Klopt.
0: Wat ben je daar aan doen dan?
3: Ja, uit de hand gelopen hobby. Ik ben bezig met een zesdaagse hardloopwedstrijd.
0: Ja? En hoe noem je die?
3: Ja, de wedstrijd heet K6 Ultramarathon. En het is eigenlijk niet anders dan dat het al zegt... zes dagen lang zo ver mogelijk rennen.
0: Ja, ik vind bij het woord marathon begin ik al te zweten. Bij het woord ultramarathon denk ik van, laat deze maar aan mij voorbij gaan. Want hoeveel kilometer loop je dan in totaal in zoveel dagen, Michiel?
3: Nou, mijn doel was 2 marathons per dag.
0: Tuurlijk! 2 marathons per dag?
1: Hey, joh, waarom
0: 84 kilometer?
3: Ja. En dan s'nachts een beetje proberen normaal te slapen. Een uurtje of 5, 6. En tussen de middag eventjes met de beentjes omhoog. Ja.
0: Hé, hey, wat zeg je dokter ervan?
3: Nou, top.
1: Ja, lekker bezig, man.
0: Nee, maar
3: als iedereen dit zou kunnen, waren we allemaal heel gezond.
0: Ja, nou ja, het is een mix van verbazing en verwondering. En bewondering.
1: Ja, bewondering, ja.
0: Want dit is natuurlijk best wel heel wat. Want hoeveel kilometer loop je dan in totaal, is de bedoeling?
3: Ik mik op de 500 plus.
1: In 6 dagen tijd?
3: Ja.
0: En met hoeveel mensen doe je dat, Michiel?
3: We staan er hier ongeveer 50, 60 aan de start voor de zesdaagse.
0: Zo, en wat is de grootste uitdaging voor jou nu?
3: Nu?
0: Ja?
3: Tussen de regen door vandaag zoveel mogelijk lopen en dan morgen hem afmaken. Ja, ik heb een beetje pijn aan mijn linker steen. En er is eigenlijk wel mee te lopen, bleek gisteren. Dus dat was positief.
0: Ja, maar jij klinkt wel als iemand. Al zou je linkervoet eraf gaan, dan zou je nog doorlopen.
3: Ja, zo is het niet echt hoor. Ik ben gauw... Auw. Nou ja, dat moet hier niet.
0: Nee, precies.
3: Dat vind ik van mezelf.
0: Ja, je moet gewoon door.
1: Vind ik het wel gezellig dat je dan wel even nog naar ons aan het luisteren bent.
0: Dat is niet te geloven, ja. En dan ook nog even een berichtje inspreekt.
1: Ja, hey, hallo.
3: Oh, af en toe, die radio die moet wel aan hoor, regelmatig.
1: Om je een beetje op de been te houden.
3: Ja.
0: Oh. Ja. En dan wandel je dus met onze ochtendshow op de oren?
3: Nu wandel ik eventjes, dat praat wat makkelijker. En dan zometeen begin ik weer te dribbelen.
0: Dat is leuk,
3: en dat gaat niet hard hoor, niet hard te rennen. Dat is, ik weet het eigenlijk niet eens, 7 minuten per kilometer.
0: Hey, en word je dan straks ontvangen door een comité van familie en vrienden? Of ben je alleen in Tsjechië?
3: En mijn vrouw verzorgt mij. En die zal er zeker zijn. Die is er heel vaak overdag ook.
0: Wat
3: straks als ze wakker is weer. Ja. En die brengt droge kleren en lekkere dingen. En het eten hier tussendoor is perfect verzorgd.
0: Super knap, Michiel. Lucht,
3: zit er allemaal bij in.
0: Ja. Nou, als je zo doorgaat, dan krijgen wij er ook zin in.
3: Ja, dat is ook helemaal de bedoeling, hè?
1: Over dit. Ik vind het zo.
0: Wat is de belangrijkste vraag dan?
1: Nou, hoe word je gecontroleerd? Hoe je loopt of wat je doet? Moet je dan een soort. Ja? Of moet je stempeltjes halen of zo?
3: Nou, ik heb een enkelbandje. Elke keer als ik best uit finish over de mat kom.
1: Oh, en dan loop je iedere keer hetzelfde rondje eigenlijk?
0: Je loopt iedere keer hetzelfde rondje.
3: Het is een rondje van 3 kilometer, wat je de hele dag...
0: Jeetje. Je zit in een permanente Groundhog Day.
3: Ongetwijfeld,
0: ja.
3: Maar die ken ik niet.
0: Ja, dat is
1: dingen die zich herhalen.
0: Dat iedere keer hetzelfde gebeurt. Dat je iedere ochtend wakker wordt en die dag precies hetzelfde is als de dag ervoor.
3: Ja, wel. Dat klopt.
1: Nou, Michiel,
0: inderdaad. Maar je bent denk ik de enige Nederlander die met een enkelbandje het land uitkwam.
3: Dat klopt. Ja, ik ben ook de eerste Nederlander die het meedoet aan deze wedstrijd.
0: Nou, we hebben onwijs veel bewondering. Je hebt je startnummer meer dan verdiend. Je hoort hem al, hè? Dus dan kan je tempo weer opvoeren.
3: Ga ik doen.
0: Dan zie je hem gaan. Michiel Huizen vanuit Tsjechië.
3: Hoi.
0: Succes, hè.
3: Dank je.

0: Begonnen we de show met mijmeren over de Nijmeegse Vierdaagse. Want dat is onze opkomst om ons te denken aan die mooie ochtenden. Maar ja, dan hoor je Michiel Huizen en dan denk je... Ja, ach, Nijmeegse Vierdaagse is voor softies. Als je 84 kilometer per dag rent en dan 6 dagen...
1: Nee, ik vind niet dat we ons aan deze man moeten gaan spiegelen. Want het is natuurlijk een buitengewone prestatie.
0: Een zeer uitzonderlijk niveau wat deze man hier op de tafel legt. Ja. En dan gewoon, ja, hoeveel is het? Iets meer dan een kleine 30 rondjes per dag van 3 kilometer...
1: Ik vond dat wel gekker, want ik dacht van, dan ben je in Tsjechië, wat natuurlijk een prachtig land is. En dan ga je de hele dag hetzelfde rondje rennen.
0: Ja, maar het is ook wel weer overzichtelijk. Dat kan ik me ook wel weer voorstellen. Dat
1: voor zijn vrouw, die kan dan iedere keer met een bakje chili con carne
0: op hetzelfde punt staan, ja. Michiel Huizen, vroeg hem aan, Play the Life van Sabri Duo. Heel veel succes in Tsjechië, Michiel, met deze ultramarathon. Donderdagochtend, zon en wolkenvelden die wisselen elkaar af. Vandaag op de meeste plekken blijft het lekker droog. Het wordt een graad of 16. En de verkeersinformatie is van Bianca Damink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het loopt ook vanmorgen voornamelijk vast rond de IJsselbrug op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Daar sta je nu een half uur in de file tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. Er is een rijstrook extra dicht en dat duurt tot zaterdag. Richting Arnhem is dat. En verder rijdt het langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. In Noord-Holland sta je ook een kleine 10 minuten in de file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Het rijdt daar langzaam tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend.
0: Dankjewel. Het is 6:30, Carmen is aangeschoven en praat je bij over het nieuws. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De GGD heeft iedereen in beeld die in hetzelfde KLM-vliegtuig zat als de Nederlandse vrouw die later is overleden aan het hantavirus. De vrouw was kort aan boord van dat vliegtuig en werd vlak voor vertrek van boord gehaald omdat haar gezondheid achteruit ging. En een dag later overleed ze in een ziekenhuis in Johannesburg. De passagiers krijgen nu een brief en mensen die de vrouw in het toestel hebben geholpen, die zullen worden gebeld, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
4: Aan die mensen wordt gevraagd om dagelijks hun temperatuur te meten en de GGD zal ook elke dag met ze bellen om ze in de gaten te houden of ze mogelijk symptomen ontwikkelen en er snel kan worden ingegrepen.
3: Gisteravond kwam op Schiphol een speciale vlucht aan met daarin een Nederlandse en Britse patiënt. Eén van hen is naar het Leids Universitair Medisch Centrum gebracht, de ander naar Düsseldorf. En het tweede evacuatievliegtuig heeft op Gran Canaria technische problemen en is dus nog niet in Nederland. Ali B. hoort vandaag of hij in het hoger beroep schuldig wordt bevonden. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Waarschijnlijk is Ali B. niet bij de uitspraak aanwezig vandaag. Mensen die tegen een AZC in het Brabantse dorp Engelen zijn, die hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ongeveer 100 demonstranten hadden spandoeken en fakkels bij zich. En ook in Loosdrecht werd weer geprotesteerd tegen de komst van een tijdelijke noodopvang in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Paris Saint-Germain staat in de finale van de Champions League. De winnaar van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na die spectaculaire 5-4 zege vorige week in Parijs. Maar het zal vandaag niet over die 1-1 gaan, maar waarschijnlijk over dit fragment bij de koffiemachine. Het gaat namelijk over de handsbal van Paris Saint-Germain.
5: En oeh. Ja, wat gaan we hiermee doen? Wat een merkwaardige bal was dat! Door een ploeggenoot, ja, bij Joao Neves de bal tegen de handen geschoten.
3: Maar het werd geen bal op de stip. Bayern is daar woedend over. Maar volgens de scheidsrechter kwam de bal via een eigen speler tegen de hand. En dan is het blijkbaar geen strafschop. Hoe dan ook, de Fransen spelen de finale tegen Arsenal.
6: De Tot 2000-collectie. Nu bij aflevering 1984.
0: Dus we gaan een liedje toevoegen aan het jaar waarin schoudervullingen furoren maakten. We hebben het over neonkleuren, een Walkman in je jaszak, Ghostbusters draaiden in de bioscoop, Prince en Madonna, die bepaalde het geluid van dat jaar. Die hadden natuurlijk de grote hit, hè. Prince

0: die brak wereldwijd door met Purple Rain. En Madonna natuurlijk met Like a Virgin en Material Girl. Dat is ook het jaar van Wham. Die hebben we al gedraaid. Dus die ga ik niet toevoegen aan onze Tot 2000 collectie.
1: Dan ben ik eens even benieuwd waar je wel mee komt.
0: Wat zouden jullie doen? Kijken jullie ook stiekem dan? Want dat doe ik wel af en toe. Als je, morgen 1985 mag jij, Jeroen. En dan kijk je toch altijd van, oh, wat had ik gedaan? Wat had ik toegevoegd?
2: Ik heb niet gekeken. Nee, ik ook niet.
3: Maar ik vind het wel leuk om, zeg maar, want het zijn ook die jaren die groot zijn hier op Radio 2. Dus dat we heel veel liedjes draaien uit die tijd. Maar dan, dat ik uit zo'n lijstje dan wel iets zou kiezen waarvan ik denk, dat hoor ik eigenlijk nooit op Radio 2. Oh,
2: ja. Ja, dat doe ik eigenlijk ook.
0: Oké, dat heb ik niet gedaan.
3: Oh.
2: Oké, we gaan Purple Rain dus
0: ja.
2: Prince.
0: Nee, ja. Ik kwam wel in de verleiding, maar die heb ik in onze vorige collectie, de kleurencollectie, ook al toegevoegd. Dus ik dacht, nou, dan laat ik die maar zitten. Geen Purple Rain, met pijn in mijn hart overigens. Ik had ook voor een ander Prince nummer kunnen gaan, heb ik ook niet gedaan. Ik ga voor Tina Turner. Want het is natuurlijk een superbekend nummer, Private Dancer.
2: Maar die
0: hoor je ook niet zo gek
2: dat
0: vaak.
2: Dat is waar.
3: Maar waarom dan van alle nummers die je kon kiezen deze?
0: Omdat ik het een betoverend nummer vind. Ik vind de sfeer van het nummer onwijs mooi. En ik vind Tina Turner ook wel een beetje op de toppen van haar kunnen. Omdat ik bedoel, Nutbush, City Limits en Proud Mary, daar gaat ze helemaal los. En dan kan ze natuurlijk fantastisch. Simply the Best, gaat het ook helemaal uit de tenen. Maar dat rustige van Private Dancer, daarin komt ze ook ontzettend goed uit de verf, vind ik. Geschreven door Mark Knopfler van Dire Straits, weet je dat nog?
3: Oh,
0: ja, en die had de demo opgenomen voor zijn band. En zei ze, ja, een Private Dancer, Dancing for Money. Ja, ik weet het niet. Het past niet echt bij je, Mark. Misschien moet je maar iemand anders zoeken. Nou, Tina Turner, die wilde het wel. Al had ze helemaal niet nagedacht over de betekenis van het liedje. Dus later zeiden mensen, een Private Dancer. Ben je dan een prostituee in dit liedje? Of wat gebeurt er? Hij zei, daar heb ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht, zei Tina.
3: Ik heb helemaal niet over nagedacht.
0: Dat heeft ze wel eens verteld in een interview. Gitaarsolo is van Jeff Beck trouwens, niet van Mark Knopfler. Gemiste kans, denk ik. Al doet Jeff het ook goed. Private Dancer.
4: Well,

0: Dat blijft wel somber. Al is hij over het algemeen zelf niet zo heel erg blij. Tenminste, misschien is wel een heel vrolijk persoon nog. Maar ik denk dat hij heel groot is geworden. Omdat hij herkenbare liedjes schrijft over liefdesverdriet. Net als deze, 12 to 12. Dat je heel erg de liefde najaagt. Maar dat je eigenlijk van middernacht tot middernacht blijft afvragen. Wat vindt diegene eigenlijk van mij?
1: Oh ja.
0: En met die vraag eigenlijk al het antwoord geeft. Als je van middernacht tot middernacht piekert of iemand je wel leuk vindt, dan is de kans heel groot dat die persoon je niet zo. Ja, die heeft dan waarschijnlijk geen.
2: Nee, want anders had je dat niet over hoeven piekeren.
0: Nou, dan had je het niet, inderdaad. Dan krijg je op een gegeven moment signalen en dan denk je, hey, en dan gaat het flowen. En dan weet je dat het goed zit.
2: Ja. Oh, zo, ja.
0: Maar we willen het niet altijd somber doen, maar we zijn toch ook wel weer ergens blij dat het gebeurd is. Anders hadden we hem niet leren kennen. Zo is het ook. Goedemorgen, het is bijna 15 minuten voor 7. We starten lekker op donderdagochtend, 7 mei 2026. We lekker met de sokken los, lekker achterover leunen en langzaam wakker worden met It Ain't Over Till It's Over van Lenny Kravitz.

0: Voor het zuur slikken we Rennie. Voor het zoet hebben we Lenny. Iedereen over til het zelf, Lenny Kravitz. Goedemorgen. Hoe stond de weg, Jeroen? Er gebeurt wel het een en ander, hè?
1: Het is best wel druk al, inderdaad. Mensen meer dan 100 kilometer aan file zijn behoorlijk probleem op de A50 nu. Van Os naar Arnhem, vlak voor het knooppunt Grijzoord, waar je de A50 op kan, is een ongeluk gebeurd. De A12 op kan, de rechte rijstrok is daardoor dicht. Vanaf Heteren sta je in de file en heb je nu een kwartier vertraging.
2: Goedemorgen, Jan-Willem.
0: Hey, goedemorgen, Luna.
2: Goedemorgen, Jeroen.
1: Hoi, Kitty.
2: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Het was gisteren weer tijd voor het Sander Bosker-toernooi in Hengelo. Sander Bosker, natuurlijk een FC Twente-icoon, en dat toernooi is naam vernoemd. Vindt nu voor de 22e keer plaats. Hartstikke leuk initiatief, want bewoners van zorgcentra vormen dan een voetbalteam met de iconen, de spelers van FC Twente. En dat is ieder jaar weer groot feest. Zo had Ricky van Wolfswinkel een van de spelers Ricky van Wolfswinkel gestrikt voor zijn team. FC de Hey Cuppers. FC de Harris Cuppers. Hoe zouden ze dat daar zeggen?
1: Ik denk zoals je het nu zegt.
0: Harris Cuppers, goed. Ja. Nou ja, van Wolfswinkel die stopt binnenkort als voetballer bij Twente, maar gelukkig staat zijn opvolger al klaar.
3: Echt een Ricky van Wolfswinkel doelpunt.
4: Ja, dus jij bent zijn opvolger.
3: Zeker. Over een paar jaar zeker. Ze kunnen me altijd bellen.
0: Ja, dus zullen ze toch een lekker idee vinden bij Twente.
1: Als je geen zin hebt om deze zomer aan de bak te moeten als vakkenvuller, krantenbezorger of in de bediening, dan hebben ze bij Fox misschien wel een leuk bijbaantje voor je. De streamingsdienst Fox, hè, daar zijn ze op zoek naar iemand die tijdens het aanstaande WK voetbal alle 104 wedstrijden wil kijken op Times Square in New York en daar content voor wil maken voor op de socials. Dat levert ook nog een leuk zakcentje op, namelijk zo'n 43.000 euro. Zo, ja. Maar ja, dan moet je wel 104 voetbalwedstrijden kijken.
0: Ja. Maar net zo maar is dan een straf, ja. Ah. Ja, als het om het Songfestival ging, dan had je
1: dan
0: wel aangemeld.
1: Dan anders geweest. Nee hoor. Mocht je geïnteresseerd zijn, je hebt tot 17 mei, dat is eigenlijk nog 10 dagen, om je aan te melden bij het uitzendbureau Indeed.
0: Het is vroeg, donderdagochtend, maar nooit te vroeg om eens even een held op het podium te hijsen. De 14-jarige Tim de Groes is bezig om zoveel mogelijk voetbalshirts te verzamelen en te veilen. Het gaat om gedragen voetbalshirts en vaak ook gesigneerd. En het geld gaat naar het Prinses Maxima Centrum, het kinderziekenhuis waar je zelf ook behandeld wordt. Tim, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Hey, jongen, jongen, ja. Om hoeveel t-shirts gaat het?
5: 126.
0: Ja, en wat is de mooiste in je collectie?
5: We hebben een hele mooie van Ronald Koeman. Die is gedragen in 1993. In 1999, sorry, is die één keer gedragen nog met het Dream Team. Yeah. En die is wel echt best wel speciaal.
1: Ja. Hoe kom je aan die shirtjes?
5: Die heeft iemand uit de privé collectie gegeven aan ons.
0: Ja, en hoe werkt het dan? Stuur je dan een mailtje of bel je dan op? Want hey, hallo, hier is Tim, mag ik een shirtje van je hebben?
5: Nou, die persoon die kennen we, maar die had hem toen uit de privécollectie gegeven.
0: Oh, even wachten hoor, maar met die persoon bedoel je dan Koeman, die ken jij?
5: Nee,
1: een verzamelaar.
0: Oh, oké, en jij hebt via die verzamelaar al die shirts gekregen?
5: Nee, niet alleen deze van Koeman, maar we hebben ook shirtjes van gewoon van, we zijn bij clubs geweest, bij Heracles, PSV, AZ, en daar hebben we ook shirtjes gekregen, maar we hebben ze ook, twee mensen hebben dat op LinkedIn gezet. En toen ging het in 2 dagen ging het al best wel snel door Nederland.
1: Ja, omdat iedereen dacht, die team die willen wel helpen.
5: Voor de Prinses Maxima natuurlijk.
1: Tuurlijk.
5: En na een weekje ging het eigenlijk al richting het buitenland. En toen ging het allemaal best wel snel.
0: Ja, en dan heb je ook een shirt van Haaland bijvoorbeeld, hè? Manchester City.
5: Ja.
0: Is dat een van je lievelings, of niet?
5: Het is toch wel echt op dit moment een van de grootste spelers.
0: Want heeft hij hem ook gesigneerd of niet?
5: Zeker.
0: Die
5: van
0: Haaland
5: is ook gesigneerd.
0: Maar denk je er niet van, ja, ik moet er eigenlijk ook een paar zelf houden, Tim?
5: Ja, het liefst wil je ze natuurlijk allemaal houden. Want het zijn echt de grootste spelers van de wereld.
0: Ja.
5: De grootste clubs van de wereld.
0: Ja.
5: Maar het is natuurlijk, als je het geld kan ophalen voor het Prinses Maxima Centrum, is natuurlijk nog veel mooier.
0: Wauw. Hoe gaat het met de veiling?
5: Op dit moment gaat die wel goed. We hopen dat die vandaag nog echt, vandaag is de laatste dag, dus we hopen dat die vandaag nog echt de lucht in gaat. Maar ja, we gaan het zien. Tot nu toe gaat het wel goed.
0: Ja, want op welk shirt wordt op dit moment het meest geboden?
5: Je zou het misschien niet verwachten, maar op dit moment staat Telstar bovenaan met €1.951.
1: Wat grappig.
0: Ja, dan hebben die fans er wat voor over, ja. En door wie is die gedragen, dat Telstar shirt?
5: Nee, die is niet gedragen, alleen die is één keer is die maar gemaakt. En die is door Pieter de Waard is die gesigneerd.
0: Nou ja, dat is toch geweldig. Hey Tim, als mensen denken van nou, ik wil ook nog wel even meebieden op een van deze mooie shirts. Waar kunnen die terecht?
5: Je kan komen op onlineveilingsmeester.nl. En die doen de acties. En de actie zelf heet de actie Shirt voor Strijders. En onlineveilingmeester.nl doet het geheel gratis. En alle opbrengst gaan naar het Prinses Maxima Centrum.
0: Kijk, onlineveilingmeesters.nl. En dan, ja, ik bedoel, ja, daar gaan we dan gemakshalve nu even snel aan voorbij. Je wordt zelf ook behandeld in het ziekenhuis. Hoe gaat het nu met jou?
5: Met mij gaat het eigenlijk wel bijzonder goed eigenlijk.
0: Ja.
5: Ik sta best wel versteld op hoeveel ik nog doe, hoeveel ik nog kan, hoeveel ik sport. En ik probeer elke dag wel te sporten.
0: Ja,
5: voor afleiding.
0: Want wanneer kwam jij erachter dat je kanker hebt en welke soort heb je?
5: 27 oktober kregen we te horen dat ik lymfeklierkanker heb, non-Hodgkin. En 5 november begon de chemotherapie.
0: Ja, en is het behandelbaar? Hoe zijn de vooruitzichten?
5: Het gaat echt allemaal goed volgens plan nu. De behandelplannen zijn nu allemaal echt gewoon allemaal goed.
0: Ja, dus dat ziet er wel goed uit, Tim. Maar ja, dan vind ik het wel extra bijzonder dat je, weet je wel, in deze periode, als je dit zelf meemaakt, ook nog eens keihard bezig bent om dit te doen, ook voor andere mensen.
5: Ja, het is echt, ik probeer zoveel mogelijk op te halen, maar ik vind het zelf ook gewoon leuk om te doen. Want je komt niet zomaar aan de shit en het is ook allemaal afleiding weer.
0: Ja, dat helpt ook. Onlineveilingmeester.nl. En waar moesten we dan ook weer naar zoeken, Tim?
5: Dan heb ik alle shirts allemaal bieden. En dan het Shirt voor Strijders.
0: Shirts voor Strijders op onlineveilingmeesters.nl. Tim, heel veel succes.
1: Veilingmeester.nl.
0: Tim, superveel succes, man. En laten we hopen dat het heel veel geld oplevert.
5: Top.

0: 7 uur kwamen. Goedemorgen, wat zit erin?
1: Ja, goedemorgen. Raad eens waar dit over gaat straks.
2: Ik doe ook bijna een uur over mijn ontbijt. Dus er moet allemaal dit, er kan dat, er kan zus nog bij en dat en al zo.
0: dit is iemand die vertelt in het nieuws over zijn ochtendroutine. Maar ja, waarom zou je dat doen? Die heeft iets heel belangrijks. Het is een van de nieuwe ministers die we eigenlijk nog niet zo heel goed kennen. Die heeft een hele drukke dag voor de boeg. En jullie hebben die persoon gevolgd.
1: Oh ja, leuke dag. Maar nee.
0: Nee, goed, hè?
3: Nee, ik zal zeggen hoe het zit. Het zit namelijk zo. Deze man die werkt op de kiosk in het station in Weert. En daar is 's ochtends heel druk. Want er komen al mensen koffie halen en een krantje. Maar hij komt zelf eigenlijk niet aan zijn ontbijt toe.
1: Ook leuk.
4: Dit is NPO Radio 2.
1: Ik begin de dag alweer.
5: Lekker hè? Ik ben er ook wel aan toe.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
9: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op Senseo.nl.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
13: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
14: Kijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
13: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
15: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
16: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
17: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
18: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
19: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
20: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je.

0: Er van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Aan totaalglas.
3: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Even overlaten.
5: Ik ben aan het streamen.
4: Sorry.
5: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
6: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: 1 minuut over 7 op donderdagochtend in het NPO Radio 2 en het journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Het Nederlandse stel dat is overleden aan het Hanta-virus zou het hebben opgelopen tijdens het vogelspotten in het zuiden van Argentinië. Ze zijn tijdens de vogeltocht bij een stortplaats geweest, waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Argentinië gaat die dieren vangen om ze te onderzoeken. De 3 noordelijke provincies en gemeenten willen gaan sparen voor de Lelylijn. Ze hopen 10% zelf te kunnen meebetalen en op die manier het Rijk over te halen om alsnog te investeren in die spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Nu is het alleen nog maar een plan, want dat project kost 14 miljard euro. Oud-bankier en speciaal adviseur Klaas Knot vindt sparen een goede oplossing.
10: De lijn is natuurlijk duur. En we weten dat het een hele tijd gaat kosten om die lijn aan te leggen. Nou, mijn advies, probeert deze 2 elementen met elkaar te combineren. En dus die lange doorlooptijd te gebruiken om ook de kosten van die lijn daarover uit te smeren. En dat te doen middels een spaarfonds.
9: En om het bedrag rond te krijgen moet er 25 jaar lang jaarlijks 400 miljoen euro worden gespaard. Een handgeschreven zelfmoordbrief van zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein in. Een Limburgse entertainer wil een stukje Las Vegas naar Maastricht halen. Het is Erik Jaspers die bezig is met een nieuwe show, de FIFA Maas Vegas Show. En dat moet een heel spektakel worden, vertelt deze vrouw die met hem samenwerkt.
11: Showtrappen, kostuums, hoofdzooien, veren, veel.
12: Zeg je wel eens tegen Erik van, dit gaat weer net wat te ver?
11: Nee, want ik weet dat ze dan toch gaan doen. Staken nog. Het kan altijd nog meer.
13: Lekker veel en het overdrevene. Less is absoluut not more. Ik doe ook bijna een uur over mijn ontbijt. Dus er moet allemaal dit en dat en er kan zus nog bij en dat en al zo.
9: Ja,
8: dat is toch leuk. Heeft hij de schatjes al gebeld voor een leuke jingle?
14: Droomgroot.
8: Dat had hij toch moeten doen?
14: Altijd bellen.
8: Ja, we kunnen wel even dat hij een beetje zo zal.
14: Las Vegas.
15: Ja.
14: Viva Las Vegas.
8: Nou, ik hoor het al voor
9: me. Leuk toch? Ja, dit weekend is die show te zien in Maastricht in het theater aan de Krijgel. Het weer nog. Vanochtend veel zon. Al komen in het zuiden en oosten eerst nog enkele wolkenvelden voor. Vanmiddag stapelwolken, zon en een enkel buitje. Het wordt 13 tot 17 graden.
8: En de verkeersupdate komt van Bianca Damink. Goedemorgen.
16: Goedemorgen. De spits komt langzaam wat verder op gang. De meeste dagelijkse files die staan in Noord-Brabant. Maar vooral bij Arnhem loopt het helemaal vast. Het heeft te maken met werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 sta je daardoor een half uur in de file vanuit Duitsland. Tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek staat het vast. En ook op andere omliggende wegen rijdt het daar langzaam. En op de A50 is ook een ongeluk gebeurd bij Arnhem. Vanuit Os sta je bijna een half uur in de file tussen de knooppunten Valburg en Grijshoort. En daar is de rechter rijstrook dicht.
8: Dankjewel.
17: De dobbelsteen.
8: Zometeen tijd voor de dobbelsteen. Die rolt door de studio. Plek voor 6 verzoekjes op de dobbelsteen. En die van jou mag erbij. Als je hem laat weten via de app. En als je denkt, nou, ik heb helemaal geen idee. Dan brengen we het vast even op gang. Even wat ideetjes van Carmen.
9: Ja, bijvoorbeeld de Bee Gees met How Deep Is Your Love.
8: Van Jeroen.
15: De winnaar van het Songfestival 1984, de Harry's en Diggaloo Diggaley.
8: Van JW, iets met een gitaar.
15: Iets met een gitaar.
17: Ja, dus,
8: ja, laat het maar even weten via de NPO Luister app.
15: Gewoon alleen een gitaar.
8: Gewoon alleen een gitaar.
18: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
19: Dat is wit goud voor weinig.
20: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
21: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
19: Mamma mia, dat is goedkoop.
20: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
22: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
23: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
25: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
26: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
25: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
27: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
28: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
29: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
30: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
31: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
32: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
31: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
33: Jan Willem, start op.

0: Doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
4: Ah, nee hè.
2: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Jan Willem, start op.

0: nee hè.
1: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Jan Willem, start op.

0: betekent live muziek van Micha vandaag in de show. Ja, als je vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat wij groot fan zijn. Daar noemen we niet geheimzinnig over. We hebben weer een nieuwe single live, onze vriend uit Zwolle. Wat zit daar in het kraanwater in Zwolle?
1: Ja, dat is toch wel gek. Dat is eigenlijk het Den Haag van Overijssel.
0: Nou, boeit niet. Iedereen weet wat je bedoelt.
1: Ja.
0: Liar, dat is zijn geweldige nieuwe single. Hij is hier over een half uurtje, maar dan gaat hij natuurlijk eerst even soundchecken. En dan is hij waarschijnlijk te horen.
2: Leuk om hem weer even te zien.
0: Vandaag een belangrijke dag. De uitspraak in het hoge beroep tegen Ali B.
1: Eind maart eiste het Openbaar Ministerie 2,5 jaar celstraf. Vandaag hoort Ali dus of hij de cel in moet. En zo ja, hoe lang? Hij is er zelf niet bij. Vandaag is de verwachting. Maar volgens Saskia Belleman, de rechtbankverslaggever, maakt dat voor de zaak eigenlijk niet zoveel meer uit. Vertelde ze gisteren bij RTL Tonight.
3: Die uitspraak die ligt al klaar. Of hij nou komt of niet, dat maakt niet meer uit. Het is hooguit in de publieke opinie. Daar zal een oordeel over zijn.
0: Ja, het was 2 jaar, hè?
1: Wat er geëist is. Ja, dat is ja,
0: wat hij de vorige keer kreeg.
1: Ja, precies. En dat is nu de vraag of ze daar dan nog blijft
0: of lager,
1: staan.
0: Ja.
1: Of dat, hoe dat zo
0: is. Ja, maar dat kan ook nog gewoon hoger worden, hè?
1: Ja, tuurlijk. Maar dat is altijd het risico. Als je natuurlijk in hoger beroep gaat, dan dat is natuurlijk met als doel om een soort strafvermindering op te lopen. Maar dat is helemaal niet gezegd. Dat voor hetzelfde geld denkt de rechtbank van, ja, maar we hebben ondertussen allemaal weer nieuwe dingen geleerd en gedaan. Dan ga je er gewoon lekker nog een beetje bij geven. Nou, anywho, zometeen om 10 uur is de uitspraak in de rechtbank in Amsterdam.
0: En dan zeg ik welkom 1, 2, 3 op deze donderdagochtend. Wel met de hoofdletter, hè? Welkom 1, 2, 3.
1: Welkom 1, 2, 3. Oh, welkom 1, 2, 3. Ja, oké. Okay,
0: ja, ja. Wat voor dag zou het zijn vandaag, als ik dat zeg?
1: Ik gok wachtwoordendag.
0: Ja, ja, dat is toch ieder jaar weer een terugkerend fenomeen. Blijkbaar nog steeds belangrijk, hè? Een dag waarop experts benadrukken hoe belangrijk het is om een sterk wachtwoord te gebruiken. Hoofdletters, leestekens en cijfers, combineer het allemaal. Maak het niet te makkelijk. Dus het liefst niet de naam van je kind of je partner met erachter het geboortejaar bijvoorbeeld. Dat doen ook heel veel mensen.
1: Oh ja.
0: Krijgt die 1, 2, 3 ook nog steeds populair. Er zijn ook mensen die wachtwoord 1, 2, 3 gebruiken.
1: Ja.
0: En als je dan op je werk het wachtwoord verloopt, dan moet je eens in de maand je wachtwoord veranderen. Dan wordt het wachtwoord 1, 2, 3, 4. 1, ja. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ja.
0: Dat zijn geen sterke wachtwoorden, maar ja, je moet het vooral zelf doen. Ik wil best wel tips geven, maar dan ben ik bang dat ik mijn eigen wachtwoorden prijsgeef. Ja, want het is natuurlijk een crime om alles te onthouden. En je wil ook je wachtwoorden niet opschrijven. Ik schrijf mijn wachtwoorden nergens op. Dan denk ik van ja, straks komt het op straat en dan weet iedereen echt alles.
1: Ja, precies. Ja.
0: Maar ik heb dan wel een soort van vaste structuur in mijn wachtwoorden.
1: Wat doe je, mister? Wil je hier meer over in de podcast? Of voor
0: nee,
1: de echte
0: nee,
1: fans?
0: Nee, ik zit even bij jou te vissen hoe jij dat doet. Je hebt toch 16 miljard wachtwoorden?
1: Nee,
0: anders is het toch niet te onthouden?
1: Nee, zeker. Maar ik doe dat precies hetzelfde. Maar ik ga niet zeggen hoe, want dan is het...
0: Dat, ja, ik zit ook niet een keer te denken.
1: Nou, dus mocht je Jan-Willem tegenkomen in de supermarkt vandaag, spreek hem gerust aan.
0: Ja, Jan-Willem, 1, 2, 3, welkom.
1: Ligt er bij je op zolder nog ergens een oude, ik zeg maar al, pakkast of een clip aan bank te verstoffen? Nou, het Openluchtmuseum in Arnhem, die wil die dingen heel graag hebben, want ze zijn op zoek naar IKEA-producten uit de periode 1978 tot 2008. Ze verzamelen daar namelijk spullen van Nederlandse huishoudens, maar ze hebben eigenlijk nog maar weinig IKEA-spullen in de collectie. Dat is natuurlijk ook wat er mee gebeurt natuurlijk. Het is zo toegankelijk en normaal dat niemand het beschouwt als heel bijzonder op het moment dat het versleten is, of dat je denkt, nou, we brengen naar de stort, kan mij het schelen.
0: Ja, maar het gaat op een gegeven moment ook gewoon stuk.
1: Dit
0: is niet meer aan te gluren. Laat ik maar even een nieuwe pax halen, toch?
1: Ja, zeker. Nou goed, als je toch denkt dat je nog iets interessants in huis hebt, dat in die collectie, dus de IKEA-producten uit 1978 tot 2008, interessant zou kunnen zijn voor het Openluchtmuseum, neem dan contact op met Arnhem. Het maakt overigens ook niet uit als de spullen een beetje beschadigd zijn.
0: Het gaat om IKEA-spullen, dus je hebt vast nog wel ergens een schroefje liggen. Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten, die heeft een zware werkdag achter de rug. En misschien denk je dan wel van, nou, lekker pur net goed voor hem. Hij was namelijk tijdens een persconferentie in het Witte Huis even de persvoorlichter. Caroline Leavitt, dat is die blonde dame die zo rap van de tong is, die is heel handig met woorden, hè?
1: Zo, zij, dat is echt een... ze bijt een draf.
0: Nou,
1: hoor,
0: die lul je er niet past. Onder. Ja. Zij doet dat normaal gesproken, maar ze is met zwangerschapsverlof. En, en in Amerika gaan persconferenties in het Witte Huis ietsje minder gestructureerd dan bij ons. Behalve natuurlijk als Caroline er is. Maar ja, die was er nu niet. Dus moest Marco Rubio het doen. Ja, en dan gaat het toch een beetje chaotisch. Dat is dan, ze denkt, hey,
4: hallo. I have time for 2 more questions.
1: Ja.
4: Zij van de hinderlopen.
0: Ja, nou, dat ging zo'n 30 minuten door en op een gegeven moment was hij er wel klaar mee.
4: This is chaos, guys.
0: Ja. Nou ja, dat is in principe natuurlijk wel een mooie samenvatting van het beleid.
1: Ja.
0: Hoe is het op de weg?
1: Meeste druk.

0: morning, Gavin DeGraw, Chariot. Als ik Amerikaan was, zou ik dit de hele dag zeggen. Gavin DeGraw, Chariot. Ja,
1: mooi.
0: Goedemorgen.
1: Hallo.
0: Vandaag, hier en daar bewolking. Af en toe piekt de zon er doorheen. En als de zon dan zich laat zien, nou ja, dan wordt het echt wel lekker. Op de meeste plekken blijft het droog vandaag. En met alles bij gemiddeld een graad of 16.

0: Wat een mooie zin blijft zitten. I'm the perfect mix of Saturday night and the rest of your life. Kijk, dan ben ik al verkocht. Yeah. It's so easy to fall in love with Olivia Dean. The Human League ervoor, don't you want me?
1: De dobbelsteen.
0: Nou, en als je de Human League niet wilt, dan is het mooi, want die hebben we al gehad. En dan kan je nu bellen 0800-1122 om een liedje aan te vragen die je leuk vindt. Sascha die heeft geappt. Hoi, met Sascha. Ik zou het leuk vinden als jullie Amigo van Chef Special op de dobbelsteen draaien. Nou, die staat op 1, Sascha.
2: 2 is Ine, een nummer met een gitaar.
3: Dat riep Jan-Willem net, ik wil een nummer met de gitaar. Ine zegt misschien Samba Pati van Santana. Lekker hoor.
0: Dan hebben we Marieke. Je hebt plekje 3 vandaag. Ik heb even een flink setje nodig. Nou, bij deze, zet hem op. En ik heb al heel lang geen Kingfisher meer gehoord. Mag Man on the Moon op de dobbelsteen alsjeblieft? Nou, een topsong.
3: 4 is Yara. Goedemorgen. Gisteravond was ik samen met mijn lieve moeder bij Son Mieux in Utrecht. Wat een band. Wat een musicaliteit. Stemmen, instrumenten. We waren helemaal ondersteboven. Ik zou heel graag op de dobbelsteen It's Only Love willen horen van Son Mieux. Lief Son, Yara.
0: Oh Yara, zullen we even een geheimpje met Yara delen?
3: Wat nou nog?
0: We moeten de rest van Nederland even de oren dicht doen.
3: Oh ja.
0: Yara, volgende week hebben wij Son Mieux in onze tv-show.
3: Ah!
0: En dan gaan ze een nummer doen. In een bijzondere versie. Dat wordt zo gaaf. Maar morgenavond wordt ook gaaf hoor. Maar volgende week, ja, zeker kijken.
3: Ja, en anders wacht het op de DVD-box uitkomt. Dan hebben we natuurlijk alles bij elkaar. Nee, morgen gewoon live kijken.
0: Hoe zorgen we er nou voor dat de rest van Nederland de oren weer open doet?
3: Nou, nu denk ik gewoon vanzelf.
0: Ja, dat gaat vanzelf, denk je. We gaan even naar plekje 5. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, Lisbeth.
0: Hey, Lisbeth, goedemorgen. Hey, wat een rust komt hier zo de eter in.
3: Ja.
4: Ja, ik ben een enorm zen. Ik loop op het ogenblik de Camino in Portugal. En ben heel hard aan het nadenken. Nee, grapje. Ik loop voor mijn lol. En luister wel naar NPO 2.
0: Wat mooi. Hoeveel dagen loop je al?
3: NPO 2.
4: Oh, nog niet zo lang. Ik loop maar een week. Want ik heb natuurlijk maar een weekje vrij kunnen nemen. En ik loop nu naar de Spaanse grens. En dan hoop ik volgend jaar terug te komen en daar weer te starten. En dan naar Santiago te lopen.
0: Ja, want het idee van de Camino is dat je naar Santiago de Compostela loopt. En dan krijg je daar ook het pelgrimspaspoort natuurlijk. En de Sint-Jacobsgeld. Maar dus je doet het nu in etappes. Dit is een soort van voorfase van de echte Camino, zullen we maar zeggen. Maar je loopt dan wel op de echte route.
4: Ja, zeker. Ik heb al 4 dagen erop zitten. Vandaag is dag 5. En ik haal elke dag inderdaad 2 stempels om volgend jaar dan dat certificaat te kunnen halen.
3: En loop je alleen?
4: Nee, ik loop met een vriendinnetje. Supergezellig. Maar goed, je ontmoet ontzettend veel mensen. Ik vind het echt helemaal te gek. Helemaal leuk.
0: En zijn die stempels dan volgend jaar nog geldig?
4: Oh, daar ga ik maar even voor het gemak van.
0: Ja, daarom moeten ze niet te moeilijk over doen. Het is een pelgrimsroute, dat moet je sowieso niet al te moeilijk doen natuurlijk. En hoeveel kilometer lopen jullie per dag?
4: Zo'n 20 kilometer.
0: Nou ja, dat is zat. Nou, een mooie avontuur zeg. En als je nu om je heen kijkt, kun je het even beschrijven voor ons?
4: Nou, ik lig nu nog, ik ben nu nog op mijn kamer. Dus nu, maar het zonnetje komt op. En volgens mij staat er een mooie wandeling op het programma met wat hoogtemeters. Maar dat komt helemaal goed
0: dat
4: voor.
0: Dat is heerlijk. Wat ontzettend leuk. Nou ja, als dit een podcast was, Lisbeth, dan zou ik nog niet willen dat je ophangt. Want ik wil hem zelf heel graag gaan lopen.
3: Ja, ik kan hem volgend jaar zomaar tegenkomen.
0: Ja.
4: Het is wel echt een aanrader. Doen.
0: Leuk. Ja, ik wil wel de Franse route lopen. Dus van Frankrijk naar Noord-Spanje. Door Noord-Spanje en dan uiteindelijk daar in Santiago uitkomen.
4: Oké, elke route heeft zo zijn eigen uitdagingen en ervaringen. Dus je moet doen waar je denkt dat je het leuk gaat hebben.
3: Welk liedje wil je horen?
0: Dat is een goede vraag.
4: Nou, Walking on Sunshine natuurlijk.
0: Waarom ook niet? Zetten we die op 5, Lisbeth. En veel succes nog even.
4: Ja, dankjewel. Jullie ook met de uitzending.
0: Dankjewel hoor.
4: Doeg.
0: En ontzettend leuk dat we met jullie mee mogen lopen.
4: Ja, graag gedaan.
0: Doeg. Hoi. Vind ik wel bijzonder, jongens. Iedere ochtend zijn we ook een beetje op pelgrimstocht.
3: Ja, maar dat was net als met die jongen van een uur geleden die in Tsjechië aan het...
0: Ja, die ultramarathon aan het lopen was. Ja. We gaan naar plekje 6. Goedemorgen.
5: Goedemorgen met Jeroen.
0: Hey Jeroen, goedemorgen. Jeroen van de dag.
3: Ouwe reus.
5: Hey, goedemorgen. Ja, ik heb toch een minder leuk verhaal. Ik rijd op de A7.
0: Is ook een soort pelgrimsroute.
3: Dat is de Camino van Friesland.
0: Ja, ik wou net zeggen.
3: Of waar rij je?
5: Ik rijd nu ter hoogte van het vliegveld Middenmeer.
3: Oh, Noord-Holland, ja, oké.
5: In Noord-Holland inderdaad.
0: Nou, dan kun je altijd nog het vliegtuig pakken als je geen zin meer hebt, Jeroen. Ja. Wat mag er op 6?
5: Ik heb al een tijdje Tim Finn in mijn hoofd met de There's a Friction to Fraction.
0: There's a Friction to Much Fraction. Dan zetten wij die op 6, Jeroen. En we wensen jou een hele mooie dag.
5: Dankjewel.
0: Ik smijt de dobbelsteen door de studio.
3: Mijn hemel, wat een spanning.
0: Absoluut.
2: Het is nummer 3 geworden.
0: Even kijken hoor. Hey, dat was voor Marieke. Allang geen Kingfisher meer gehoord. Er komt nu verandering in.
2: Ja.
0: Want hij is voor jou hoor, Marieke. En je had een zetje nodig, zei ik. Hopelijk helpt dit muzikale zetje. Om er een mooie dag van te maken. Kingfisher, op 3.

0: Marieke, dankjewel voor het aanvragen. Plekje 3 vandaag, Man on the Moon van Kingfisher. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. En het is helemaal niet slecht hoor, qua weer. Het blijft droog en een graad of 16 gemiddeld. En de verkeersupdate, die komt van Bianca Damink. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, het staat voornamelijk vast bij Arnhem vanmorgen weer door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Verder staan er vooral veel dagelijkse files in Noord-Brabant. Daar is ook een ongeluk gebeurd op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Moergestel. En dat kost je een half uur extra. Er staat file vanaf Best. De rechterrijstrook is dicht. Dan bij Arnhem sta je dus vast door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 vanuit Duitsland is de vertraging nu 3 kwartier. En ook op het onderliggend wegennet loopt het behoorlijk vast daar. Dan staat er ook nog file op de N207 van Hillegom naar Bergambacht bij Alphen aan de Rijn door een ongeluk. De vertraging is daar bijna 20 minuten.
0: Dankjewel. Het is 7:54 inmiddels. Carmen is aangeschoven en praat je bij over het nieuws.
2: Ja, na de verkiezingen in maart worden in verschillende gemeenten de eerste wethouders geïnstalleerd. Maar tientallen beoogd kandidaten twijfelen of ze dat wel moeten doen. En dat komt door het nieuwe pensioenstelsel, waarbij de verdeling anders wordt. Werknemers worden daarvoor gecompenseerd, maar dat is voor wethouders nog niet geregeld. En de wethoudersvereniging krijgt daar veel vragen over.
3: Wij worden best veel gebeld door kandidaat-wethouders. Dus afgelopen weken waren het er wel meer dan 20. En soms bellen ze ook namens kandidaat-collega's. En ze willen weten, klopt dat dat wij mogelijk gewoon een deel van ons pensioen gaan mislopen, omdat we wethouder worden? We horen wethouders twijfelen. Moet ik dit risico dan nu eigenlijk wel nemen?
2: Ja, de vereniging is bang dat kandidaat-wethouders dan afhaken. 6 op de 10 Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen. Dat blijkt uit een enquête van ING. Volgens de bank zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet eens verdwijnen. 8 op de 10 klanten verwachten dat ze nog maanden chagrijnig hun auto zullen voltanken. Passagiers van een KLM-vlucht in Johannesburg worden in de gaten gehouden door de GGD. In het toestel zat ook een vrouw die besmet was met het Hantavirus. Zij overleed later in een ziekenhuis. Passagiers die contact hadden met de vrouw worden dagelijks gebeld en anderen krijgen een informatiebrief. Deze Vlaming heeft een paar jaar geleden een andere variant van het Hantavirus gehad.
4: Ik voel me erg slecht en ik had veel buikpijn, spierpijn en ook hoge koorts. Het leek echt een zware griep te zijn.
2: Ja, het is een zeldzaam virus dat bij de Andes-variant ook kan overgaan van mens op mens. Maar dat gaat volgens het RIVM heel moeilijk. Je moet dan echt intensief contact met elkaar hebben. Wat op een cruiseschip eerder gebeurt dan op een andere plek. Volgens virologen kan verspreiding goed worden bestreden met de juiste maatregelen. Zo werd een uitbraak in 2018 en 2019 in Argentinië snel ingedamd. De politie heeft een man opgepakt die een complete badkamer heeft gedumpt in een natuurgebied bij Tilburg. Er lagen onder meer tegels, rolgordijnen, een wastafel en een toilet. Via via ontdekte de politie wie er pas een badkamer had laten aanleggen. Nou, die man had zijn afval laten afvoeren door een bedrijf. Het bleek allemaal te gaan om een 40-jarige man uit Drunen. En hij krijgt een boete en moet ook de opruimkosten betalen.
0: Algemeen Dagblad. Nee. Waarom moet je zo lachen?
5: Nou, weet je, ik heb geen krant vast. Ik had het eigenlijk...
0: Ja, maar ja, dat zie ik niet.
5: Ik heb hier het alles licht. De grote schermen ligt hier, het AD. Ik heb de Trouw.
0: Dus heb
5: ik
0: geen knappe kop vandaag?
5: Volkskrant. Ik heb een knappe kop, zeker wel. Jawel. Oh. Tuurlijk wel. Hallo. Haal angel uit je angst.
0: Maar waar komt hij vandaan?
5: Oh, uit de Telegraaf. Sorry. Wel. Ja, je hebt gelijk, ja.
2: Haal angel uit je angst.
0: Ja, dit heeft te maken met een angst voor insecten. Wespen. Voor wespen. Ja, en bijen.
2: Oh, nou, dat zijn veel mensen, hoor.
5: Dat is precies wat het is. En eigenlijk,
0: ja, hoe haal je angel eruit? Door tegen ze te praten.
2: Ja, niet door om je heen te mappen, nee, zeggen ze altijd.
5: Maar exact, hey,
0: wat
5: Carmen.
0: Leuk dat je erbij bent.
5: Hey, je slaat hier de angel op zijn kop. Want het is precies wat het is. Dit is zo'n jaarlijks terugkerend ding natuurlijk. Dat als de lente zo in volle glorie bezig is en de zomer komt eraan, dat natuurlijk, ja, dan zie je dat het aantal insecten weer toeneemt. Wespen, muggen, het gaat over het teken ook. Hoewel, een teken is geen insect, hè. Een spinachtige. En daar een heel stuk in de krant over iemand die bij Naturalis werkt in Leiden en daar een hele studie van heeft gemaakt. En eigenlijk gegaan is van een soort fobie voor insecten, want ze was gestoken door een hoornaar. Nou, dat wens je natuurlijk helemaal niemand toe. En is gaan ontdekken van, hé, maar wacht even, hoe zit dit nou allemaal? En inderdaad ontdekt ze ook als je heel woest gaat wegrennen voor insecten of gaat meppen. Weet je, dat is natuurlijk sowieso niet zo slim, want daarmee irriteer je die beesten alleen maar. Zeker bij wespen, dan komen ze juist naar je toe. Maar als je snapt hoe het werkt, dan is het allemaal, valt het allemaal wel mee. Het is ook nog een beetje relativerend nieuws over teken. Want er ongeveer 500.000 Nederlanders loopt per jaar een tekenbeet op. Dan denk je, nou, dat wens je natuurlijk helemaal niemand toe, want dan kan je de ziekte van Lyme van krijgen. Maar uiteindelijk maar, tussen aanhalingstekens, 27.000 mensen per jaar krijgen die ziekte van Lyme. Dus
0: nou, dat klinkt hartstikke veel.
5: Dat is ook heel veel. Tuurlijk is dat veel. Weet je, wat ik zeg, dat wens je niemand toe. Maar ze proberen het een beetje in dat artikel als een soort...
0: Ja, maar dat is statistiek, hè? Dat is als een lantaarnpaal. Ja. Een wijsman gebruikt het ter ondersteuning. En een, ter verlichting, dat is het. En een dronkaard ter ondersteuning, dat was het.
5: Ja, nou...
2: Maar mag je muggen nog wel meppen?
5: Je mag muggen, mag je altijd meppen, jazeker. En hoewel, ook daarom zeggen ze van, zelfs muggen hebben een functie, want zonder muggen zouden een heleboel andere beesten weer geen voedsel hebben. Want
0: dus je mag hem doodslaan, dan moet je hem vervolgens aan een kikker voeren.
5: Exact. Oh, ja.

0: Amsterdam en Sierra. Don't Leave Me. Daarvoor She's Always a Woman van Billy Joel.
1: Nieuwe muziek op Rob Beens Radar.
0: We gaan even terug naar vorige week vrijdagavond. De allereerste aflevering.
2: Ruim op. In een lange reeks.
0: Met een geweldige optreden van Sophia. Als je het niet gezien hebt, check dat. Kijk het even terug. Je vindt het nog op YouTube en anders op NPO Start. Ach ja, ze zong het recht je hart in. Dit mooie liedje. Sophia, op de radar. En Universe.

0: Sophia en Universe, prachtige nieuws.
1: Jan-Willem, start op. Intro rally.
0: Keitling, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ja. Beetje gespannen, maar...
3: Ja, logisch.
0: Ja, dat is inderdaad helemaal niet slecht. Want dat zet je wel op scherp, hè?
2: Ja, precies.
0: En dan weet je ook een beetje wat die leerlingen op school allemaal meemaken. Ze weer een toets moeten maken.
2: Rollen zijn een keer omgedraaid, ja.
0: Ja, want volgens mij begint voor jouw leerlingen morgen het eindexamen, toch?
2: Ik geef zelf geen bovenbouwles.
0: Oh.
2: Dus geen examenklanten, maar dat is voor hun al heel spannend, ja.
0: Ja, want jij doseert op de middelbare school de kunstvakken, hè? Morgen is volgens mij VWO eindexamen kunst.
2: Ja.
0: Ja, nou goed, ik vind
2: het
0: sowieso.
2: Ja, kan kloppen. Ja.
0: Het is sowieso een hele kunst, natuurlijk.
3: Hè? Zeker.
0: Dat ik samen doen. Vandaag ben jij aan de beurt. Een soort lotgenoot word je. Dit voelt toch ook een beetje als examen doen?
2: Ja, bijna wel. Dus ik begrijp de stress.
0: Ja, ik wil je verder niet zenuwachtig maken, hoor. Maar Nee. Oh, verschrikkelijk. Gewoon even diep ademhalen. Zit of sta je?
2: Nee, ik zit erbij.
0: Je zit erbij. Misschien even gaan staan. Dat helpt echt.
2: Ja, even lossen.
0: Ja, even staan, even lossen. Ja. En dan,
1: Ronde 1.
0: Even jezelf in je arm knijpen, en dan ben je er gewoon echt in het moment. En dan zeg ik dat jij wil spelen met liedjes uit de jaren 10, dus vrij recent. Maar ja, voor jou de liedjes uit je jeugd, dus ik snap het wel.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb er 5 voor je. En de eerste is 10 seconden, dan worden ze steeds 2 seconden korter. We eindigen bij 2 seconden in ronde 5. En als jij er klaar voor bent, start ik de eerste.
2: Oké, super.
0: Succes, hè.
2: Dankjewel.

0: dat is Red or B.
1: En dat is helemaal goed.
2: Ronde 2.
1: Speel je erover 8 seconden.
0: Ja, super.
1: Komt ie aan.
0: En dat is Kent Holders.
1: Ja, ook helemaal goed.
2: Ronde 3.
1: Nou, daar hebben we Clean Bandit gehad bij de eerste. Macklemore en Ryan Lewis bij de tweede. De grote vraag is, wat hebben we in petto in de ronde van 6 seconden? Er is maar één manier om daar achter te komen.
0: Ja, kom erop.
1: Ja, komt ie aan.
0: Volgens mij is dat Power Over Me.
1: Dat is helemaal goed.
2: Ronde
1: wat goed, joh. Van Dermot Kennedy. Caitlin, nog maar 2.
0: Ja, super.
1: Ja toch, 4 seconden. Ga je hem doen?
0: Ja, ja zeker. Dat is Be The One.
1: Van Dua Lipa.
2: Ronde 5.
3: Ja, met de coole hand van een chirurg.
1: Ja, echt, je laat het heel makkelijk klinken. Je staat in de finale.
0: Nou, top.
1: Ja, het is hier gewoon gelukt. Ja, nou ja, er waren natuurlijk heel veel VWO-leerlingen die morgen eindexamen doen, die niet wisten dat jij vandaag eindexamen intro-rally deed, zoals jij niet wist dat zij dat morgen moesten doen. Ja. Maar inmiddels zien wij dat de luistercijfers in regio Herpen omhoog schieten. Dus het gaat als een lopend vuurtje op dit moment.
0: Nou, super.
1: Dus ja, die finale, daar zitten heel veel mensen nu klaar voor. Het zijn er miljoenen. Jij ook?
0: Ja, helemaal klaar voor.
1: 2 seconden komt je aan.
0: Van Adele, Set Fire to the Rain.
1: Ja!

0: natuurlijk. Docent middelbare school. Dus haakjes kunstvakken. Omdat je 5 intro's hebt geraden, krijg je 5 prijzen. Wat krijg je dan? Nou, luister maar eens eventjes op. Een slinger met fotolijstjes. Kickaboo, here I am. Hydraterend en voedend met z'n telanastatriata-extract. Je krijgt zaadjes voor een suikermeloen. Je krijgt een Radio 2 geurhanger met de geur van Shai Kreuger. Dat is eigenlijk een combinatie van kokosmacronen, L'Odyssée van Isemiyaki en Sprite Zero. Je krijgt het boek Snap Dat Dan door Elsbeth Teling en Henno Oldebeuving. En omdat je het zo goed hebt gedaan, is het voor jou die ex-lieve felbegin. Ja, beste!
1: Hey,
0: goed gedaan!
1: Caitlin!
0: Wauw!
1: Ja, dan heb je dit mooi maar even geflikt voor je 30ste. Ja, die kwam weer van je bucketlist.
2: Ja, oh, super.
1: Ja, maar je was echt, echt, echt heel erg goed. Dit ging zo soepel.
2: Ja, nou, daar viel me alles mee.
1: Ja, joh, en dan helemaal als je bedenkt dat ik de zenuwen ook nog een beetje zat op te porren aan het begin. Dat ja, is,
2: nou, hè? Ja, naar al die miljoenen luisteraars.
1: Ja, voor al die miljoenen luisteraars, inderdaad. Ja. Ja, die vinden wel dat je ook een sneutelhanger verdient. Vanwege mijn opstelling.
0: Sneutelhanger?
1: Ja, een sneutelhangertje erbij doen.
3: Ja, hoor.
2: Hartstikke leuk.
1: Caitlin, welke zou je willen horen uit je intro rally?
2: Dan gaan we voor Be The One.
1: Be The One, van Dua Lipa.
0: Ja, haar grote doorbraak, hè?
1: Zo is het, ja. En daarna is ze nooit meer van de radio verdwenen. Nee. Hit na hit na hit.
0: Ja, ja.
1: Caitlin, geniet ervan vandaag. Je hebt het fantastisch gedaan.
2: Hey, bedankt, hè.

0: laten we allemaal een voorbeeld nemen aan Caitlin. En dan met name de eindexamenleerlingen. Die dus een aantal beginnen morgen. VMBO kader en basis, die zijn al bezig met de eindexamens. Laten we een voorbeeld nemen aan Caitlin. Die zich gewoon niet druk maakt. Hatsaflat.
1: Ja, goed gedaan hoor.
0: Echt maar super.
1: Mooi hoor.
0: En een fijn liedje om mee op te starten zo op donderdagochtend. Be the One van Dua Lipa.
2: Hier is Carmen. Hier is Carmen. Met een raadsel.
0: Oké, raadsel. Dan ga ik nu een voorbeeld nemen aan Caitlin. Ik ben niet zenuwachtig.
3: Dat zou ik wel zijn, want de vraag is namelijk...
0: Ik ben bang voor.
3: De vraag is, waarom wil deze man wakker blijven?
4: Slapen, slapen, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen.
0: Ja, die doet er mee in een van de onzinmarathon. 16 jaar wakker blijven voor het goede doel, zoiets.
3: Iets korter.
1: Is het zo'n radioactie van het een of ander? Dat er zo'n radio-dj die denkt, ah lollig, gaan we lekker wakker blijven sinds 36 uur.
3: Nee, ik kan wel zeggen, Jan Willem heeft het ook een keer gedaan.
0: Oh, ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
3: Ja.
0: Oh, rietbakken?
3: Ja.
1: Nou, graag gedaan. Dubbele espresso.
6: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
7: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
9: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
10: Ik ben van school afgetrapt.
11: Hoe ga je ouders dit vertellen?
10: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
12: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
13: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
14: Ik doe toch mijn fucking best!
9: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
15: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Hi, dag.
17: Hoi, hallo.
18: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
15: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
19: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Easy Pay Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pay Excel. Shop in de winkel of op easypayexcel.nl.
1: Laat het hier zijn.
2: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Het is 1 minuut over 8 op donderdagochtend met het NPO Radio 2 Internationaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nederland kreeg van Argentinië testen om het Hantavirus te kunnen opsporen. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum kwam gisteravond een opvarende aan van het cruiseschip waar het virus is uitgebroken. Een tweede evacuatievliegtuig staat door technische problemen nog op Gran Canaria. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat is overleden aan het virus het opgelopen bij het vogelspotten in het zuiden van Argentinië. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Fransen speelden vorige week tegen Bayern München. Nog een van de mooiste voetbalwedstrijden ooit. Het werd toen 5-4. Gisteravond leek het even weer zo'n spektakel te worden, zag deze Ziggo Sport commentator.
11: Kvaratskhelia. Paris is er met veel hoor. En daar is hij al. Ah, Dembélé. 2 minuut 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
3: Maar uiteindelijk bleek dit de enige goal voor de Fransen. Bayern München moest daarna 2 goals maken. Harry Kane scoorde in de extra tijd nog de 1-1, maar dat was niet genoeg. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat president Poetin heeft aangekondigd. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om een gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen waarbij zeker 26 mensen werden gedood. Een Vlaamse frietbakker heeft het wereldrecord frietjes maken verbroken. Hij staat al sinds vorige week donderdag non-stop achter de frituurpan van zijn frietzaak. Dag en nacht doet hij dat.
14: Ja, je moet gewoon letterlijk vechten tegen je slaap, omdat je lichaam heel altijd zegt, slapen. Maar ik probeer dan liedjes te zingen of te bewegen of te dansen. Maar ja, stomme dingen, maar dat helpt u echt om lekker te kunnen blijven.
0: Nou ja, het voordeel is wel dat als je hand dan, weet je, als je in slaap sukkelt, in het vet zakt, nou, dan ben je wel gelijk wakker.
3: Nou, dan ben je klaar wakker zelfs. Hij zit al over het oude record heen van 150 uur. Hij wil nu doorgaan tot de 200 uur. En dat betekent dat hij moet doorgaan tot morgenavond 9 uur.
14: Heel zwaar, heel zwaar. Maar het is ook gewoon zo zwaar dat ik ga het nooit weer opnieuw doen. Dus daarom wil ik nu gewoon ineens doordoen totdat we het doel bereikt hebben.
0: Hij doet het wel voor het goede doel, toch? Mag ik hopen?
3: Dat mag ik ook hopen, ja. Nou ja, de zwaarste momenten zijn volgens hem tussen 5 en 6 uur 's ochtends, als het echt helemaal leeg is in zijn frietzaak.
0: Ja, precies.
3: Dan heb je echt zo'n dip.
0: Ja, maar wat doet hij dan met die patatfriet die hij dan bakt?
3: Dat ga ik even,
1: of lekker dippen.
3: Even aan mijn redacteur vragen op de achtergrond.
0: Oh, je hebt gewoon een lijntje met iemand op de redactie?
1: Met frituur.
0: Oh.
1: Jongens, wat is dat?
0: Uitdelen en verkopen. Uitdelen en verkopen,
1: ja. Krijg je net. Oh, dat hoor je nu gewoon van de regie in orde.
3: Ja, wow. Hoor. Ik heb een lijntje met...
0: Kun je ook even vragen hoe laat de kantine open gaat vandaag?
3: Wacht even. Hoe laat gaat de kantine open?
17: Om 10 gaat
3: hij
17: open.
3: Om 10, hoor ik. Om 10 open. Ja.
1: Je was op de radio.
3: Het weer nog. Eerst volop zon en droog. Vanmiddag wat stapelwolken, mogelijk een enkel buitje. En 11 tot 16 graden.
0: En de verkeersupdate komt van Bianca Damink. Goedemorgen.
1: Heb je die de hele dag bij je? Dat je ook in de Albert Heijn zat en dat hij dan zo...
3: Het houdt een keertje op, helaas.
1: Sorry, Bianca.
20: Dat geeft niet. Lijkt me wel handig.
1: Ja, precies. Ja.
20: Ik heb het lijstje gelukkig voor me staan. Er staat ruim 400 kilometer file intussen. Het is vooral druk in Noord-Brabant. Dagelijkse files... En ook in Gelderland rijdt het op veel wegen langzaam. Dat komt ook door de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland sta je nu 50 minuten in de file daar. En ook op omliggende wegen loopt het vast. Ook op de A12, maar dan van Arnhem naar Utrecht... sta je een half uur vast tussen Veenendaal en Driebergen. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A1 loopt het vast richting Amsterdam tussen Blaricum en knooppunt Diemen. Daar zijn 3 rijstroken dicht door brandstof op de weg. De vertraging is ruim een half uur. En in Brabant sta je 40 minuten vast op de A58 van Eindhoven naar Tilburg tussen Best en Moergestel. Er is een tankwagen tegen de vangrail gereden, daarom is er 1 rijstrook dicht. Omrijden kan ook via Den Bosch over de A2 en de A65.
0: Bianca, dankjewel. Tot zo.
21: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
22: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
21: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
23: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
8: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
10: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
8: Voor pallets van 100 kilo?
10: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
12: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
13: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
25: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
26: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
27: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
28: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
29: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
30: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
29: Dus waar moet je zijn voor de magic?
30: Jojo.
31: Jan Willem start.

0: telefoon krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Joujou.
3: Jan Willem start

0: zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Dat heeft zijn advocaat Bart Zwier eerder deze week gezegd. Ali en zijn advocaat hebben ingezet op vrijspraak. Hij had al 2 jaar gekregen. En ja, de vraag is, wordt het meer of minder? Of blijft het hetzelfde? Saskia Belleman, de rechtbankverslaggever, vertelde gisteren bij RTL Tonight dat het lastig is om te voorspellen waar het gerechtshof in meegaat.
1: Zedenzaken zijn altijd lastig, omdat er nooit ooggetuigen bij zijn. Dus het bewijs ligt altijd lastig. Dus je kunt eigenlijk vrijwel nooit voorspellen welke kant het opgaat.
2: Nummer 2.
3: Op 2 vandaag de viool. Voor het eerst in jaren wordt er weer live muziek gespeeld tijdens het Songfestival.
2: Hey.
3: Ja, het gaat om de viool van de Finse deelnemer Linda Lampenius. Het punt is dat die viool is een soort van het meest essentiële onderdeel in hun hele act. En ja, normaal gesproken mag er geen live muziek gemaakt worden. Dat heeft vooral te maken met het feit dat ja, er moet zoveel gebeuren op het podium dat ze zeggen van als we ook nog live muziek gaan maken, dat kost te veel tijd.
0: Kabeltjes en dingetjes.
3: Exact. Ja. Maar Linda heeft een brief gestuurd naar de NPO, de EBU.
0: De Avrotros.
3: En de Avrotros om te vragen of zij wel live viool mag spelen. Want ja, ze zegt dit is zo belangrijk. En EBU heeft nu gezegd oké. Het is trouwens een inzending om in de gaten te houden, want Finland doet het erg goed bij de bookmakers. Ze staan helemaal bovenaan met 32%. Volgende week dinsdag zijn ze te zien in de eerste halve finale van het Songfestival.
0: Dan speelt ze waarschijnlijk geen tweede viool.
3: Dat denk ik niet. Nee,
2: nou, dit zijn de 3 van vandaag met op nummer 1...
3: vurige act.
0: Ja, zet jij je punten in?
3: Nou ja, kijk, de bookmakers die hebben het meestal wel bij het rechte eind. En die,
0: dus
3: die
0: Finland moet ze in de gaten houden.
3: Dat is zeker een goede kans hebben,
0: nou,
3: ja.
0: Dat scheelt, we hoeven niet te kijken.
3: Nee,
0: dan weet
3: dat
0: het nu al.
3: Ik stuur je de DVD.
0: Ach.
3: Ja.
0: Stefan Stassen die staat op plekje 1 en terecht. Oh. Onze collega krijgt dit jaar de Ere Zilveren Reismicrofoon. Een oeuvreprijs voor radiomakers of programma's die veel hebben betekend voor de radio. 2 jaar geleden heeft de Top 2000 bijvoorbeeld nog gewonnen. Het Radio 1-programma De Rode Draad had de eer om de genomineerden van de reismicrofoon bekend te maken. Ze mochten ook de winnaar van de oeuvreprijs bekendmaken. Alleen ja, dat waren ze eigenlijk een beetje vergeten. Dat was heel lullig en stom.
4: Nou, we zijn een stuk wijzer. De uitreiking van de zilveren reismicrofoon.
0: De ere nog.
4: Oh, heb de je ere. Er nog een? De ere, excuus.
3: Ja,
0: de ere reismicrofoon. En die gaat niet naar de mensen.
3: Nou, sorry.
0: Ja, maar goed, uiteindelijk krijg je daardoor wel meer aandacht. Hè? Dus dat is ook wel mooi.
3: Ja.
0: Dus het wordt op de verkeerde manier toch een mooi momentje.
3: En dan ook nog onze Stefan Stassen.
0: Ja, volgens de jury is hij de meester van de beeldende radio. Hij ademt radio en zijn programma's zijn behoorlijk origineel. Sterker nog, zeer origineel. En je kunt aan alles horen dat hij een grote muziekliefhebber is. Nou, het is een meer dan gegund. Ik heb natuurlijk ook gisteren gelijk een berichtje gestuurd. Ik zeg, lieve Steef, dit is meer dan verdiend.
3: Ja,
0: en geniet van deze eer die jou terecht toekomt.
3: Leef het staatshoofd.
0: Zo is het. Stefan, wil je zelf nog wat zeggen?
5: Hallo.
0: Hallo.
5: Leuk dat je luistert.
0: Oh ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
3: Ach, nou, het is toch gelijk die zilveren glans, hè, van zo'n reismicrofoon.
0: Zeg maar, gouden glans.

0: niet hoor. We zijn met z'n allen. Goedemorgen. Whitesnake, dat is wel lekker aftrappen zo. Deze dag met zon en wolkenvelden. De meeste plekken blijft het droog. Gemiddeld een graad of 16 vandaag. Nooit alleen, je begint je dag met Jeroen en JW.
1: En de witte slang.
0: De witte slang?
1: Whitesnake.
0: Oh zo. God, ik denk, wordt het nu alweer een 16-plus programma. Donderdagochtend, 7 mei. Goedemorgen, zometeen live muziek van... deze vermeende leugenaar. Zijn naam is Micha. Liar is zijn nieuwe single. Hij heeft het 3,5 jaar geleden al geschreven. En voor hem is dit een nummer dat voelt als een soort biografie. Het nummer heet Liar, dus dat roept vragen op. Vind je niet?
1: Zeker. Nee, ja, absoluut. We gaan straks even het vuur aan de schenen leggen.
0: Dat bedoel ik.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: De leugendetector. Drie dingen waar het vandaag over gaat in volstrekt willekeurige volgorde.
2: Nummer drie.
0: Zeg ik er maar even bij. Op drie staat Ali B. Om 10 uur begint het, in het gerechtshof van Amsterdam de uitspraak. In het hoge beroep tegen Ali B. Het Openbaar Ministerie heeft in dat hoge beroep 2,5 jaar cel geëist. Voor 2 verkrachtingen en een aanranding. Ali is waarschijnlijk...

0: Otis Redding, dat dokken we graag hoor. Sitting on the Dock of the Bay. Fluitend je dag beginnen, wat is dit mooie.
1: Ja.
0: Gaat ook voor onze vriend die hier naast ons zit in Studio 69. Dat is toch prachtig. Die is hier vandaag voor de derde keer. De eerste keer was met deze single.
1: Nee!

0: paar maandjes later trad hij hier weer op met deze. Believer. Ja, en hij is gekomen om te blijven. Drie keer in scheepsrecht. Micha, goedemorgen.
1: Goedemorgen, heren.
0: Hoe is het?
1: Ja, het gaat. Ik ben hier weer in de studio, dus het kan niet beter, hè?
0: Nou, jij bent bijna sleutelkind aan het worden.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: we kunnen je bijna ons wachtwoord geven. Welkom 1, 2, 3 met de handbekken.
2: Maar dinsdag het Bevrijdingsfestival in Zwolle gerokt.
1: Ja, we hebben de eerste keer, ja, hoofdpodium de allereerste keer. Dus dat was echt heel
2: erg. Man, ik heb daar beelden gezien. Mijn broer was daarbij. Mm. Het was één grote kolkende massa.
1: Ja, het was bijzonder. De eerste keer dat ik voor 10.000 man heb gespeeld. Dat was een bijzondere ervaring.
0: Ja, hoe voelt het dan?
1: Nou, het is. In alle eerlijkheid is het gewoon wel echt een vak apart. Dat je denkt van wow, dit is een hele andere sport. En dus er valt nog veel te leren. Maar het voelt, ja, ik heb in mijn leven niet zo vaak euforie ervaren als dat.
0: Omdat je zo'n grote menigte moet vermaken. In tegenstelling tot een, ja, misschien een iets intiemer voelende popzaal.
1: Ja, als je een popzaal doet, komen mensen toch een soort van voor jou. En zo'n festival, ja, de helft heeft geen idee wie je bent, weet je wel. Dus je moet echt mensen op een soort van, hoe zeg je dat, ja.
2: Overtuigen.
0: Ja, voor je gevoel in ieder geval. Misschien is het helemaal niet zo, maar dat denk je dan.
1: Dat denk je dan wel, ja, zeker. Maar het is echt te gek. En Zwolle is een warm bad altijd.
0: Ja, het is een thuiswedstrijd voor jou.
1: Zeker weten.
0: Ja,
1: zeker.
0: Je bent erop gegroeid, toch?
1: Jazeker.
0: Ja. Geboren en getogen?
1: Allebei.
0: Ja. Wat zit er in het kraanwater daar in die omgeving?
1: Ja, dat ik. Nou, ik denk wel goede shit, denk ik dan toch wel.
2: Goede shit, ja.
0: Want die hebben we allemaal. Typhoon, Bertolf,
1: ja, Stix, Higo. Je hebt Higo. En dan heb je Julia Sabaté. En nog heel veel andere mensen.
2: De Kiek in de Vechters.
1: Ja, Zwarte Water is ook heel te gek voor de hiphop
2: liefhebbers. Precies.
1: Heel cool.
0: Hey, Jeroen, ja. Heb jij ook een warme knuffel gekregen van Micha vanochtend toen je kwam?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik ook. En toen dacht ik van nou, we zijn Two Hugs Away van Taylor Swift.
3: Wacht even. Nu
0: ja, dat is wij praten. Nou, het is zo. Micha, die werkt dus samen met iemand die ook liedjes heeft geschreven voor Taylor Swift en Nelly Furtado en Kylie Minogue.
2: Wat?
1: Ja.
0: Ja. Ja, zeg eens, hoe zit dat?
1: Nou, ik ben afgelopen jaren getekend als songwriter bij Liz Rose. En Liz Rose is een Hall of Fame songwriter, noemen we dat. En zij heeft haar eigen publishing. En er zitten 17 schrijvers onder. Waaronder nu ik. Dus ik schrijf nu samen met haar aan en mijn eigen werk. En voor andere mensen. Zij heeft inderdaad de eerste twee platen van Taylor Swift geschreven.
0: Ja, nu wordt er in de muziekbusiness natuurlijk graag met namen gesmeten. Dat heb ik opgenomen in de Puntje Puntje Studios en Puntje Puntje. Ja, en daar heeft Prince ook nog een keer gelopen. Studio 69. Daar stond Bluff vorige week nog samen met Henna mee. Dat maakt het natuurlijk bijzonder. En tegelijkertijd kun je natuurlijk als argeloze luisteraar denken van ja, wat zegt dat? Maar dit zegt wel echt iets, toch? Want wat is het dan aan jouw teksten wat zij het bijzonder vindt en waarvan ze dachten van ja, deze gast moeten wij in ons clubje hebben?
1: Ja, weet ik ook niet zo goed. Kijk, ik probeer het niet cool te doen, maar ik denk in Nashville zijn er zoveel mensen op zoek naar een schrijfdeal en daar vond ik zo bijzonder en dat dan als Nederlander je daar een soort van zo'n deal krijgt. Dus ik denk heel eerlijk, ik denk dat het melodie is meer dan tekst bij mij. Dus ik denk dat wij als Nederlanders heel goed zijn met melodie. En dat ze daar in Nashville heel goed zijn in tekst.
2: Maar vraag je dat dan niet aan ze? Als jou bellen van, hey, maar hartstikke leuk, maar waarom wil je mij hebben?
1: Nou, ik denk dus, ik heb het wel eens gevraagd. En ik denk, ze zeiden van, ja, gewoon de melodie, hoe jij liedjes ziet.
2: Ja.
1: En dat wij durven, we hebben natuurlijk EDM in Nederland. We durven wel, weet je wel, in Nederland qua muziek. Dus, en daar in Nashville durven ze iets minder. Dus ze vinden het leuk als het genre een beetje opgeschud wordt of zo. Denk ik.
0: Ja, mooi man. Liz Rose, hè?
1: Liz Rose.
0: Ja, daar hebben we het over. Nou, zeer bekende songwriter. En nu ga jij je liedje doen, Liar. Dat is een nummer dat al 3,5 jaar op de plank lag. Ja. Was het zo dat je het niet eerder durfde uit te brengen omdat het zo persoonlijk is?
1: Jullie hebben echt jullie huiswerk gedaan, hè? Jullie weten echt dingen.
2: Hey, hallo.
1: ik denk dat als songwriter ben je altijd eigenlijk 3 jaar verder dan de luisteraar vaak. Dus het was meer gewoon, de timing moest inderdaad goed zijn. En ik wist gewoon, voor mij was dit een heel bijzonder liedje. Dus ik dacht, deze moet ook dan echt uitkomen als de leading single van de eerste EP. Daar moest even op gewacht worden. Maar ik ben heel blij dat hij er is.
0: Want het was een afsluiting, of het markeert in ieder geval een moeilijkere periode in jouw leven.
1: Ja.
0: Ja, punt.
1: Ja, nee, ja, mijn vader zegt altijd, je moet niet te veel weggeven.
0: Nee, maar ik ga dan ook niet helemaal niet doorvragen. Want je hebt het niet voor niks in muziek gevat. En dat is natuurlijk de beste manier om dan dat verhaal te vertellen. Want zo is het bedoeld. Het lag er niet voor niks 3,5 jaar.
1: Nee, maar het is wel een afsluiting, klopt wel.
0: Jullie zijn klaar om te spelen?
1: Wij zijn klaar om te spelen.
0: Ja, wij zijn klaar om te luisteren. Mag ik even anders doen?
4: Jan Willem. Zeeuws-Vlaanderen ook klaar, Jeroen.
5: Ja,
4: provincie Groningen ook klaar. Ja, dat is mooi. Noord-Holland.
0: De Waddeneilanden knikt ook. Nou, top. Hier is Micha met zijn nieuwe single Life Liar.

0: 7 mei 2026. De dag dat Michael ons betoverde met deze versie van Liar. Dankjewel, man.
1: Dankjewel, jongens.
0: En fijn dat je hier was.
1: Ja, super. Dankjewel.
0: Ja, en nou ja, die 10.000 van het Bevrijdingsfestival in Zwolle ga je, denk ik, dit seizoen nog overheen. Want je staat ook op Appelpop.
1: Appelpop, ja. Appelpop, Concert at Sea.
0: Ja, maar heel Appelpop veel. Is 40, 50.000 man? Of sta
1: ja, jongens, heb het er niet over. Ik ben helemaal zin.
0: Ach, je hebt nog even. Hé, hey, maar fijn dat jullie hier waren. Echt, ja, mooi gespeeld.
1: Dankjewel, jongens.
0: Wie heb je meegenomen? Even goed om die onder even het podium op te
1: halen. Sander on the key. Sander on the key. Sander Moorlaan, let's go.
0: Lekker gespeeld.
1: Dankjewel, boys.
0: Mooie dag, hè.
1: Yo.
0: En dat wordt het sowieso. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Op de meeste plekken blijft het droog bij een graad of 16. De verkeersupdate is van Bianca Damink. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. De meeste dagelijkse files die staan in Noord-Brabant en in Gelderland. Daar is het ook druk door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 sta je nu 50 minuten in de file vanuit Duitsland naar Arnhem. Het staat vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. Ook op omliggende wegen staan daar lange files. Wat verder opvalt is de A1 naar Amsterdam. Want je staat tussen Hilversum en knooppunt Diemen 40 minuten in de file. Ze zijn eraan het opruimen. Er ligt brandstof op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 van Assen naar Zwolle bij de afrit Westerbork. Daar is de vertraging 25 minuten. En de A28, maar dan van Zwolle naar Amersfoort, is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. De vertraging is nog 25 minuten.
0: Dankjewel. 8:54, Carmen is aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Er is weer een vliegtuig onderweg naar Nederland vanwege de besmettingen op cruiseschip Hondius. Aan boord van dat toestel is een zieke Brit, zo melden Spaanse media. Het vliegtuig was gestrand op de Canarische eilanden met technische problemen, maar is dus nu alsnog vertrokken. En de zieke is een 56-jarig bemanningslid uit Verenigd Koninkrijk. Hij heeft symptomen van het hantavirus. De drie noordelijke provincies en gemeenten willen gaan sparen voor de Lelylijn. Ze hopen 10% zelf te kunnen meebetalen en op die manier het Rijk over te halen om alsnog te investeren in de spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Zo zegt de commissaris van de Koning in Groningen.
4: Aan ons mag het niet liggen. Dus we vragen van het Rijk om grote bedragen opzij te leggen voor de Lelylijn. Daarin moet ook de regio leveren. En wij hebben vandaag met allemaal wethouders en burgemeesters en gedeputeerden uit Flevoland tot en met Groningen gezegd, wij gaan onderzoeken of we dat kunnen leveren. Wij gaan dat verkennen.
3: En de Lelylijn kost 14 miljard euro. Oud-burgemeester Giuliani van New York is weer van de intensive care af. Hij werd afgelopen weekend in kritieke toestand opgenomen met longproblemen, maar is inmiddels weer stabiel. Hij ligt in Florida nog wel in het ziekenhuis om verder aan te sterken. Je hebt van die vakanties dat als je 's ochtends vroeg extra moet opstaan om een handdoekje te leggen op een lichtstoel, want anders heb je geen plek meer. Hè? Iedereen kent dat wel, het handdoekje leggen. Weet je, komiek Philip Geubels die heeft daar ook een bloedhekel aan. Luister maar even.
5: Ik had dus ruzie die vakantie met een Nederlander. Want die stond ineens naast mij te roepen. Want ik lag op zijn stoel. Ja, ik had mijn handdoek erop gelegd. Ja. Dus wat dat u wilt zeggen, dat is, als je een handdoek ergens oplegt, dat het dan van u is. Ja, eigenlijk wel, ja. Zeg, dat is goed, dan is uw handdoek ook van mij nu.
3: Ja, waarom laat ik dat nou horen? Nou, er is een Duitse toerist die krijgt nu een schadevergoeding van zijn reisorganisatie, omdat hij op vakantie in Griekenland geen enkele lichtstoel bij de zwembaden kon vinden, want overal lag al een handdoek, terwijl dat door het hotel was verboden. Toen de toerist daarover klaagde bij de reisorganisatie, ondernam dat bedrijf geen actie, en de rechter vindt dat dat wel had moeten gebeuren, en daarom krijgt hij nu een schadevergoeding.
0: Maar moet een ding in alle andere stad dan niet betalen?
3: Ja.
0: Eigenlijk wel, ja. Het zou gewoon een boete op moeten staan, toch? Handdoekje
3: eigenlijk
0: leggen.
3: Zouden mensen dat zelf moeten doen, ja.
0: Maar echt al voor het ontbijt ook, hè?
3: Al voor het ontbijt, ja, ja. Je moet echt. Ik ben een vroege opstaander, maar zelfs als ik vroeg opsta op mijn vakantieadres, dan liggen ze er al, hoor, die handdoeken.
0: Ben ik hier op de camping geweest in Italië, aan het Gardameer, Bella Italia. En daar stond
6: dus. Zo heette de camping.
0: Ja, ja. Er stond dus. Het is een hele grote camping, okay. Maar ook wel een groot zwembad, met heel veel lichtbedjes. Mm-hmm. Maar daar stonden er dus, die en alle anders, die stonden dus bij het hek te wachten. En die renden letterlijk op het meest gewilde lichtbedje af. Om daar een handdoekje te leggen.
3: Ja, maar het erg is nog, daarna gaan ze gewoon ontbijten. En nog even de stad in. Of nog even een dutje doen. En dan komen ze pas om een uurtje of één naar dat zwembad.
0: Oh, gelukkig. Ik dacht heel even dat je wilde zeggen, het erg is nog, ik doe ook mee. Maar dat is niet zo, hè?
3: Nee. Ik
0: durf het gewoon.
6: Jij stuurt Frans.
3: wel aan. Ja, dat dan weer wel. Ik klaag er wel over.
0: Smijt die handdoek er gewoon af. Of leg die handdoek over die vrouw heen.
3: Dat ga ik niet doen.
0: Gooi de handdoek even over het hoofd van uw vrouw. Die is vanaf nu van mij. Carmen, dankjewel. Goedemorgen, het is lekker opstarten voor iedereen die toe was aan wat gitaren. Je wordt op je winkel bediend. Dit zijn Joan Jett en de Blackhearts.

0: Want je dag beginnen.
1: Met Miley Cyrus. Ja, en waar is het? Midnight Sky. Daarvoor I Love Rock and Roll. Hangt in Blokklo en letters op onze toilet hier bij NPO Radio 2. Hè? Joan Jett en de Blackheart.
2: De NPO Radio 2 App Service.
1: Superleuk, er wordt weer heel veel geappt deze ochtend. We lezen alles, hè? We kunnen niet alles voorlezen in de show, maar we lezen echt alles. Dank daarvoor.
3: Michel, die appt, is er bij de live opname van Jan Willem ruimt op. Ook een meet and greet mogelijk. Wij zijn er morgen bij.
1: Oh, wat leuk.
3: Ja, dat ligt eraan met wie je wil meeten en greeten. Met ja. Alfred is altijd een meet and greet.
1: Alfred is altijd een meet and greet. Ja, cameramensen weten we niet zo goed. Mocht je daarmee willen meet and greeten. Die werken namelijk zo hard. Dat ze eigenlijk naar die opname gelijk aan het zuurstof moeten.
3: Yo, maar we hangen daar dus, gewoon. We zijn daar gewoon lekker aan het chillen voor en na. En dus dat moet volgens mij wel lukken.
1: Ja, zeker weten.
3: Marielle, jongens, ik loop al een week te piekeren. Wat is het nummer dat jullie huisband speelt aan het begin van jullie tv-show?
1: Dat is een goede vraag.
3: Dat is een hele goede vraag.
1: Altijd iets van de Isley Brothers. En dan aan het begin van de show deze.
3: Ja.
1: That Lady.
3: Ja.
1: En dan komt hier Jeroen met zijn eerbetoon aan Pierre van Oostade.
3: Ja, Pierre van Oostade. Hallo.
1: Dus That Lady hier, Marielle, van de Isley Brothers. En er kwam een appje binnen van Jaël. En dit is een hele bijzondere. Dus die wil ik even uitlichten met hoofdletters. Hallo jongens, dit is een berichtje voor je, Willem en Jeroen, van mijn favoriete ochtendprogramma. Ik heb een ticket over voor Suzanne Freek op 16 mei aanstaande. Dat is dus volgende week. En die mag gratis naar iemand die een leuke avond nodig heeft. Dit is al een bijzondere avond met Freek zijn verhaal natuurlijk. En het wordt nog leuker en bijzonderder als ik iemand blij kan maken met die deze avond goed kan gebruiken als afleiding of ontspanning. Of iemand die het zelf niet betalen kan en op die manier dan toch kan komen. Warme groet van Jaël. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Hey, wat ontzettend lief van je.
4: Ja, nee, ik dacht ik heb een kaartje over en ik kan er van alles mee doen, maar dit vond ik eigenlijk wel een leuk idee.
1: Ja, maar de meeste mensen zouden denken, nou die ga ik even doorverkopen en jij dacht dat niet.
4: Nou, dat was een optie, maar ik vond dat eigenlijk niet zo leuk. Ik denk, ja, hoe ga ik dat dan doen? Dus ik vond het eigenlijk wel een leukere optie. Had niet verwacht dat ik dan op de radio zou komen, maar...
3: Nou, daar ben je dan.
1: Ja, dat risico zit erin als je ons een appje stuurt, Jaël.
4: Ja, dat blijft dan.
1: Ja, want jullie zouden met z'n vieren gaan en één iemand kon niet mee. Was het zoiets?
4: Nou, we zouden met z'n vieren gaan. Tenminste, ik had 4 kaarten gekocht.
1: Ja.
4: Ik dacht, ik vind er vast nog wel 2 bij die leuk vinden om mee te gaan. En ik neem mijn man mee, maar die had geen zin.
1: Ja, dat heb je dan met mannen soms, hè?
4: Ja.
1: Dus degene die graag dit kaartje wil, die zit dan naast jou tijdens het concert? Of staat naast jou? Wat voor kaarten heb je?
4: Ja, en nee, het zijn zitkaarten. Platinum zitkaarten.
1: Platinum zitplaatsen?
4: Ja.
1: En je geeft hem zomaar weg aan iemand?
4: Ja, iemand die dat kan gebruiken.
1: Ja, nu is het natuurlijk zo dat we die persoon op de bruine, blauwe of groene ogen moeten geloven. Dat zo'n persoon het echt nodig heeft. Want wat zou jouw voorstel zijn?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik ging er wel vanuit dat jullie dat zouden kunnen bedenken. Ik ga er vanuit dat iemand die dan reageert, dat ook wel integer doet.
1: Ja, dat denk ik ook
4: dus
1: wel.
4: Ik vind het allemaal prima.
1: Nou ja, dus laten we heel dicht bij jouw appje blijven. Ben jij iemand die het goed kan gebruiken? Die afleiding nodig heeft of ontspanning? Of ben je iemand die heel graag naar Suzanne Freek wil volgende week, maar ja, toch dacht van ja, die kaartjes, weet je, want dat zit er voor mij financieel even gewoon niet in deze dure tijden. Stuur dan een appje. En laten we het dan zo doen, stel ik voor, dat we morgen al die appjes in de hoge hoed doen, jou dan terugbellen en dan degene gaan opbellen die dus heel graag naar Suzanne Freek wil.
4: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, dan spreken we elkaar morgen. Even voor de goede orde, het gaat om het concert van 16 mei in de Gelredome in Arnhem.
4: Ja, die van zaterdag.
1: Of zaterdagavond ook nog. Platinum ticket. En mag die persoon dan naast jou zitten? Want dat voelt dan toch vertrouwd, hè?
4: Ja, dat lijkt me wel, ja.
1: Oké, nou, bij deze afgesproken spreken we je morgen.
4: Helemaal leuk.
1: Ontzettend lief.
4: Ja, en bedankt voor de moeite ook.
1: Doeg, nou ja, jij bedankt. Tot morgen. Hoi. Doeg.
4: Tot morgen, dag.
1: Stuur ons maar een appje.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, daarvoor Jael, die dus een platina-ticket voor Suzanne Freek weggeeft voor zaterdag 16 mei in Arnhem. Het is het liefste wat ik van haar heb gehoord. Tot nu
1: ja,
0: toe.
1: Dat is toch mooi?
0: Ja,
1: dat
0: geweldig.
1: Is, ik vind het echt zo'n fijn, hoopvol. Alleen al het idee dat ze dit wil doen. Ja, dat ze dan denkt, ik geef het gewoon weg.
0: Geweldig. En mocht je nou denken van, ja jongens, ik wil heel graag dat kaartje winnen. Maar ja, ik wil ook niet zielig overkomen op de radio. Het is echt niet zo dat we dan morgen je hele verhaal op straat gaan leggen. Nee. Dus als je denkt van, nou, weet je wel, ik had het prima kunnen betalen. Ik heb geen tickets kunnen krijgen. Maar ik heb het gewoon echt even nodig, omdat ik een moeilijke tijd heb op dit moment. Voel je vrij. We gaan morgen echt niet helemaal je doormidden zagen. Want dan is dat kaartje jou gewoon van harte gegund en dan kom je morgen in de Hoge Hoed. Dus laat het ons weten via de NPO Luister.
2: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 journaal.
0: Even de boel de boel.
1: Ja, bakje koffie erbij en een zuurdesembroodje met een gesmashte avocado met wat vlokken Himalaya zout. Waarom ook niet?
0: Dat is toch lekker?
1: Als je fan bent van Olivia Rodrigo, spits de oren. Want vandaag begint de kaartverkoop voor haar Unraveled Tour. Daarmee staat ze volgend jaar in maart 4 keer in de Ziggo Dome. Vanaf 12 uur vanmiddag moet je klaar zitten om je laptop open te klappen. iPad en de buurvrouw erbij en tickets te bemachtigen.
0: Ja, dat is me toch wel. Er zijn natuurlijk al heel veel weggegaan in de pre-sale. Dus ik ben benieuwd of ze nog... Er zijn al extra concerten aangekondigd.
1: Goed. Vanaf 12 uur dus, als je erbij wil zijn volgend jaar. Nou, dit is mooi. We zijn allemaal toch een beetje plaatsvervangend trots. Als het staatshoofd wint, dan winnen wij eigenlijk allemaal een klein beetje. Tenminste, dat zijn dan zijn eigen woorden. De ere zilveren reismicrofoon gaat dit jaar naar onze lieve collega Stefan Stassen.
3: En hij heet Stefan Stassen.
4: Ja. Stefan Stassen.
0: Stefan Stassen. Het is toch niet te geloven. Ja, echt Stefan Stassen.
1: Een reismicrofoon, eventjes voor de duidelijkheid. Een oeuvreprijs voor radiomaker of voor programma's die heel veel betekend hebben voor de radio. Dus dat Stefan nog niet eerder gewonnen heeft, is eigenlijk gek. Maar die fout is nu rechtgetrokken. Stefan, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, vriend.
5: Het 9:10-journaal.
0: Ja, het is je gelukt.
5: Stefan. Eindelijk. Ik zeg tegen Femke, mijn vriendin, ik zit godverdorie in het 9:10-journaal.
1: Ja, dat is alleen voor hele grote natuurlijk.
5: Ja.
0: Ja, dit is natuurlijk de radiobrief voor de sterren. En daar hoor je er zeker bij.
1: Ja.
0: Maar kwam dit voor jou als een verrassing? Deze,
5: totaal. Nee, ik zeg, alles wat leuk is, komt altijd bij verrassing. Alles waar ik op hoopte, ik denk van nou, dan gebeurt het niet. Maar nu, ik kreeg een telefoontje van iemand die zei, hey, je bent op Radio 1, in het programma De Rode Draad. Radio 1, en je hebt gewonnen.
1: Oh.
5: En toen dacht ik, wat heb ik dan gewonnen? Nou, toen hoorde ik dat. En toen, een half uurtje daarna, kreeg ik een appje van Vincent Bijlau. Dat is dan de voorzitter van de jury.
1: Ja.
5: Ja, toen was ik wel echt heel blij.
0: Ja, wat is het mooiste van radio, van het vak dat je doet?
5: Ja, ik vind toch dat ook wat jullie doen, het radiootje spelen, dat vind ik eigenlijk het allerleukste. Dat je denkt, wat kunnen we nu gaan doen en hoe echt is alles en het is toneelspelen voor mij.
1: Ja.
5: Voor een hele leuke manier en heel dichtbij.
1: Ja.
0: 11 juni hè, gaat het gebeuren, dan krijg je me echt.
5: Ja.
0: En,
5: 11 juni.
0: Ja, dat is op een donderdag. Ja, ik durf het eigenlijk niet te vragen, maar het lijkt mij zo leuk als je dan die ochtend met ons meedoet.
5: Ja, dat vind ik heel leuk.
1: Ja?
5: Ik heb dat één keer eerder mogen doen, dat vond ik toen zo'n hoogtepunt, vond ik dat.
0: Maar dat was in de Top 2000 Café toen, toch?
5: Ja.
0: Ja.
5: Ja.
1: Ja, dat was leuk.
5: En dat vond ik toen geweldig.
1: Ja, dat is ook zo.
5: Ik had nooit zo vroeg ook radio had gemaakt. En toen kon ik jullie in het echt aan het werk zien. Dat vond ik ook heel leuk.
1: Gaan we dan ook weer Wie Nu Belt Mag Het Zeggen doen?
5: Ja, doen we.
1: En neem je Samantha ook mee?
5: Ja, heel goed.
0: Ja, maar als je ik vind het leuk dat je gelijk ja zegt, want daar hopen wij natuurlijk ook op. En tegelijkertijd denk ik van ja, als je 11 juni zo'n ceremonie hebt en dan zo vroeg je bed uit moet, is dat misschien ook niet leuk, maar...
5: Nee, dat vind ik wel leuk. Heel leuk vind ik dat.
1: Ja,
0: nou, geweldig. Dan gaan we je prijs vieren op 11 juni, Stefan.
5: Ja,
1: en we zijn waanzinnig trots op je.
5: Dankjewel, heel lief.
1: Nou, tot dan. En neem het er lekker van. Ga het lekker vieren.
5: Ja, doe ik. Oké.
1: Okay, Stefan.
5: Hoi, hoi.
0: Hoi, dag allemaal.
1: Stassen.

0: Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zometeen aan de slag met natuurlijk die onvermijdelijke eerste plaat.
1: Jazeker. En dat is een redelijk simpel stukje, maar zo slim gecomponeerd en herkenbaar. Oh, sorry.
0: Ik weet het al. Ja, maar dan ben je wel begonnen, hoor.
1: Ja, dan ben je zeker begonnen, ja.
2: Pink.
0: Pink. Wat? Gaat het?
2: Ik zeg niet.
0: Krijg je een Tia?
2: Hou op, joh. Ik zit gewoon even proberen mee te zingen.
0: Oh, nee, ik maak me echt zorgen. Ik denk, je maakt ook hele rare bewegingen bij.
2: Ja, maar dat doe ik altijd.
0: Oh, maar dat is me nooit opgevallen.
2: Nou, pardon.
0: Goed.
1: Als je meezingen lijkt op een Tia, kun je beter niet over
0: Nee, dan kun je beter niet meezingen. Maar het klonk wel leuk. Ja. Als jij denkt van, nou, ik weet het jongens, laat het ons weten via de NPO Luister-app. Zing het in, spreek het in, schreeuw het in. En dan mag je straks misschien de show van Bart aftrappen.
1: Ja.
0: Bart, mooi aan de slag.
1: Dankjewel.
0: Dit was de ochtendshow van donderdag 7 mei 2026. Fijn dat het goed met je gaat, Jeroen.
2: Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook wel. Maakt een hele mooie donderdag van. Ja. Morgenochtend om 6 uur, dan zijn wij er weer. En heel veel plezier met Bart. Annemieke.
0: Alles
1: er al, ja.
0: Rut is er ook.
3: BNN VARA. Dit is NPO Radio 2.
0: Emily de Wild kijkt ook. Ach,
2: ja, Emily de
0: echt naar het... Ja. Lekker naar bed met Tim Opperdroek.
2: Pardon?
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
6: Ben je psychiater?
7: Ik ben psycholoog.
6: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
5: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
8: Interessant, hè, de menselijke geest.
7: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
6: Het valt ook niet mee.
5: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou. NVM.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Muziek midden Nederland, daar gaan we weer met een heerlijke playlist vol tophits. En dat gaan we allemaal instarten zometeen na het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Ali B. krijgt zo te horen of hij de gevangenis in moet. Over een uur begint de uitspraak in het hoger beroep. Bij de rechtbank is hij eerder veroordeeld voor verkrachting en poging daartoe, zegt verslaggever Danny Simons.
1: Oh. Sorry, nee, het hele mengpaneel is hier niet geladen. Dus zeggen, ik heb dan je fragmentjes niet. Klein momentje. Dat is een foutje van mij. Ik zat niet zo lang achter de piano. Kan je ook een volgend berichtje doen, dat we zo hierop terugkomen? Ga ik hem even resetten. Hier, nou ben je helemaal weg ook. Waar ben je? Nou is Carmen helemaal kwijt. Wat is hier godsdam aan de hand met het mengpaneel? Kan je iets... ben je nog ergens? Nee. Oh, wat heerlijk. We zitten in alle bloeperrubrieken. Momentje. Ik laat het even 3 seconden stilvallen. Is het gereset? Let op. Nu ben jij er.
10: Ik ben er weer.
1: En hebben we de fragmenten. En is alles weer goed.
10: Alles is weer goed.
1: Jongens.
19: Ja, heb je iets nodig?
1: Nee. Kom, sta er ook bij. Oh, goedemorgen. Nee,
19: sorry. Want anders dan help ik je wel, hoor.
2: Ik ruik een brandlucht.
10: Nee, hoor. Ik heb inmiddels een paracetamolletje nodig.
19: Oké, het zit wel bij jou in de hoek, hoor, Carmen.
10: Oh ja? Oké. Nee, ik hou het in de gaten.
1: Ja. Nou, begin maar even ergens.
10: Ja. Ali B. die krijgt dus zo te horen of hij de gevangenis in moet. Want over een uur begint de uitspraak in het hoger beroep. Bij de rechtbank is hij eerder veroordeeld voor verkrachting en poging daartoe. Dat zegt verslaggever Danny Simons.
20: 2 jaar geleden werd Ali B. tot 2 jaar cel veroordeeld. Justitie had hem toen meer delicten ten laste gelegd. Maar de rechter ging daar niet allemaal in mee. Ze werd Ali B. vrijgesproken van 2 aanrandingen. Nou, hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten. En hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
10: Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan. En dat komt door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's aan compensatie mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is nog niet voor de wethouders geregeld. Mensen die tegen een AZC in het Brabantse dorp Engelen zijn, die hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. De meesten hadden spandoeken en fakkels bij zich. Ook in Loosdrecht werd weer geprotesteerd tegen de komst van een tijdelijke noodopvang in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. Omwonenden van een kruising in Breda eisen maatregelen vanwege allerlei ongelukken daar. Vorige week ging het nog mis. Voor de 2e keer reed een auto een huis binnen. Een bestuurder reed rechtdoor in plaats van af te slaan. En ook bij andere panden waren ongelukken.
21: Het tapijtcentrum zijn ze naar binnen gereden. Bij de gemeente, onze directe buren zijn ze naar binnen gereden. Bij onze overbuurman 2 keer door de tuinmuur heen gereden. Dus het is echt...
22: Wat doet dat met uw eigen veiligheidsgevoel dan?
21: Nu heb ik heb geen veiligheidsgevoel meer, helemaal niet.
10: Bewoners hebben spandoeken opgehangen met teksten als de maat is vol. En ook hebben ze een petitie aangeboden aan de gemeente. Het weer, eerst volop zon en droog. Vanmiddag wat stapelwolken, mogelijk een enkel buitje en 11 tot 16 graden.
1: Dankjewel. En dan verkeersinformatie, Bianca Damink. Goedemorgen.
23: Goedemorgen, Bart. De files worden korter. Het drukste moment van de spits is geweest. De meeste files die staan nog in Noord-Brabant en in Gelderland. En dat heeft ook te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Op de A12 vanuit Duitsland sta je nu richting Arnhem nog 3 kwartier in de file daar. En het loopt daardoor ook vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort voor de aansluiting met de A12. Daar heb je nog eens 40 minuten op onthoud. Verder rijdt het nog langzaam op de A1 naar Amsterdam tussen Hilversum en Muiden. Vertraging is 1/2 uur. Er lag brandstof op de weg, dat is opgeruimd, maar er staat dus nog wel een flinke file. En nog noordelijker is de A28 dicht. Van Assen naar Zwolle, ter hoogte van de afrit Westerbork, er is een ongeluk gebeurd. Vanuit Groningen kun je omrijden via Heerenveen over de A7 en de A32.
1: Dankjewel. Nou, ik heb alles weer op orde, hoor, Carmen.
10: Gelukkig.
1: We hebben ooit in Radio Ring gewonnen. Dit is een appje van Arie.
24: You better think about what you're trying to do to me, yeah, I think.
1: Henk. Ja, en dit is een appje van Nico.
25: You better think.
1: Nog lager.
25: Think what you're trying to do to me.
1: Nou... Het wordt zometeen iets hoger gezongen door die fantastische stem van Aretha Franklin. Think, de Blues Brothers versie komt eraan.
26: Ster. Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
27: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
28: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Wij
0: zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
4: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
3: En voor de sta-opstoel van Toon.
5: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
3: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Nu, later en altijd.
8: Ga je bijna met pensioen?
9: Ja.
8: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
9: Nee.
8: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
11: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
12: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
30: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
31: Ik ben van school afgetrapt.
32: Hoe ga je ouders dit vertellen?
31: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
33: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
34: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
35: Ik doe toch mijn fucking best!
30: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
36: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
37: Aan de slag.

0: Blame on me.
1: Rag & Bone Man.
0: Don't put your blame on me.
1: En gisteren, precies op dit tijdstip, draaide ik Olivia Dean in dit radioprogramma. Ik vertelde dat hij flauw viel omdat ze ineens een telefoontje kreeg van Elton John. Die doet dat vaker. Die belt af en toe artiesten op die hij gewoon te gek vindt om ze gewoon een hart onder de riem te steken. Rag & Bone Man, die ik net draaide met Human, had ongeveer hetzelfde. Elton John belde hem op om te zeggen dat hij fan was van zijn stem en van zijn liedjes. Alleen Rory van Rag & Bone Man, dat is de echte naam van hem, die dacht dat het zijn vrienden waren die een geintje met hem uithaalden. Dus die begon kaart te vloeken en allerlei andere rare dingen te roepen. Wilde bijna ophangen en toen wist Elton John te overtuigen dat echt hij het was. Hij werd helemaal gek. Is dit... Dat meen je niet. Heeft hij ook al mijn nummer?

0: een kijkersvraag in het programma. Rutger, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hoorde net een jingle in het radioprogramma. En je dacht, dit is wel leuk dat je die jingle draait. Maar ik wil eigenlijk het origineel horen.
1: Ja, waarom niet? Ik bedoel, het zonnetje komt hier door.
0: Ja.
1: Goeie muziek uit Haarlem.
0: Ja,
1: dat
0: is
1: nooit mis op de radio.
0: Ja, nee, het gaat om deze jingle. Zet je radio harder. Die start ik net in dit radioprogramma. Ja, en dat is dus gebaseerd op een liedje van The Sheer, It Only Gets Better. En die wil je eigenlijk graag horen op de radio gewoon een keer.
1: Ja, ik heb hem een tijdje niet meer gehoord en het is gewoon een goed nummer.
0: Ja, nou ja, wij wrijven even over ons hart. Met z'n allen hier zo. En over een paar minuutjes komt hij voorbij. Dus snel naar je radio, hij komt zo voorbij.
1: Helemaal goed.
0: Hoi!
1: Dank je.
0: Ja, dat vind ik wel leuk een keertje. Eerste nieuws van 9:30. Carmen, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Twee drones zijn het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne. En hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort in het oosten van Letland op een opslagterrein. Niemand raakte gewond. Er is een grote brand uitgebroken bij een datacenter in Almere. Het leidt tot grote donkere rookwolken. De oorzaak is niet bekend. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Bij een pofkraak in Amsterdam-West is een winkel zwaar beschadigd geraakt. Vannacht ging er een explosief af bij de geldautomaat aan de muur van de winkel. Die klap was zo hard dat de hele gevel eruit ligt. De politie is op zoek naar twee in het zwart geklede verdachten die er op een scooter vandoor gingen. Het weer, eerst volop zon en droog. Vanmiddag wat stapelwolken, mogelijk een enkel buitje. En 11 tot 16 graden.
0: Dankjewel. Bianca Damink bij de ANWB. Goedemorgen.
3: Goedemorgen Bart. De files worden korter. Het staat nog wel vast, vooral rond Arnhem, door de werkzaamheden daar aan de IJsselbrug. Je hebt nog altijd een half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland, tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Op de A28 van Groningen naar Zwolle is de vertraging nog ongeveer een uur tussen Assen en de afrit Westerbork. De weg was helemaal dicht na een ongeluk. Intussen zijn alle rijstroken open, maar het duurt even voor die file helemaal oplost. Ook op de A28, maar dan van Zwolle naar Amersfoort, heb je bij Strand Nulden nog 20 minuten oponthoud. Dat komt door een pechgeval, er is één rijstrook dicht. Er staat ook een vrachtwagen met pech bij Voorthuizen op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Vanaf Stroe is de vertraging een kwartier en daar is de linkerrijstrook dicht.
0: Dankjewel. Nou, daar komt-ie, Rutger. Het origineel.

The Indian. Get It Wrong naar Kenny Loggins. Lekker meegezongen toch met Footloose in aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. En de jaren 70, jaren 80, als je toen een album wilde opnemen in een professionele studio met zo'n heel groot mengpaneel en zo en allemaal dure apparatuur, dan was je ongeveer tussen een ton tot een half miljoen kwijt. Ongeveer van een heel album. Dat waren serieuze bedragen. Daar had je ook een platenmaatschappij voor nodig. Dat was eigenlijk meer een soort bank, zou ik maar zeggen, die gewoon het geld voorschoten en uiteindelijk op een andere manier weer terugverdiende. Maar in de jaren 90 en vooral in de zero's veranderde dat compleet. Stromae bijvoorbeeld, die heeft echt op de meest goedkope troepen heeft hij de nu volgende plaat gemaakt. Het heeft echt nou maximaal €100 gekost of zo. Maar ja, als je een goed idee hebt, dan kan je er een hele grote wereld in mee schrijven. Stromae is hier op de radio. Dit is

David Bowie, Absolute Beginners. En als je het singeltje in huis hebt, dan weet je misschien nog wat voor foto op de voorgrond staat. Een lachende David Bowie. En het is ook echt de enige single of albumhoes waar die lachend op staat. Zoek voor de gein maar even op Google. Zoek op albumhoes, singlehoes, David Bowie. Je vindt geen enkele lachende foto, behalve deze. En ik moet zeggen, het staat hem wel gewoon een goede, stevige glimlach. Absolute Beginners, David Bowie op NPO Radio 2.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin

0: Van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
4: Ben je psychiater?
5: Ik ben psycholoog.
4: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
3: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
6: Interessant, hè, de menselijke geest?
5: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
4: valt ook niet mee.
3: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
7: Nu komt eraan, UB40 ga ik draaien. Alex Warren, Lord en nog vele, vele anderen. Als je blijft plakken, zometeen hoor je het in aan de slag. Na het nieuws van 10 uur, Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Een stewardess uit Haarlem is opgenomen in het Amsterdam UMC... omdat ze mogelijk is besmet met het Hantavirus. Dat zegt het ministerie van Volksgezondheid. Ze werkt in het KLM-vliegtuig waar een besmette Nederlandse vrouw... kort aan boord is geweest. De stewardess heeft lichte klachten... en wordt in het ziekenhuis in isolatie gehouden. Op Schiphol is inmiddels een tweede evacuatievliegtuig geland... met een ziek bemanningslid van het cruiseschip. Rond deze tijd begint de uitspraak in het hoger beroep tegen Ali B. Justitie wil dat hij 2,5 jaar de gevangenis ingaat... voor 3 strafbare feiten, zegt verslaggever Danny Simons.
9: 2 keer een verkrachting, die van de jonge vrouw Naomi... die hij ontmoette op een schrijverskamp. En ook vanwege de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme... tijdens de opnames van een tv-programma. En de eis heeft ook te maken met een aanranding... weer van diezelfde Naomi die ik net noemde. Zelf, zegt Ali B, heeft hij de hele tijd volgehouden dat hij onschuldig is. En hij en zijn advocaat die hopen dan ook op vrijspraak vandaag.
8: Ali B is er zelf niet bij. Burgers en alle buitenlandse diplomaten moeten vertrekken uit de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Rusland waarschuwt voor een grote aanval als Oekraïne geen gehoor geeft aan het eenzijdige staakt het vuren dat Moskou voor dit weekend heeft afgekondigd. Oekraïners houden er rekening mee dat Rusland zo'n aanval doorzet, zegt correspondent Christian Pauw.
10: Ja, tegelijkertijd is er geen sprake van grote paniek of zo. Want ja, het is ook niet zo dat Rusland zich de afgelopen jaren heeft ingehouden. Er zijn dagelijks aanvallen, er worden aan de lopende band burgerdoelen geraakt. Er komen steeds burgers om het leven. Ze zijn een hoop gewend in Oekraïne inmiddels.
8: De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft voor het eerst in lange tijd... een deelnemer toestemming gegeven om live op het podium een instrument te bespelen. Normaal mag dat niet, omdat het technisch te veel gedoe is... om tijdens de liveshow steeds weer alle instrumenten in te pluggen en af te stemmen. Maar voor deze violist uit Finland wordt een uitzondering gemaakt.

0: Volgens haar moet dit live omdat de viool een dialoog aangaat met de zanger en in feite dus een extra zangstem is. Nou, waarom de organisatie dit keer heeft besloten een uitzondering te maken is niet bekend. Het weer, vanochtend veel zon, al komen in het zuiden en oosten ook eerst enkele wolkenvelden voor. Vanmiddag stapelwolken, zon en een enkel buitje. Het wordt 13 tot 17 graden.
1: Dankjewel. En dan Bianca Damink met de files. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Bart. Ja, er staan er nog een paar. De meeste files van de ochtendspits die zijn opgelost. Maar het loopt nog wel behoorlijk vast in de buurt van Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Want op de A12 vanuit Duitsland is er maar één rijstrook open tot zaterdag. Daardoor sta je nu 40 minuten in de file van de Duitse grens naar Arnhem. En het loopt ook vast op de N338 van Doesburg naar Westervoort. Voor de aansluiting met de A12 heb je een uurtijdverlies. Wat verder nog opvalt is een vrachtwagen met pech op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Harderwijk en Strand Nulde heb je daardoor een kwartier vertraging en de rechterrijstrook is dicht.
1: Dankjewel. Zoals gezegd, ik draai zo Anouk met het nummer Are You Kidding Me? Maar dat schrijf je niet zoals je Are You Kidding Me uitspreekt. Wat zijn de eerste twee letters in de titel? Als je dat weet, app het zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp en speel zo meteen mee met het 60 seconden spel.
3: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis! Yes! Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels, twee stuks, tweede gratis! Boeie! Hak, tweede gratis! Lekker hoor! Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis! Lekker hoor! En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis! Doei! De meeste en de beste aanbiedingen! Hamster!
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic? Jojo.
7: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld... en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
11: Ah, ik wil uit!
10: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
12: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
13: Hoi, weg man.
10: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
14: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
16: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
15: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
16: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
14: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
17: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.

de muziek in Aan de Slag is net een chameleon. Je hoort in het weerbericht de temperatuur omhoog gaan en je hoort ineens lekkere zomersmuziek uit je speakertjes schallen. UB40 was dat, Sing Her Own Song, Anouk de Voor, Are You Kidding Me? En dit is die Alex Worst.

0: Floor. Let me live that fantasy. Een Royal.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
2: Anita, goedemorgen. Ja, normaal gesproken is het altijd een beetje lastig om te luisteren naar het 60 seconden spel voor jou, want jij hoort altijd de hele tijd dit geluid erdoorheen, toch?
3: Ja, klopt.
2: Ja, jij werkt in een hondentrimsalon.
3: Ja, ik heb een hondentrimsalon.
2: Hé, hey, en zijn er ook honden die daar echt helemaal geen trek in hebben?
3: Ja, zeker zijn er die.
2: En hoe vaak ben je al gebeten?
3: Nog niet, tot nu toe.
2: Oh, dat doe je goed. Okay.
3: Ja, nou ja, goed. Je probeert wel een beetje op in te spelen natuurlijk, hè?
2: Ja, dat snap ik.
3: Je probeert het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.
2: Waaronder de hond en jezelf?
3: Ja, dat.
2: Ja, oké. Okay. Wat zijn nou de leukste honden om te trimmen?
3: Pups. Ja, dat blijft een heel hoge eibehuis gehaald worden.
2: Die kleintjes. Okay.
3: Ja.
2: Ik heb een heleboel vragen voor je bedacht, Anita.
3: Nou.
2: Ze liggen hier voor mijn neus. Zijn er 20. Maar die lees ik nooit allemaal helemaal voor. Maar als je nou echt de vaart erin houdt, snel past, dan kan ik er een heleboel aan je stellen. En dan kom je hopelijk in de buurt van die 15 goed beantwoorde vragen van Nien van afgelopen maandag. Die deed hartstikke goed. Ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ga mijn best doen.
2: Vraag nummer 1. Wat zijn de eerste twee letters van Are You Kidding Me van Anouk?
3: R en de U.
2: Dat is helemaal inderdaad juist geschreven zoals Anouk het bedacht had althans. Ik start de tijd. Vraag nummer 2 is dit. Wat is de naam van de leider van de Smurfen?
3: Krotsmurf.
2: Welke maand heeft de kortste naam van alle 12?
3: Bij.
2: Wie staat in de top 2000 met Als ze er niet is?
3: Pas.
2: Hoeveel zadels heeft een tandemfiets normaal gesproken?
3: 2.
2: Wie van een orkest staat met zijn rug naar het publiek toe?
3: De dirigent.
2: Staat Billie Eilish in de top 2000 met Bad Man of Bad Guy?
3: Bad Man.
2: Hoe noem je het ronde slagplankje waarmee je tafel tennist?
3: Een bed.
2: In welk land in Europa ligt Innsbruck?
3: Duitsland.
2: Welke zanger ken je van Rebel Rebel en Space Oddity?
3: David Bowie.
2: En hoeveel porties van 4 eieren krijg je uit 1 dozijn?
3: Pas.
2: Uit welk land is het Guinness-bier afkomstig?
3: Ierland.
2: En waarover gaat de songtekst Het pure spul, dus zonder de suiker?
3: Koffie.
2: Wat voor een soort band is een VHS?
3: Videoband.
2: En in welk land ligt het door mensen gemaakte Mount Rushmore?
3: Pas.
2: En onder welk cijfer? Dat was de tijd. Zijn we klaar mee?
3: Ja.
2: Eens even kijken hoe je het gedaan hebt. De jury heeft zich erover gebogen. Ja, ik heb vraag 15 aan je kunnen stellen. Maar dan moet je ze echt allemaal goed hebben om op 15 te komen. Dat was zo'n beetje lastig. En dat is helaas ook niet gelukt. Want je hebt de vraag, wie staat er in de top 2000 met Als er niet is gepast? Het antwoord was De Dijk. Ja. En nog een muziekvraag. Bad Guy is van Billie Eilish, niet Batman. Oh. Batman is voor iets anders. Even kijken, dan had je nog de dozijnvraag. Hoeveel porties van 4 eieren krijg je eruit? Ja, dat zijn er 3. 3 keer 4 is 12. Ja. Maar ja, reken maar eens zo snel in zo'n rotspel. Hè? En in welk land ligt het door mensen gemaakte Mount Rushmore? Dat is de Verenigde Staten. Je komt op een totaal van 11 goed beantwoorde vragen.
3: Helaas.
2: Ja, dat is niet voldoende.
3: Nee.
2: Maar je hebt in ieder geval je best gedaan. Meer kan je niet doen, toch?
3: Ja, precies. En ik vond het leuk.
2: Nou, dat vind ik ook wel belangrijk. Moet voor allemaal leuk zijn, zoals je net zelf al zei. Jij snel maar aan de slag.

0: Paul Simon en You Can Call Me L op NPO Radio 2. Het is nog geen 10:30, nog anderhalf minuut, maar toch snel naar het nieuws. Want nieuws over Ali B, Carmen.
1: Ja, reken maar, want hij heeft net zijn straf te horen gekregen in het hoger beroep. Hij moet namelijk 3 jaar de cel in, zo hoorden we net van de rechter.
2: Gelet op alle genoemde factoren, acht het Hof een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar passend en geboden.
1: Ja, het Hof vindt dat het bewezen is dat Ali B. 2 vrouwen heeft verkracht. De rechters vinden onder meer dat hij ook misbruik heeft gemaakt van zijn bekendheid en weinig meeleefde met de slachtoffers. Ali B. was vandaag niet aanwezig bij de uitspraak in het hoger beroep. Hij kan trouwens de veroordeling in cassatie nog bij de Hoge Raad aanvechten. Dus dat moeten we nog even afwachten. Maar 3 jaar cel dus voor Ali B.
0: Maar heb ik het dan goed begrepen dat hij ook in hoger beroep er dus eigenlijk 1 jaar bij heeft gekregen?
1: Ja, het was eerst 2,5 jaar cel, ja, zeg maar, voor verkrachtingen en aanrandingen,
0: ja?
1: Maar ze achten nu alleen de verkrachtingen bewezen. De 2 verkrachtingen, en dat is nu 3 jaar cel geworden.
0: Oké. Okay. Ja. Heb je meer nieuws?
1: Nee hoor, ik laat het hier even bij.
0: Oké. Okay.
1: Ja.

0: Ultra, Pretty Shining People, maakt het 3 over half 11. Ja, en het nieuws rondom Ali B. ontwikkelt zich precies rondom die tijd. Ja. Maar veel zitten bovenop met de redactie.
1: Ja, het is dus zo dat Ali B. in hoger beroep is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. is veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko. En ook nog van Naomi. En het Hof zei in de uitspraak ook nog iets over de status van Ali B.
2: Het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen. En zijn manier van doen was daarbij vaak dat hij de vrouwen gewoon overrompelde.
1: Ja, Ali B. was niet bij deze rechtszaak aanwezig. Hij kan dus nog wel in hoge beroep of in cassatie, heet dat eigenlijk. Ja.
0: Ja.
1: Het weer nog. Ja, volop zon. Bijna overal droog. Alleen in het zuidoosten is het bewolkt. Vanmiddag dan is het ook zonnig. Ook wel weer wat bewolking en maximaal 16 graden.
0: Ja, en de komende dagen wordt het nog steeds weer een beetje warmer. Tot en met zaterdag. Dus geniet lekker van het weer. Als je op de weg zit, dan is dit even belangrijk. Bianca, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart. Ja, want op de A12 staat nog steeds een lange file vanuit Duitsland naar Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Daar moet je nog altijd een half uur geduld hebben. Er is maar 1 rijstrook open. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort sta je nog een kwartier in de file bij Strand Nulde. Er stond een pechgeval. Inmiddels is de weg wel weer vrij. En de N272, Beek en Donk, Boksmeer, is in beide richtingen dicht tussen Elsendorp en Oplo. Dat komt door een ongeluk.
0: Dankjewel. Bring it.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

1969, deze track van de Rolling Stones. 1969, de meeste mensen hadden nog een zwart-wit tv staan. Een rijtjeshuis in Nederland kostte toen gemiddeld 50.000 gulden. 50.000 gulden. En internet ging nog gewoon via de post. Alles is veranderd inmiddels, maar dit liedje kan nog steeds.

0: Aan de slag voor Avrotros op NPO Radio 2 met Susanne Freek en Halverwege. We spelen de Top 2000 Shuffle nu echt al een flink aantal jaartjes. En er is eigenlijk nog geen editie voorbij gegaan van de Shuffle. Waarbij er niet een appje kwam van een luisteraar die zei van had dat nummer gekozen. Of gadverdamme, nee, niet deze. En dat is het mooie aan muziek natuurlijk ook. Hè? Het is zo subjectief als het maar zijn kan. En jij vindt ongetwijfeld iets anders dan de kandidaat die altijd meespeelt. Dus de enige manier om de Shuffle aan te luisteren, terwijl je echt heel blij bent met de uitkomst, is door hem zelf te spelen.
1: Ja.
0: Dus wil je heel graag een keer shuffelen en zelf alles bepalen, geef je op door je naam even te appen via de NPO Luister-app. Tot zometeen.
2: Top 2000.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
11: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
12: Ben je psychiater?
13: Ik ben psycholoog.
14: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
11: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
15: Interessant, hè, de menselijke geest?
13: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
16: Het valt ook niet mee.
11: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
17: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Hoi van Ethos.
19: Oh, daar kan ik zo zin in hebben. Zometeen draai ik Bonnie Raitt en I Can Make You Love Me. Een van de mooiste liedjes ooit gemaakt als je mij vraagt. Na Nickelback, Michael Jackson en Somber. En na het nieuws van 11 uur, Carmen, goedemorgen.
20: Goedemorgen. Ali B. heeft in hoger beroep een zwaardere straf gekregen. Hij krijgt 3 jaar cel. Hij is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo.
21: De verdachte heeft met zijn handelen de lichamelijke en seksuele grenzen van beide vrouwen ernstig geschonden. Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers.
20: En ook rekende de rechters het hem zwaar aan dat hij altijd heeft ontkend. Ali B. krijgt dus 3 jaar cel, 1 jaar meer dan een lagere rechter had opgelegd. Er is mogelijk een nieuwe besmetting met het Hantavirus geconstateerd. Een Nederlandse stewardess van KLM is opgenomen in het Amsterdam UMC. Ze heeft milde klachten en ligt in isolatie in het ziekenhuis. Ze was in Johannesburg in contact geweest met de vrouw die later is overleden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio gaat op bezoek bij paus Leo. Na de rel tussen Trump en de paus moet Rubio het weer een beetje goed gaan maken in het Vaticaan, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
22: Vooral wat zout uit de wonden halen, denk ik. Amerika is echt boos over hoe het Witte Huis de paus heeft behandeld. 9 van de 10 Amerikanen vond het helemaal niks. Onder de Trump-stemmers ligt dat cijfer bijna net zo hoog. De paus is heel erg populair hier nog steeds. En witte katholieken, ja, die in meerderheid voor Trump gingen, die lopen nu bij hem weg.
20: De paus was vorige maand kritisch over de oorlog in het Midden-Oosten. Trump noemde de paus daarna zwak en verschrikkelijk. In een wijk in Sittard zorgen honderden roeken al jaren voor flinke overlast. Bewoners klagen bij Hart van Nederland over herrie en straten vol vogelpoep.
12: Het zoemt altijd in je achterhoofd en je bent eigenlijk constant sta je op aan. Dus het is nooit dat je zegt van ik kan eens eventjes helemaal afschakelen.
20: Omdat de vogels zijn beschermd, kan de gemeente moeilijk ingrijpen. Eerdere pogingen om de roeken te verjagen met een geluidsinstallatie of nesten te verplaatsen hadden weinig effect. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken, mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen dan is het droog, zonnige perioden en ook nog iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden.
19: Dankjewel. En dan Bianca Damink, verkeersupdate. Goedemorgen.
16: Goedemorgen Bart. Er staan nog een paar files op de A12. Van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 10 minuten vast. En dat heeft ook te maken met de Duitse grenscontroles. De andere kant op, vanuit Duitsland naar Arnhem, is het ook heel druk. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek is maar één rijstrook open door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En daar ben je nu 20 minuten langer onderweg.
19: Dankjewel. Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
18: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
23: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH snipbroodjes 10 stuks voor 1,99 en AH zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
24: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
25: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
26: Ben je psychiater?
27: Ik ben psycholoog.
28: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
25: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
29: Interessant, hè, de menselijke geest?
13: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
30: Het valt ook niet mee.
25: Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
31: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
32: Greets. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
33: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
34: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
35: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
36: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
37: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
38: Social Deal, Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
39: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
38: Ja, werkt wel.
39: Social Deal, deals die je niet mag missen.
40: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
39: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
40: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
41: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
42: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
43: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
42: Download nu de Fastnet app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
43: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
44: 10 mei, Moederdag.
0: Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Aan de slag.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Als je niet vaak clips keek, videoclips, dan zal ik hem een beetje beschrijven. Het was die videoclip waarin Michael Jackson in die donkere, mistige straat, of die steeg, die mooie meid met krullen staat te versieren. Misschien kan je hem voor je halen. En exact die act voerde hij ook op het podium tijdens de Bad Tour eind jaren 80. En de zangeres waar hij dan tegenover stond, was een op dat moment nog totaal onbekende Sheryl Crow. Ook nog echt aan het begin van haar carrière. En nou,

0: Oude Bob tipte dit nummer ooit. Bonnie Raitt, and I Can Make You Love Me. Zomer daarvoor ook gedraaid, een homewrecker. Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: Had jij dit nummer uit of aangezet in de top 2000?
1: Ik had hem aangezet.
0: Kijk, okay. Nou, we hebben in die zin een beetje dezelfde muzieksmaak. Maar ja, die kan uiteenlopen. Het gaat nu volledig om jouw smaak. Jij mag kiezen wat we gaan draaien op Radio 2. In de top 2000. Welke categorie zit jij meestal in qua muziek? Welke genres?
1: Oh, het is zo breed. Jazz, rock, metal, Nederlandstalige kwaliteitspop vind ik ook nog steeds heel erg leuk. dus doe maar gewoon de top 2000.
0: Oké. Okay. Heb je kinderen?
1: Ja.
0: En hoe breng je die muziek op hen over?
1: Nou, mijn dochter van 8 is afgelopen jaar weer meegeweest naar het Top 2000 Café om 5 uur 's nachts.
0: Zo!
1: Heel stoer vond.
0: Ja. En dus mocht ze opblijven of heel vroeg wakker?
1: Nee, ik heb er s'nachts om 2:15 uit bed getrokken.
0: Zo, kijk, hoppa.
1: En ze heeft, denk ik, 3 weken zitten grijnzen. Dat idee ongeveer.
0: Oh, wat leuk, wat leuk. En nu ga je nummer kiezen uit de top 2000. Ik ga mijn knopje drukken. Roep jij maar aan of uit.
2: 1794. What all my love, I wanna see, I miss the green in your eyes. And when I said we could be friends, guess our life.
0: Louis Capaldi en Wish You the Best.
1: Oh, die is moeilijk. Ik zeg wel uit, hoewel ik zijn stem fantastisch vind.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, je kan ook gewoon nog heel verwachten met je keuze. Dat je gewoon kunnen we stiekem nog even luisteren.
1: Nee, ik doe maar uit.
0: Oké.
2: 1550.
0: Zodra je ook maar je mening klaar hebt, mag je het gelijk roepen, hè? Je hoeft niet op mij te wachten.
1: Ja, geweldig deze. Ik heb hem gezongen in mijn bandje jarenlang.
0: Oh, echt?
1: Ja, echt helemaal leuk. Ja.
0: Dus wordt het deze?
1: Nee, ik doe hem lekker uit. Ik heb hem al veel te vaak gehoord.
0: Okay.
2: 1607.
1: Uit.
0: Sorry. Ik wist je dat het pijn deed.
1: Nee joh, geen sorry te zeggen. Maar dit vind ik echt helemaal niks.
0: Waarom niet?
1: Ja, nee, het is ongetwijfeld Nederlandse cultuur, maar nee, ik vind het, maar dat is hetzelfde als met Venus van Shock and Blue. Vind ik bijvoorbeeld ook verschrikkelijk.
0: Nee, ook niks. Oké. Nee, dat mag. Dat is het leuke aan deze show. Je mag zeggen wat je wil. Ja, en uitzetten wat je wil.
2: 497. I'm a bad guy. Duh.
1: Die mag ook uit.
0: Ook geen Billie Eilish met Bad Guy. Nee. Dan is er nog maar één
1: dat
0: fragment.
1: Is er maar eentje nog.
0: Ja, ik hoop dat dat raak is, vriend.
1: We gaan het zien.
0: Ja.
2: 1051.
0: En ik wil graag je eerlijke reactie.
1: Ja, deze vind ik wel te gek, hoor.
0: Ja?
1: Ik vind deze leuker namelijk dan de a cappella versie. Ook wel eens hier gezongen, maar...
0: Hebben we dan de juiste
1: versie? Wat is de a cappella versie?
0: Nee, ik wil zeggen, nee, dan hebben we de verkeerde ingestart dan. Als je inderdaad in het fragmentje zat, gewoon de volle bandversie, toch?
1: Ja.
0: Ja, dan moeten we die even draaien inderdaad, ja. Joe Jackson is hier.
1: Ja, really joh, ik ben hem nooit, dus is alleen maar leuk.
0: Dat dacht ik. Nou, die ga ik er bij deze bij zoeken. Wat toch, ik vind het wel belangrijk dat je het dan ook echt heel erg leuk vindt.
1: Ja.
0: Jij staat die versie wel in de top 2000 dan? Ik denk het niet.
1: De bandversie?
0: Ja.
1: Ik kan me niet voorstellen.
0: Nee, daarom. Dus eigenlijk maken we nu een hele grote uitzondering voor je.
1: Dankjewel.
0: Ja, heb je daar even mazzel? Oh.
1: Nou.
0: Hij is voor je op de radio. Ga er lekker van genieten, Mark.
1: Dankjewel.
0: Fijne zondag.
1: Yo, jij ook.
0: Hoi.

0: Here Is She Really Going Out With Him, Joe Jackson. Gedraaid op NPO Radio 2. Het is 11:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ali B. gaat in cassatie tegen de 3 jaar gevangenisstraf die hij in hoger beroep kreeg opgelegd. Volgens een advocaat heeft Ali B. teleurgesteld, maar uit de strijdbaar gereageerd op de uitspraak. Het Hof acht bewezen dat hij de zangeressen Naomi en Ellen ten Damme heeft verkracht. Van 2 aanrandingen is die vrijgesproken. Van 5 mensen...

0: is nu zeker dat ze besmet zijn met het Hanta-virus. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie na de uitbraak op een cruiseschip. Er zijn ook nog 3 vermoedens. De mogelijke besmetting van een stewardess van KLM is in deze cijfers nog niet meegenomen. Op Schiphol zijn inmiddels 2 vluchten geland met patiënten aan boord. Bij een bedrijf in Diemen is vanochtend een ammoniaklek ontstaan. Mensen in de omgeving kregen last van prikkende ogen en hoestbuien. Volgens de veiligheidsregio is de situatie inmiddels stabiel en het lek gedicht. En er komt nog steeds veel rook vrij bij een brand in een datacenter in Almere. Die rook trekt over een woonwijk. Buurtbewoners worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Het weer, veel zon. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden.
1: Thank you. Bianca Damink, hoe is het op de weg?
2: Nou, op de meeste wegen kun je prima doorrijden. Alleen op de A12 niet. Want van Arnhem naar de Duitse grens heb je voor de grens 10 minuten vertraging door controles. De andere kant op, vanuit Duitsland naar Arnhem, sta je ook in de file op de A12 tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Er is maar 1 rijstrook open. En de vertraging is 25 minuten.
1: Dankjewel. Another featuring 454 Ultra. Talk to you. Komt eraan zometeen. Na Queen, die ga ik nu draaien. Breakthrough.

Duncan Nancy en Hedonism, Just Because You Feel Good, op NPO Radio 2. Ik ga Train draaien, die natuurlijk groots doorbraken met Drops of Jupiter. En daarna viel het best wel even een tijd stil. Die band wist gewoon niet voor elkaar te krijgen wat ze voor elkaar wilden krijgen. Gewoon wereldfaam en hele goede hits maken. En die band is op een gegeven moment ook echt compleet gestopt. Ik heb een van die bandleden ooit gesproken. Die was ook echt begonnen met postzegels verzamelen. Ze zijn allemaal echt gigantisch in de hobby-sfeer gedoken. Uiteindelijk toch weer een keer de koppen bij elkaar. En toen kwam die Hey Soul Sister uit. Dat ontplofte de hele boel. En toen

Way to Die op NPO Radio 2. Het is bijna 12 uur. Geniet zometeen van een omelet of een kroket. Of een broodje bal of een wrap met falafel. Of een broodje ei. Hoe dan ook, maak jezelf blij. Kies voor iets zachts of iets met een beetje crunch. Heel veel plezier zometeen met de lunch, dames en heren. Ik ben ook in te huren voor Sinterklaas gedichten aan het eind van het jaar trouwens. Dan weet je het alvast. Dire Straits.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
4: Pap, die moeten we hebben!
3: Yes, gewonnen! Score jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Onlineveilingmeester.nl. Even overlaten.
7: Ik ben aan het streamen.
6: Oh, sorry.
7: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
6: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
8: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
9: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
8: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
10: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
11: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hap Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel.

0: Verf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Ja, hallo. Zometeen donderdag-editie weer van de A-lunch. Hij is goed gevuld. Zou ik daarover liegen? En Charles Nelly wel. Dat geef ik vast weg. Eerst Sydney met het NOS Nieuws van 12 uur.
5: Hoi Annemieke, goedemiddag. Ali B. gaat in cassatie tegen zijn uitspraak. Vanochtend is de rapper in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Die straf krijgt hij voor 2 verkrachtingen van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo.
6: Hij heeft uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeften en geen moment rekening gehouden met de slachtoffers. En het Hof heeft uit het dossier de indruk gekregen dat de verdachte in de loop der jaren achterloos misbruik is gaan maken van zijn positie en imago als bekende rapper en artiest. Daarmee heeft hij zichzelf gelegenheid verschaft om seksuele handelingen bij vrouwen af te dwingen.
5: Het wordt Ali B. ook kwalijk genomen dat hij altijd heeft ontkend. Van een lagere rechter kreeg hij eerder een lagere straf, 2 jaar cel, maar dat wordt dus nu 3 jaar. Bewoners van Almere en omgeving hebben een NL-alert ontvangen vanwege een grote brand bij een datacenter. Er komen grote rookwolken bij vrij. Het vuur brak uit aan de achterkant van dat datacenter en de brandweer probeert nu te voorkomen dat de brand overslaat naar het hoofdgebouw. Of er bedrijven technische problemen hebben door die brand in dat datacenter is niet bekend. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar bijna €1 miljard meer winst geboekt. Het komt door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor is de olieprijs flink gestegen, zegt economieverslaggever Roland Muller.
7: Die prijs schommelt weliswaar, zo rond de $100 per vat. De ene dag wat hoger, de andere dag wat lager, maar hij blijft hoog. Ja, en daar profiteert Shell ook van. Moet ook wel bijgezegd worden dat ook een bedrijf als Shell ook heel veel last heeft van die oorlog, uiteraard. Omdat er natuurlijk ook veel oliefaciliteiten geraakt zijn. Ja, en de topman heeft dan ook over een ongekende verstoring van de oliemarkt.
5: En de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio is in Rome aangekomen. Hij ontmoet vandaag Paus Leo daar. Komt op een moment dat de spanningen tussen de VS en het Vaticaan hoog is opgelopen. Zo bekritiseerde president Trump meerdere keren de paus en beelde die zichzelf af als een Jezusfiguur. Aan Rubio nu de taak om de boel te lijmen. Het weer, nu nog veel zon, later wat meer stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog, bij ongeveer 16 graden. Morgen droog met zon en dan is het maximaal 19 graden.
4: Dankjewel Sydney. En dan Bianca Damink bij de ANWB, want waar staat het vast?
8: Het staat vast op de A12. Vanuit Duitsland is het druk naar Arnhem tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. Want door de werkzaamheden aan de IJsselbrug is er maar 1 rijstrook open daar. De vertraging is bijna een half uur. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland sta je voor de grens ook zo'n 10 minuten in de file. Dat heeft te maken met de Duitse grenscontroles.
4: Dankjewel Bianca. Er komt een boel muziek aan zometeen eerst. Ja, eigenlijk is het een goed stel, zou je kunnen zeggen. 2 keer Dance with Somebody. 1 keer Mando Joe en 1 keer Whitney Houston. Dus toen zat ik te denken, ach.
9: 3 is voor jou.
4: Die derde, zullen we dat dan laten een plaat laten zijn die over niet dansen gaat? Er zijn een paar usual suspects, ja. Nathan. Die zullen zeker binnenkomen.
10: Ik zit te twijfelen over stiekem gedanst, of dan gedanst wordt of niet. Degene die
4: nee, hij is in zijn hoofd met diegene. Met
10: ja, maar niet echt dus, hè? Gedanst. Dus die had gekund eigenlijk.
4: Die heb je nu gejinxed.
10: Sorry.
4: Daar heb ik net zin in. Nou ja, weet je, denk een beetje door. En als je denkt, nee, die ene die echt voor de hand ligt, die heb ik gewoon door. Dan mag dat ook.
11: Ster. Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
18: Eerste schooldag?
17: Ja, zo lastig.
18: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
17: Ja, lekker.
19: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
20: Je voelt je thuis, waar je daar echt bent streeft.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
21: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
22: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
23: Wil je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol? Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
22: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. levenzonderbril.nl.
23: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
24: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
26: Annemiekes Alens.

0: Willem Arondeus lezing van de Provinciale Staten van Noord-Holland vindt plaats. En Jip van der Toorn geeft een lezing over het thema vrijheid. En dat is, ja, actueel, hè?
1: Behoorlijk.
0: Zoals het altijd is. Je kunt de wandklok zometeen winnen, want we gaan weer wat wijzers spelen. En die derde plaats natuurlijk.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, 2 platen over dansen net, dan een plaats over niet dansen. Ik ga even Nathans gezicht lezen, hoe dat erbij staat.
1: Ik heb iemand aan de lijn, ik heb degene alleen niet gesproken nog. Oh. Die luistert nu mee en die denkt, oh jee.
0: Oh, ben ik het, ja.
1: Armand blijft even hangen.
0: Ja, nou, dat is duidelijk. Harry, die komt met I Can Dance en Genesis, komt inderdaad vaker binnen. Dit vind ik een mooie. Mark, weer een Mark, die pakt er even een André van Duintje bij. Ik wil wel met jou dansen, maar mijn voeten doen zo'n zeer. Dank daarvoor. Roy, die zegt, muzikanten dansen niet, van de Dijk. Marvin, I can't dance, I don't dance moet het zijn, van Orange Skyline. Wat een banger, zegt hij er ook weer bij. En dan, hallo met wie?
3: Met Armand.
0: Dag Armand, waar kom jij mee?
3: Ik kom met de Sissel Sisters, I don't feel like dancing.
0: Ja, nou, we hadden die wel verwacht ergens, maar het is ook een hele leuke plaat, toch?
3: Ja, ja, ja, leuk.
0: Nou, dan wordt dat een... Dans je zelf graag?
3: Wat zeg je?
0: Ben je zelf een danser?
3: Nee, ik ben muzikant. Muzikanten kunnen inderdaad niet dansen.
1: Ja! Yeah!

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. De vorige man doet jou, Dance With Somebody. Zometeen die derde plaat, die dan dus niet over dansen mag gaan. Maar eerst andere dingen. Want welkom in de A-lunch op 7 mei. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 7 mei 2026... Ja, dit is altijd een dag die mij opeens overkomt. Wereldwachtwoordendag. De dag dat ik denk, oh ja, ik moet daar toch weer even wat aan gaan werken. En dat heb ik dus afgelopen jaar dan wat minder aan gedacht. Maar ja, sta even stil bij de veiligheid van je wachtwoord. En ja, de jaarlijkse

0: iets moois wat ze deden, hè, met de release van hun album. En heel veel shows in 24 uur. Ook een beetje vanwege het thema van het album natuurlijk. Dat is allemaal goed gegaan. Nou, dat komt mooi uit, want op 22 januari, duurt nog even, 2027 staan ze ook weer in de Ziggo Dome. Is trouwens ook zo'n band, Nathan.
1: Ja.
0: Je hebt mensen die ze live hebben gezien.
1: Mm-hmm.
0: Mensen die ze niet live hebben gezien.
1: Ja, precies.
0: Als je ze live hebt gezien,
1: dan ben je fan.
0: Dan ben je fan. Nou ja, over fan gesproken. Ik heb hem één keer live mogen zien. In de toen nog HMH. En dat was bijzonder, want hij scheen niet te vliegen. Nou, opeens vloog hij wel. En ik was erbij. Nu kan het niet meer.

0: Tom Petty en Heartbreakers dus. Mary Jane's Last Dance op NPO Radio 2. Waar wij even gaan checken bij Tim Schaap. Hoe het gaat op de weg?
1: Jazeker. Ja, goedemiddag, Annemieke. Helaas hier en daar iets van file. Allereerst A2. Daar ging het mis bij knooppunt Del. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Als je onderweg bent vanuit Den Bosch naar Utrecht, heb je daar last van 10 minuten aan vertraging. Dan de omgeving van Arnhem op de A12. Daar heb je 2 files staan. Allereerst voor de Duitse grenscontrole. Als je richting onze oosterburen onderweg bent, 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En de andere kant op nog file tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer en 20 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug.
0: Dankjewel, Tim. En over naar Sydney, want die heeft het nieuws van 12:30.
2: Yes. Er zijn nu zeker 5 mensen besmet met het Hantavirus, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het virus brak uit op een cruiseschip. Ook een stewardess van KLM is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis. Zij heeft ook symptomen van dat Hantavirus nadat ze contact had met een Nederlandse vrouw die in Johannesburg aan het virus overleed. De regering van Spanje houdt momenteel een topoverleg met de president van de Canarische eilanden. Dit weekend komt dat cruiseschip Hondius aan, namelijk op Tenerife. En dat leidt in Spanje tot onrust. Er wordt gekeken naar quarantainemaatregelen en tests voor de passagiers. Op Sumatra zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. De chauffeur van de passagiersbus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft, omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar klapte de bus frontaal vervolgens op de tankwagen en daarna brak er brand uit. En verschillende organisaties hebben kort technische problemen gehad door de brand in een datacenter bij Almere vanochtend. Zo kreeg de gemeente Dronten even geen mailtjes meer binnen. En ook de website van het nieuwsblad van de Universiteit Utrecht was onbereikbaar, omdat de servers in het brandende datacenter staan. Zon met stapelwolken bij een graad of 16 momenteel. Morgen veel zon en dan maximaal 19 graden.
0: Dankjewel.

niet. We hebben een lekker weekje als het gaat om platen die je echt heel weinig hoort op de radio. En waarom eigenlijk? Dus ja, vandaag kan er ook alweer een fijne bij, hè? Heb je een plaat die je echt al heel lang niet meer hebt gehoord? Geef hem dan nu door.

0: vond dat vroeger echt heel grappig. Would I Lie to You? Oh yeah! Zeker! En natuurlijk zit het net even anders met Charles en Eddie. Daarvoor nog Police Walking on the Moon op NPO Radio 2. Leuke platen komen er binnen van, in het kader van platen die je nooit hoort. Slaan ze allemaal op, want ik zou ze allemaal wel willen draaien. Fem, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar moest jij nou aan denken?
1: Aan Toploader.
0: Maar dan niet die ene.
1: Nee, die andere.
0: Ja, Achilles Heel. Leuk, man.
1: Ja, dat zou ik heel tof vinden om die weer te horen.
0: En eigenlijk is het ook raar dat we die dan nooit... Nou ja, tenminste nooit. Niet vaak draaien.
1: Nou ja, die is natuurlijk wat minder vrolijk, hè, dan die andere.
0: Ja, dat is waar. Maar
1: ik vind dat die veel meer raakt eigenlijk.
0: Nou, dat heb je mooi gezegd. Dus dan gaan we bij deze draaien. Dankjewel, Fem. Toploader dus. Achilles Heel.

0: Dua Lipa Houdini met Kevin Parker in de gelederen. En die ken je dan weer van Tame Impala. En die stond dan weer een paar dagen geleden hele leuke dingen te doen in de Ziggo Dome. Ik was er zelf niet. Balen. Maar de mensen die ik ken, die er waren. En alle socials, die waren daar heel erg blij mee. Dus ook dingen als mooi lichtshow.
1: Ja, ja.
0: Dat ik denk, hallo.
1: Luisteren.
0: Er is invented sound zo'n beetje. Maar nee, maar het is ja mooi.
2: Weer wat wijzers.
0: Ja, Tame Impala, ook heerlijk. Ik ben natuurlijk man überhaupt om te draaien. Dit is leuk, want we gaan het weer spelen. Weer wat wijzers. Je kunt er wat wijzer van worden. En je kunt er ook wat wijzers mee winnen. Gaan we het hebben over Hanke?
1: Oh, Maat. Hanke, ja.
0: Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. We kregen een appje. We luisteren via internet, dus ik hoor net dat weer wat wijzers gespeeld gaat worden. We gaan weer een poging wagen. En ik denk, oh... Misschien was het vorige keer niet gelukt of zo. En toen zag ik de foto.
1: Oh ja, ik vind het eigenlijk heftig om te zien.
0: Ik vind het ook heel heftig. Wil jij het alsjeblieft van me overnemen? Want er komt heel veel op me af.
1: Ja, snap ik. Nou ja, ze hebt slecht nieuws. Vandaag is onze klok kapot gevallen.
0: Ja.
1: Met een foto erbij. We zien hem dus liggen. Dus je ziet eigenlijk de wijzerplaat liggen. En de wijzers en het systeempje liggen ernaast.
0: Alsof, ja. ik hoop dan, zo denkt mijn hoofd, van dan, zo is hij ook echt gevallen. Ja. Dat de wijzers als een soort van laatste...
1: Dat die later vallen.
0: Snik, zo van, ik zal hier met veel vertoon kapot liggen zijn. Maar ja, dat is wel zuur.
1: Nou, weet je wat we gaan doen? Want ik vind het leuk als iemand anders mag spelen. Mm-hmm. Maar ik ga Hanke gewoon een nieuwe klok sturen.
0: Zou het aan de klok zelf liggen, hè, toch?
1: Nee, joh, nee, is hartstikke solide.
0: Ligt aan Hanke. Oh. Nee, dat is goed. Hanke, we sturen een nieuwe op. En jij kunt meespelen. Alles staat weer open natuurlijk. Want wie heb ik verstopt? Welke artiest of band? Je krijgt 3 vragen. En die antwoorden zijn natuurlijk mega belangrijk. Want dat zijn de aanwijzingen naar die artiest of band. Soms direct en soms een beetje omdenken. Cryptisch, kijk maar even. De eerste vraag, selectievraag, als je wil meedoen, even een goede antwoord appen, is ook al een aanwijzing. Dus, als je frietsaus of mayo, zullen we daar niet
1: is goed.
0: Bij je friet of patat wil, dan noem je dat een patatje of frietje, puntje, puntje, puntje. Wat een rare vraag, maar ja, het is wel een aanwijzing, kom maar door.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Kensington met Livin' 4.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Hallo! Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds... Hallelof! Voor Almof!
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
7: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
8: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
9: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
10: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
11: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
13: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
14: Wow.
13: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
15: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
16: Zometeen weer wat wijzers. Wie heb ik verstopt? Welke artiest of band? Je kunt erachter komen door de vragen te beantwoorden. Ben jij een meespeler eigenlijk, Sydney? Of ben je dan heel erg druk bezig met het nieuws van het volgende half uur?
17: Oh, ik was net heel druk, maar ik speel graag mee als het tijd is.
16: Ja, nou, dan hoop ik dat het zo is.
17: Dan ga ik meespelen.
16: Ja. If not, dan hoor je dat in het blok van half twee. Ja. Hoe gaat het nu in de wereld?
17: Nou, het Radboud en UMC in Nijmegen heeft ook een opvarende van het cruiseschip Hondius opgenomen, die mogelijk besmet is met het handhaven. Virus. Gisteren vlogen 3 mensen van het schip naar Nederland. Een ander van dat vliegtuig ligt nu in het LUMC in Leiden. En daarnaast is ook een KLM-stewardess opgenomen in het ziekenhuis. Zij had aan boord van een vliegtuig contact met de Nederlandse vrouw die al is overleden aan het virus. Andere mensen aan boord van die vlucht worden nu door de GGD ook in de gaten gehouden.
18: We gaan alle passagiers benaderen door middel van een brief. En daarnaast is een deel van de passagiers en de crew die we telefonisch zullen benaderen, omdat zij hulp hebben verleend aan deze dame.
17: De besmette vrouw was op 26 april kort aan boord van het KLM-vliegtuig. Nog voor het opstijgen werd al besloten dat ze te ziek was om mee te vliegen. Israël zegt een Hezbollah-commandant gedood te hebben bij een luchtaanval op Beirut. Het was de eerste aanval op de hoofdstad sinds het staakt het vuren vorige maand inging. Volgens lokale media was er een bijeenkomst van Hezbollah aan de gang. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms ook kinderporno staat op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat er weinig gebeurt om die site aan te pakken. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert, maar niks te zeggen heeft over de video's die erop staan. Tech-redacteur Joost Schellevis legt uit dat het ook nog onduidelijk is of het OM iets kan doen.
4: Het Openbaar Ministerie wil niks zeggen over een eventueel onderzoek. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er wel degelijk een onderzoek loopt. Dat is moeilijk te zeggen. Zouden ze daar iets tegen kunnen doen? Nou ja, fysiek is dat heel erg makkelijk, want we weten waar die site staat. Je kan er zo naar binnen rijden, die servers in een bak stoppen en die site is offline. Blijkbaar zit het wel echt ingewikkeld, omdat het ook gaat om een schemergebied waarbij heel moeilijk te bewijzen is dat er echt op grote schaal misbruik wordt gemaakt.
17: De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt ook of er ingegrepen kan worden. En in Dordrecht is vanochtend brand uitgebroken bij een oefencentrum van de brandweer. Er kwam rook uit de afzuiginstallatie van een van de gebouwen, terwijl brandweermensen daar ondertussen aan het oefenen waren. Ze konden daardoor ook gelijk aan de slag om de echte brand te blussen. Ze bekijken momenteel nog of er nog plekken zijn waar de brand aan het nasmeulen is. Het weer, zon met wat stapelwolken bij een graad of 16 momenteel. Morgen is er ook veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden.
16: Dankjewel. Over naar Tim. Tim Schaap bij de ANWB, vertel.
10: Jazeker, hier en daar helaas wat file, Annemieke. Allereerst A2 Den Bosch-Utrecht, nog steeds die kapotte vrachtwagen bij knooppunt Del. Vanaf Kerkdriel een file van 10 kilometer en 20 minuten. Dan de A12 in de omgeving Arnhem is het druk. Allereerst voor de Duitse grenscontrole, ongeveer 10 minuten over 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk. En de andere kant op, dus vanaf de Duitse grens, een welkomstfile tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. 8 kilometer en 25 minuten komt door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Daar heb je komende dagen nog minder rijstroken dan anders, omdat ze hier en daar al wat afzetten aan het afbouwen zijn.
16: Een welkomstfile.
10: Ja, gezellig.
16: Het heeft nog lang geduurd, hè, voordat daar iets positiefs aan van gemaakt is.
10: Ja, helaas. Maar goed, het is, je staat chapeau. Er nooit alleen voor, zeg ik dan.
16: Heel tot goed, zo. Dank u wel.
10: Dag.
14: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
14: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
14: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk. Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
21: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
23: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
24: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
23: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Youfone.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
3: Dat is wit goud voor weinig.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
3: Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
2: Aldi.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
7: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Social Deal Beauty Deals. Take one en actie Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Annemiekes Alen.

0: Douwbob. Slow down. Nathan, ja. Heb jij enig idee wanneer het Songfestival is?
1: Geen idee.
0: Ik ook niet. Ik heb het moeten googlen. Terwijl het echt wel gedaan wordt, hè? Jeroen Kijk in de Vechten heeft het...

0: niet op, Bob. Slow down. Nathan, ja. Heb jij enig idee wanneer het Songfestival is?
1: Geen idee.
0: Ik ook niet. Ik heb het moeten googlen. Terwijl het echt wel gedaan wordt, hè? Jeroen Kijk in de Vechten gaat absoluut leuk meedoen.
1: Ja.

0: Nou, Bob, slow down. Nathan, ja. Heb jij enig idee wanneer het Songfestival is?
1: Geen idee.
0: Ik ook niet. Ik heb het moeten googlen. Terwijl het echt wel gedaan wordt, hè? Jeroen Kijk in de Vecht gaat absoluut leuk meedoen.
1: Ja.
0: Gek is dat, hè?
1: Het is heel raar.
0: Ja, als Nederland niet meedoet, dan word je er ook niet meer doodgegooid.
1: Nee, en normaal had ik ook echt chips en cola klaarstaan en zo. Maar
0: wist ik ook gewoon al de gekke nummers?
1: Ja. Ja.
0: Nu ook niet.
1: Nee.
0: Ik denk dat ik het zo haal.
1: Misschien wel lekker een keertje, ja.
2: Weer wat wijzers.
0: Ja, en Bart is er gewoon.
1: Die is gewoon hier in de studio,
0: ja,
1: natuurlijk.
0: Zit, ja, niet in een hotelkamer ergens uit te zenden. Nou goed, weer wat wijzers. Je kunt wat wijzer worden, maar je kunt ze ook winnen. Ik heb er nog iets verstopt. 3 vragen krijg je. En die antwoorden zijn mega belangrijk, want dat zijn namelijk de aanwijzingen naar het antwoord. De band of artiest die ik heb verstopt. Soms moet je een beetje omdenken. Soms dan heb je meteen. En soms zit je in een tunnel waar je echt niet terecht wil. Simone, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Denk jij dat jij een tunnelmens bent of denk jij dat je het een beetje een overzicht houdt?
3: Bij Wie is de Mol ben ik altijd een tunnelmens, dus ja. Ik denk hier ook bij.
0: Oké, nou, dan kunnen we daar vast een beetje rekening mee houden. En muziektechnisch, waar zit jij? Wat vind je leuk?
3: Ja, je mag mij de sticker gewoon geven, moet ik het dan ook nog verwijzen?
0: De breedsticker is bij deze op Simone geplakt. Nee, vertel toch even, vind ik leuk.
3: Ja, nou, ik ben echt al vanaf mijn 12e fan van Nightwish, dus dat is best wel specifiek. Maar ik hou ook van Nederpop, Acta en de Munich vind ik leuk. Ik vind Kate Bush leuk, de Beatles. Toch best wel veelzijdig, toch?
0: Nou, dat lijkt me wel. Die sticker is terecht, dat sowieso. Ja. Ik ga natuurlijk niet zeggen of je daarmee de goede richting ingaat qua spel. Maar je hebt wel de selectievraag al goed beantwoord. Dat je dan meteen weer in zo'n discussie zit. Patat / friet. Friet, saus, mayo, nou ja, zeg het maar.
3: Het is een frietje met.
0: Met, kijk. Nou, met is inderdaad het woord dat we zochten.
3: Ja.
0: We gaan naar vraag 1. De officiële vraag 1. Als mijn draaiboek meewerkt, dames en heren. Ja. Hoe heet de zangeres met een jetser van een hit die vervolgens, ik heb namelijk het dingetje niet klaarstaan, die zo klinkt. Mag het zeggen, hoor. Wie is dit?
3: Sabrina Carpenter.
0: Bam! Sabrina Carpenter is helemaal goed. Vraag 2. Welk land heeft als hoofdstad Buenos Aires?
3: Argentinië.
0: Dat is ook ping. En dan hebben wij vraag 3. Het is de Britse holding van Richard Branson. En het Engelse woord voor een drankje zonder alcohol. En het Engelse woord voor maagd.
3: Virgin.
0: Ja, helemaal goed. Wist je bij de laatste of bij de eerste, eerlijk gezegd? Bij Richard Branson zei dat jou wat?
3: Nee, gelukkig niet. Bij de
0: alcohol van je drankje, wist ik. Oké, dat hadden wij discussie over. Je hebt alles goed beantwoord. Je hebt Matt, je hebt Sabrina Carpenter, je hebt Argentinië en je hebt Virgin. Heb je enig idee welke artiest of band wij zoeken?
3: Nee, ik weet echt helemaal niet. Geen idee.
0: Jammer!
3: Ja, dat is jammer.
0: Maar ook geen tunnel. Even denken, hoor. We gaan natuurlijk een tip geven, terwijl jij gewoon vrolijk doordenkt over met Sabrina Carpenter, Argentinië en Virgin. Nathan,

0: Argentinië, hè? Hoe noemen de Amerikanen en Engelstaligen het?
1: Argentina?
0: Ja.
1: Oh, ik weet het, denk ik. Madonna.
0: Ja!
1: Ja, ineens kwam hij.
0: Heel goed, zo werkt het. Ja, Sabine Carpenter, daar heeft ze natuurlijk nu een single mee.
1: Dat wist ik niet.
0: Dat scheelt dan wel inderdaad. Dan kan je een heel ander ding gaan denken. En Like a Virgin, hoi hoi. Ja. Nummer van Madonna. Wat missen we nog? Ja, Don't Cry for Me Argentina natuurlijk. En Matt, ja, heel leuk bedacht, vind ik, Nathan. Ja. Die heeft namelijk de quiz gemaakt. Het Met Gala, daar was Madonna met een pruik van 1,5 meter hoog.
1: Die heb ik ook niet gezien, anders had ik het vast wel bedacht.
0: Nou, dat is toch bizar dat je hebt gewonnen?

Met de clip met de vermiste kinderen. Dat maakte toen wel indruk, ja. Soul Asylum, Runaway Train op NPO Radio 2. Ja, gisteren zei ik het ook al. Hoe leuk is het om te kunnen zeggen, hier is de nieuwe Rolling Stones in 2026. Nou ja, was er opeens in The Stars. Iedereen rolde over elkaar heen om te zeggen dat het toch echt wel een Stones-nummer is. Ja, dat mag ook wel, na al die jaren. Het klinkt inderdaad echt zoals The Stones. En het is een voorloper van een nieuwe album, Foreign Tongues. Dat komt op 10 juli aanstaande uit. Mick en Keith hebben het bijna beide geschreven. We weten het artwork al. En ja, de echte fans die waren al een tijdje, stonden die op scherp. Want onder de naam Cockroaches hebben ze ook weer wat dingetjes uitgebracht. En dat staat overigens ook gewoon op het nieuwe album. Als je daar misgegrepen hebt, dat heel gewilde vinyl, dan heb je nog een kans. En het oehoe dingetje zat gisteren de hele dag in mijn hoofd. Nou, zie je? Flikkers het weer. De Stones.

0: wat hij zegt. It's in the stars.
1: Per keer.
0: The Stones, jawel. Tim Schaap.
2: Ja. Is in het asfalt, zou ik zeggen.
0: Ja. Ja, kom maar.
2: Dan komt hij aan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deel. 11 kilometer en 25 minuten. Door een pechgeval, een kapotte vrachtwagen, heb je daar één rijstrook minder. Verder nog steeds wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12. Even voorbij Arnhem. Ben je onderweg vanaf de Duitse grens? Reken dan op 20 minuten vertraging. Dan de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Nieuwerkerk aan de IJssel een ongeluk. Twee rijstroken minder, 10 minuten vertraging. En dan de A27, de weg tussen Breda en Gorkum. De Merwedebrug bij Gorkum is even open geweest. Daar heb je nu vertraging. Reken op ongeveer 15 minuten.
0: Dankjewel. Over naar Sydney, want het NOS Nieuws van 13:30 alweer.
3: Alle mensen die nu nog aan boord zijn van het cruiseschip Hondius hebben geen klachten die wijzen op een besmetting met het hantavirus. Dat zegt de Nederlandse eigenaar van dat schip. De Hondius zal waarschijnlijk dit weekend aanmeren op Tenerife, waar iedereen waarschijnlijk wordt gecontroleerd. Voor zover bekend zijn er nu 5 mensen besmet met het virus. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er ook miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. En premier Jette heeft voor het eerst gebeld met de president van Zuid-Korea. Ze hebben afgesproken dat Nederland meer met Zuid-Korea gaat samenwerken op het gebied van AI en halfgeleiders en kwantumtechnologie, waar bijvoorbeeld ASML een grote rol in speelt.
0: Hier.
3: Zon en wat stapelwolken bij ongeveer 16 graden. Morgen loopt de temperatuur weer wat op. Het is dan zonnig met een graad of 19.
0: Dankjewel, Sydney. Zeg, heb je nog één berichtje voor me? Want,
4: goeie kop.
0: Daar moet nog een kop bij.
3: Zeker, en hier kan denk ik wel een kop bij. Een reisorganisatie moet namelijk honderden euro schadevergoeding betalen aan een Duitse toerist. Die man verbleef 2 jaar geleden met zijn gezin in een resort op Kos. Hoewel het hotel meerdere zwembaden had, zei de man dat er nooit een lichtstoel vrij was, omdat er overal al een handdoekje opgelegd was.
0: Hou op!
3: Ja, en het hotel had daar regels voor, die had dat verboden. Maar toen de man erover klaagde bij de tour operator, ondernam dat bedrijf geen actie. En volgens de rechter had de reisorganisatie dat wel moeten doen. En krijgt hij dus geld.
0: Dus iemand is in deze tijd met een volle verstand naar de rechter gestapt, omdat er handdoekjes op lichtstoelen liggen.
3: Ja,
0: tijdens een
3: niks
0: luxe vakantie.
3: Ja.
0: Op Kos.
3: Daar had meer aan gedaan moeten worden, zegt de rechter.
0: Ik heb heel bewust niks gezegd. Behalve even de hoofdmoot opratelen.
3: Ja, precies. Ja.
0: Walgelijk. Maar goed. Aan de andere kant, superleuk om een kop bij te verzinnen. Zo is het ook. Ja. Nou, heb jij wat?
3: Nou ja, ik denk dat deze toerist wel in het geld wil zwemmen.
0: Ja, hij mag. Ja hoor.
3: Ja?
0: Ja.
3: Oké.
0: Okay. Wat was je andere optie?
3: Oh, hij dacht dat een handdoekje veel kost.
0: Die vind ik eigenlijk leuker. Die vind ik leuker. En soms is het een team effort, hè? Dat de hele firma NOS, tenminste, die dan bij Radio 2 en 5 werken, die zitten dan mee te denken. Goed gedaan, Sydney. Naad.
4: Ik vraag me af waar het aan ligt.
3: Ja.
0: Ja. Ja. Ik gooi de handdoek in de ring. Ik doe niet meer mee.
5: Iemand zei dit is Annemiek. Te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2. Dan zit je goed, ik zal je zeggen.

Omar. Eén nacht alleen op NPO Radio 2. Het is wat. Ja, laat ik het zo zeggen. Er komen veel koppen binnen over het bericht over een Duitser. Toerist, die was 2 jaar geleden op Kos, op een resort. En kon daar nooit liggen op een lichtbedje, want iedereen ging hangdoekje leggen. Dat is natuurlijk een vervelend fenomeen. En daar heeft hij dus over geklaagd. En nu krijgt hij een heleboel geld van de rechter. Nou ja, althans, via de rechter. Bijzonder. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? René Teunissen die zegt, een schadevergoeding moet je niet laten liggen. Nee, vind ik wel wel leuk. En Jos, ja, die zegt er een waar die ik veel zag. Ja. Dus als je hem hebt ingestuurd, dan was hij gekoesterd en gewaardeerd. Handdoekje leggen, niemand zeggen. Ja. Ja, dat dus. Als je nog een kop hebt, dat kan, hè. Want ik heb nog twee platen voor je. En dan komt de officiële uitslag bij deze goede kop. Dus geef hem vooral nog even door. Teddy Swims, nou ja, niet op dat resort in ieder geval. Want hij kan ergens liggen. Mr. Know-it-all.

0: Fish. Gentlemen's Excuse Me op NPO Radio 2. Ja, dat is een contrast dan, hè? Dan heb je een heel mooi nummer en dan ga je daarna...
1: Goeie kop.
0: Een hele rits goede koppen eruit gooien. En bij een bericht van Sydney, en er is een beetje onduidelijkheid bij sommige luisteraars over mijn standpunt in dit gegeven. Ik vind alles stom, mensen. Dus ik hoef niet te zeggen, ja, je vindt het belachelijk dat hij naar de rechtbank is gegaan, maar vind je het niet belachelijk dat mensen hun handdoekje neerleggen bij een... Ja, het is allemaal belachelijk.
2: Die beelden dat ook dan zo'n hek open gaat, dat mensen rennend met een handdoekje naar een bedje gaan. Ja,
0: en de mensen die het filmen, die zijn nog veel erger. Ja. Want die staan aan de andere kant van het hek. En die hebben dus illegaal hun... Nou ja,
2: en ik kijk dat filmpje. Ik ben eigenlijk nog erger. Want ik zit achter de computer dat filmpje weer te bekijken.
0: Ja. Als ik ooit terechtkom in een resortachtige situatie waar dit zich afspeelt...
2: Ja.
0: Dan zal ik het nooit zeggen, dan zou ik me rot schamen.
2: Dus misschien doe je dat stiekem al.
0: Nee, maar dat heeft niks met... Je kan voor minder geld veel leuker op kleine plekjes zitten.
2: Zeker.
0: Dan heb je dat niet. Nou, denk daar maar eens over na. We gaan kijken wat voor goede koppen er zijn verzonnen. Want deze man is dus gaan klagen bij zijn tour operator en heeft geld gekregen. Damir zegt, Duitser, dat was het, legt zich er niet bij neer.
2: Mooi.
0: Vind ik mooi. Joost zegt, reisorganisatie is er kosmisselijk van. Vind ik ook mooi. Agnes, de Duitser, kon in het eerste ochtend gloren met CH al geen bedje vinden. Ja, vergezocht, Agnes. Maar wel mooi vergezocht. Barry, die zegt, Duitse man heeft een hele vakantie geen strandbed en voelt zich daardoor opgelicht.
2: Ook netjes.
0: Jij moet raden hoe je dat spelt. Edwin zegt, handdoek ligt nu op een rechtbankje. En Fem, die zegt, dat zal allicht wat gaan kosten. Pier, en die zegt, zeg maar, toei met je goede recensies. En Rob neemt
2: niet op.
0: Niet op. Oh, wil jij Rob's kop even zeggen?
2: Ja, het hotel kan wel opdoeken.
0: Ik vind hem heel erg mooi. Ik heb er verder niks meer over te melden. Leuk, zometeen Paul. En eerst nog even dansen. Flashdance, what a feeling. Irene Cara.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: verfzaak.
1: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ah, ik wil uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
4: Hoi, weg man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
8: NPO Radio 2 met het nieuws van 2 uur. Dat is namelijk net geweest. Hier is Cindy Dijkers. Goedemiddag.
9: Hey Paul, goedemiddag. De provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland gaan kijken of ze kunnen meebetalen aan het aanleggen van de Lelylijn. Over die spoorlijn tussen de Randstad en het noorden van het land wordt al jaren gepraat. Maar er zijn nu geen concrete plannen voor de aanleg. De vier provincies willen kijken of het mogelijk is om elk jaar samen tot 40 miljoen opzij te zetten voor de Lelylijn. Ze hopen zo steun te vergaren bij de landelijke overheid om het spoortraject toch aan te leggen. Bij een groot datacentrum in Almere woedt sinds vanochtend een flinke brand. Die brak uit aan de achterkant van dat pand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.
10: Hier in de voorkant zit vooral het datacenter. En aan de achterkant is technische ruimtes. Ja. Waar bijvoorbeeld ook de noodstroomvoorziening staat. Ja. Naast het pand ligt een dieseltank. Ondergronds weliswaar. Maar ja, die wordt ook heel erg gemonitord. Want je wil uiteindelijk niet hebben dat die ook in de brand gaat.
9: Er komen in ieder geval grote rookwolken bij vrij. Ook hebben een aantal organisaties technische problemen door de brand. Zo kreeg de gemeente Dronten kort geen mail meer binnen.
8: Heb jij ook een noodmelding gekregen?
9: Nog niet.
8: Oh,
9: maar ik denk dat wij in Hilversum net op het randje zitten van het gebied. Als je iets noordelijker gaat, dan heb je hem waarschijnlijk wel ontvangen. Want mensen dus in de omgeving van Almere hebben dus vanwege die rook dus een NL-alert gehad. Ja. Die heb jij waarschijnlijk dus ook gehad.
8: Ja, zeker.
9: Ramen en deuren dus sluiten. De man die 4 jaar geleden 2 mannen doodschoot bij een McDonald's in Zwolle heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Hij kreeg eerder 30 jaar cel, maar het hof heeft hem nu 26 jaar gegeven. Volgens het hof heeft de man in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op de behandeling van zijn rechtszaak. Waarom de schutter de 2 mannen doodschoot in Zwolle is nog altijd onduidelijk. En 50.000 fans van K-popgroep BTS hebben de Zuid-Koreanen welkom geheten in Mexico. Ze zijn daar voor hun wereldtour. De leden van BTS werden ontvangen door de president van Mexico en verschenen daarna op het balkon van het presidentiële paleis. En daar gingen de Mexicaanse fans helemaal uit hun dak.
11: Hola. Let's have fun, everyone!
9: BTS geeft 3 concerten in Mexico en het eerste concert is vanavond.
8: Dat is mooi. Ik zie hoe jij jouw quotes noemt.
9: Ja.
8: Deze heette een hoop gegil.
9: Ja, het is bijna onverstaanbaar als je er naar luistert. Ja. Het weer, zon en stapelwolken bij een graad of 16. Morgen ook flink wat zon en dan nog iets warmer dan vandaag met maximaal 19 graden.
8: Dank je, Sydney. En het nieuws van de weg krijg je vakkundig van Tim Schaap. Goedemiddag.
12: Jazeker, goedemiddag. Mijn bulletin geef ik ook met het naampje. Ik noem hem nu een beetje opkomende drukte. Dat is ook wel, komt hij aan. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda viel het tussen Knoop in Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan den IJssel. 6 kilometer, een uur extra door bergingswerk. Zijn 2 rijstroken dicht. Ook wordt het drukker op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 4 kilometer, 10 minuten bumper aan bumper. En door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug nu nog minder rijstrook op de A12. Nu vielen vanaf de Duitse grens richting Arnhem. Voor knooppunt Velperbroek, 8 kilometer en 20 minuten.
8: Zometeen hoor je een Amerikaanse rockband die vooral in Nederland heel succesvol is geweest.
13: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line. Get ready for greatness.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
4: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
2: Flikker Maastricht, morgenavond om 20:30 bij Avrotros op NPO 1.
15: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
16: Yes!
15: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terra schnitzels, twee stuks, tweede gratis.
16: Boeie.
15: Hak, tweede gratis.
16: Lekker hoor.
15: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
16: Lekker hoor.
15: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Satisfactions.

Amsterdamse rockband live. Je hoorde Selling Drama. En ook nog, ja, zij is overal populair. Olivia Dean. So easy to fall in love. Ik hoorde vandaag het gekke mashup van een ander nummer van Olivia Dean. Die Man I Need. 2 voor de prijs van 1. Gemixt met

niet tegelijk. Ik vond het echt heel goed gedaan met Tears for Fears, deze mashup. Het is 2026. Tegenwoordig kun je echt werkelijk nergens zijn of er hangt wel een camera. Of je nou op de snelweg zit, iemand met een dashcam, of je loopt door een binnenstad en er hangt ergens een camera. Je wordt overal in de gaten gehouden. En dat maakt dat dit liedje uit begin jaren 80 eigenlijk elke dag nog wat meer van nu is. Hij raakt niet gedateerd, nee, het tegenovergestelde is waar. Met Eye in the Sky van de Alan Parsons Project.

valt echt heel goed gedaan met Tears for Fears, deze mashup. Het is 2026. Tegenwoordig kun je echt werkelijk nergens zijn of er hangt wel een camera. Of je nou op de snelweg zit, iemand met een dashcam, of je loopt door een binnenstad en er hangt ergens een camera. Je wordt overal in de gaten gehouden. En dat maakt dat dit liedje uit begin jaren 80 eigenlijk elke dag nog wat meer van nu is. Hij raakt niet gedateerd, nee, het tegenovergestelde is waar. Met Eye in the Sky van de Alan Parsons Project.

maakte zoveel mooie liedjes. Agda en Munnik. Maar dit is toch de allermooiste. Het synoniem voor overleden vader. Dat is de wind. Dat is de lucht om je heen. En altijd is hij er toch een beetje bij. Prachtig gedaan. Echt heel mooi. Agda en Munnik. Je hoorde

0: iets meer aan de hand eigenlijk. Nummers over de Amerikaanse auto's, die zijn er wel gemaakt. Bruce Springsteen maakte ooit Pink Cadillac.
1: Pink Cadillac. Pink Cadillac.
0: Hij zong het al, hoorde je dat? Ja. Die andere was duidelijker te horen. Red Corvette van Prince. En de nieuwste toevoeging aan een lijstje met Amerikaanse auto's is deze single. Hoewel die er niet over eentje gaat, maar over allemaal. Het nummer heet American Cars en is van Noah Kahan. En als jij denkt, hey, dit lijkt wel een beetje op The War on Drugs, dan ben ik het met je eens. Dat vind ik ook. Hij heeft er niet mee samengewerkt, maar gewoon goed naar geluisterd, denk ik. En iets heel moois van gemaakt.

0: Pretenders, je hoorde Don't Get Me Wrong. En ook die hele gave nieuwe single American Cars van Noah Kahan. Ik heb hem nu 4 keer gedraaid, alleen al in de uitzending. En ik moet zeggen, hij bevalt me ontzettend goed. Geen nieuws nog van de Cars in Nederland. Tim zal zich zo wel melden, maar Sydney is in ieder geval hier met de update van de NOS.
1: Ja, hey Paul, goedemiddag. Vastgoedondernemer Peter Gillis moet zeker een jaar de cel in voor belastingfraude, heeft de rechter zojuist bepaald. Hij heeft over de jaren 2020 en 2021 te laat belastingaangifte gedaan voor 7 bedrijven, waaronder zijn vakantieparken. Als Gillis nog eens de fout ingaat, kan die nog eens 6 maanden de cel ingaan. Steeds meer organisaties hebben problemen met hun computersystemen door de brand in een datacentrum in Almere. Bij de Universiteit Utrecht kunnen ze daardoor mogelijk niet inloggen. Ook het CBS meldt problemen. Net als tientallen apotheken in Limburg, de websites van die apotheken zijn daardoor niet te bereiken. De Iraanse president Pezeshkian zegt de nieuwe opperste leider van zijn land te hebben ontmoet. Mojtaba Ghamenei is ongeveer 2 maanden geleden benoemd tot opvolger van zijn gedode vader, maar is sindsdien niet in het openbaar gezien. De Duitse inzending van het Songfestival zit een week voor de eerste halve finales met een probleempje. De zangeres Sarah Engels landde in Wenen zonder haar kostuums. De luchtvaartmaatschappij is de koffer waar die in zitten kwijtgeraakt. Dus sorry alvast als ik in mijn pyjama optreed, schrijft ze online.
0: Ja, heb je dat ooit gehad dat je koffer kwijt is geraakt?
1: 1 keer gehad. En toen hebben we, dat was naar Aruba. En toen hebben we iets van de 4 dagen gewoon alleen. Dus gelukkig was dat de zwembroek in de handbak.
0: Oh ja, ja. Ja,
1: maar dat, dus we hebben gewoon op het strand gebleven. Ja.
0: Altijd
1: ja.
0: Je huissleutels en misschien ook ondergoed en ja. Je tandenborstel in ieder geval daarin.
1: Dan merk je hoeveel je dan eigenlijk nodig hebt.
0: Ja, want dan komt die koffer aan en dan kun je weer terug naar huis.
1: Ja, precies.
0: Ze hebben hem wel geleverd uiteindelijk.
1: Nou ja, daar wordt nu dus druk aan. Aan gewerkt.
0: Nee, maar goed, jouw koffer.
1: Oh, mijn koffer. Ja, ja, zeker. Zeker, dat houd ik aan.
0: Ja. Of je had ook nog weer?
1: Ja, zon en wolken en een graad of 16. Morgen veel zon en dan iets warmer, dan maximaal 19 graden.
0: En dan hadden we ook nog verkeer. Ja. En Tim, waar staan die files?
2: Ja, gelukkig maar op 2 echt plekken, hoor. Tenminste, 2 noemenswaardige files. Allereerst de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Nieuwerkerk aan den IJssel zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. Je hebt daar nu bergingswerk. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer en 20 minuten. En op de A12 wordt langzamer gereden voor de IJsselbrug. Voor als je onderweg bent vanaf de Duitse grens. Van tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek, 7 kilometer en nu 30 minuten.
0: Dankjewel. Nee, het was wel duidelijk dat jouw koffer gevonden was, Sydney. Want, of is dit wel jouw pyjama die je nu aan hebt?
1: Ook geen zwembroek, nee.

0: Easy, Faith No More.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Je was 14 en je ontdekte van alles. Nicky, wat ontdekte jij eigenlijk toen jij 14 was? Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ik ontdekte Kim Wilde.
0: Oh. Hoe dan? Hoe ging dat?
2: Ja, gewoon via de radio. Ze was toen een beetje net aan het opkomen toen ik 14 werd, die dag.
0: En maar, je hoorde haar Kim Wilde en wat gebeurde er met jou?
2: Oh ja, geweldig. Krachtig. Ik vond haar een mooie stem hebben. En de muziek sprak me aan.
0: Ja. Ja. Kim Wilde is nog...
2: Dat was mijn eerste LP die ik kocht.
0: Oh, wat goed. Ja, ja, ja. Is het nog steeds een artiest die je graag luistert?
2: Ja, zeker. Ja. Ik ben ook een paar jaar geleden nog een keertje bij haar... Naar een concert geweest.
0: Ze treedt nog op, hè? Ze komt nog wel vaak naar Nederland, dacht ik.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Nicky, je hebt wel iets verraden over je leeftijd natuurlijk. Wanneer ben je precies geboren? Ja.
2: 19 januari 1967.
0: 19 januari 1981 was jij 14 en dit was nummer
3: 5.
0: Hield je ook van de ska van Madness?
2: Geweldig.
0: Ja.
2: Ja, de hele muziekperiode was fantastisch, maar dit was leuk.
0: Stray Cats, Runaway Boys.
2: Oké. Okay,
0: nummer 4, ja, en dan op 3.
3: 3. Santa Maria.
0: Santa Maria van Roland Kaiser, ja.
2: Dat stond wel op de radio, want dat vond mijn moeder fantastisch. Maar nee, voor mij niks.
0: Oké. Okay.
3: 2.
0: Cool, en ik heb nog 2. Ja, lekker. En op nummer 1.
3: 1.
0: De live versie, want eigenlijk is het liedje veel ouder nog, maar toen kwam die uit.
2: Ja, ja. Ja, nee, allemaal op eentje na dan fantastische nummers. Ja,
0: ja, Roland Kaiser wordt het niet dus, nee. Maar wat wordt het dan wel?
2: Ja, moeilijke keuze, hè? Maar ik ga toch voor Cool in the Gang.
0: Voor Celebration.
2: Celebration. Lekker feest.
0: Heerlijk.
2: Heerlijk nummer.
0: Wanneer wordt de eerste volgende keer dat jij weer naar een feestje gaat?
2: Nou, dat wordt de verjaardag van mijn zoon, denk ik.
0: Kijk, nou.
2: Ja,

heb echt een help, ik heb een hobby. Ik heb ooit in Italië koffie gedronken. Toen dacht ik, dit wil ik thuis ook. Dus toen kocht ik in Nederland een volautomatische koffiemachine. Zo, nou, wat was dat? Ik zal geen merk noemen, maar dat werkt voor mij dus niet. Op een knopje drukken en goede koffie krijgen, dat bestaat niet. Je moet er iets voor doen. Zoals de Italianen, waar je ook bent, bij een groot pompstation of wat dan ook. Overal zetten ze koffie met de hand. Gewoon op een hele arbeidsintensieve manier. Maar dat is de enige manier om goede koffie te krijgen. Dus dat wilde ik thuis ook. Het is al een jaar of 15 geleden dat ik de eerste machine kocht. En ik heb nu recent weer eens wat nieuws gekocht. Het blijft altijd een zoektocht. Want elke keer denk ik, ja, is het nou lekker? Of is hij net te zuur of te bitter? Ja, ik ben misschien een beetje een nerd. Maar als je er eenmaal aan begint, goede koffie, nou, dan wil je ook niet meer terug. Ik drink dus ook bijna nooit meer koffie. Alleen nog maar lekkere koffie. Wat op zich wel goed is weer voor je lichaam, denk ik. Kan ik je een beetje muzikale cafeïne geven? Waar ga jij wel hard op? Wat zou je graag willen horen? Dit zou kunnen werken, maar je kan ook iets zelf aanvragen. NPO Luister-app staat voor je.

0: Er was afgelopen weekend zo'n gala waar de grootste beroemdheden ter wereld naartoe gingen. Onder andere ook Katy Perry. En iedereen trekt dan een bijzondere outfit aan. Katy Perry had wat mij betreft de meest bijzondere. Die had namelijk handschoenen met 6 vingers. Want haar thema was AI. En AI maakt nog wel eens een foutje. Leuk bedacht. Je hoorde er met Skip Marley, Chain to the Rhythm.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
9: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
10: Ik wil uit!
9: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
11: Je moet blij zijn dat de deur ertussen zit.
12: Oh, je bent, man.
9: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en scoor nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
14: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
15: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar

0: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
3: Stihl, sterk werk.
4: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
3: Stihl, sterk werk.
5: Het is nog geen 3 uur, maar Sydney...
6: Ja,
5: je bent er. Zo kunnen we het nieuws ook wel doen, toch?
6: Ja, dat denk ik wel.
5: Of verwacht je nog dat er iets groots gaat gebeuren nu in een minuut?
6: Nee, maar we mogen wel wat bekendmaken van een onderzoek om 3 uur. Maar ik ga het wel zeggen, denk ik.
5: Als je hier niemand daarmee in de problemen brengt.
6: De grote natuurbrand, daar gaat het over. Die vorige week ontstond op een militair oefenterrein bij het Harde op de Veluwe. Is ontstaan tijdens een oefening namelijk waarbij mijnen tot ontploffing werden gebracht, blijkt nu. Volgens de marechaussee zijn er tijdens het ontploffen van die mijnen hoogstwaarschijnlijk gloeiend hete deeltjes van oudere mijnen de lucht ingeslingerd, waardoor er brandjes ontstonden en door de droogte breidde dat vuur zich snel uit. De grote brand momenteel in een datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt Infomerix, de organisatie die rekeningen stuurt namens onder meer tandartsen problemen te hebben. De rookwolken van die brand zijn tot in de wijde omgeving te zien, vertelt verslaggever Steve Bouwman.
7: Flinke rookpluimen hier, veel brandweermensen natuurlijk aanwezig. Je ziet ook dat er geblust wordt. De brand is ontstaan in de technische ruimte van het datacenter dus, met onder meer daar een noodstroomvoorziening. En van dat deel van het gebouw is weinig meer over, vertelde de brandweer ons zojuist.
6: Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. De rechtszaak tegen Ali B. is nog niet klaar. Hij gaat in cassatie tegen de straf die hij vanmorgen te horen kreeg. In hoger beroep kreeg Ali B. 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. En dat is een half jaar langer dan zijn oorspronkelijke straf. Maar de rapper zoekt het nu dus weer hogerop bij de Hoge Raad. Verslaggever Liedwin Gevers sprak met de advocaat van Ali B.
8: Hij vertelde me dat Ali pijnlijk verrast was. Hij was ervan overtuigd dat hij vrijgesproken zou worden. En hij is ook heel strijdbaar, zegt zijn advocaat. En vandaar dat hij incassatie wil, want hij blijft erbij dat hij onschuldig is.
6: Wanneer die zaak start is nog niet bekend. En in een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Het zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. De brandweer probeert daar de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats.
5: Put your finger in a dike, toch? Dat is het,
6: Ja, precies. En dan hopen dat het stand houdt. En niet verder gaat. Het weer, zon met wat stapelwolken bij een graad of 16. Morgen dan veel zon en maximaal 19 graden.
5: Dankjewel, Cindy. Op de weg. Hoe gaat het, Tim?
9: Ja, op de meeste plekken wordt het langzamerhand wat drukker, Paul. Dat merk je bijvoorbeeld op de A1 richting de Duitse grens voor de grenscontrole. Vanaf Oldenzaal 3 kilometer en nu 10 minuten. Dan drukt op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem toe. Tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek is het druk. 7 kilometer en 20 minuten door de IJsselbrugwerkzaamheden daar. En goed nieuws over de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij Moordrecht is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file vanaf Prins Alexander. 5 kilometer en 15 minuten.
5: Gaatjes genoeg om plaatjes zometeen in te stoppen. Dus als er een nummer is dat je op de radio wil hebben, zometeen vraag hem aan via de NPO Luisteren.
10: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
10: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Mei
13: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
14: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.

0: op Radio 2. Je hoorde ook nog Pat Benatar en haar wapenfeit. Haar battlefield hoorde je. Love is a battlefield. Ik riep net op, vraag je plaat aan. En Sarah, jij was er best snel bij eigenlijk.
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe raakte jij geïnspireerd voor het nummer dat je aanvraagt?
1: Nou ja, het nummer dat je direct daarna afspeelde, dat deed me eigenlijk denken aan dit nummer.
0: Oh.
1: Ja, en ik weet ook niet waarom. En het is een hartstikke lang geleden dat ik het gehoord heb. Maar het kwam op en ik dacht, ja, die moet het worden.
0: Ik draaide dit daarna. Oh, ja. Ik snap het wel een beetje, ja.
1: Jawel, hè?
0: Hij lijkt er wel een beetje op het nummer wat jij aanvraagt.
1: Een klein beetje wel.
0: Want wat wil je horen, Sarah?
1: Ik wil heel graag horen Are You Gonna Be My Girl van Jet.
0: Lekker.

0: Chapel Roan. En The Subway. Had iemand hem al eens zo afgekondigd omdat die titel zo is? Nou ja. Ik draai hem speciaal voor Frans. Die wilde hem graag horen in de 10 Minute Takeover. Hoor je nooit meer, terwijl het zo'n geweldig nummer is. We hebben het veel gedraaid vorig jaar, maar inderdaad, daarna werd het een beetje stil. En ook voor Sarah ervoor, Are You Gonna Be My Girl van Yet. Ik doe er nog eentje in het kader van de 10 Minute Takeover. En ik vraag het aan jou, Joop. Goedemiddag.
1: Ja, een hele goede middag.
0: Hele goede
1: hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Je bent live. Wat wil je horen?
1: Ja, ik wil heel graag Momi horen met Feeling So Real. Dat is echt wel mijn cafeïne shot, om het zo maar te zeggen.
0: Ik voel dat helemaal met je mee. Dit is pure energie van 3 minuten lang. Dankjewel, Joop.

Natuurlijk hit van Raccoon. En daarvoor je hoorde ook nog Moby, de man die fantastisch is om te volgen op Instagram. Afgelopen weekend postte hij een foto waarbij hij zijn zaterdagavond combineerde met zijn zondagochtend. Dus op zaterdagavond zie je hem compleet losgaan en rocken op het podium. En dat wisselt hij dan af met beelden van zondagochtend. Lekker bezig met het plumootje. Even alles de boel maken. Aan de kant. Zo meteen tijd voor nieuws, weer en verkeer. Dit is Mika. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to

0: Voor iedereen die een aandeel Shell gekocht had de recente tijd, omdat hij dacht, ja, als de prijzen stijgen worden ze vast ook rijker. Miljard winst las ik. Kutsching. Het is een rare wereld. Ja goed, we moeten er toch wel mee, hè, met dat tanken en zo. En vervolgens sta je gewoon te raffen in de file omdat je niet vooruit komt. Tim, waar staan ze?
1: Ja, helaas op best wel plekken, Paul. Het wordt drukker onderweg. Er staat al meer dan 115 kilometer. En onder andere files op de A1 en de A12. In beide gevallen voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 10 minuten ongeveer. Dan de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem toe. File voor knooppunt Velperbroek. 8 kilometer en 30 minuten door de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. Je hebt daar komende dagen minder rijstroken door andere wegwerkzaamheden. En op de A50 Arnhem richting Os. File voor knooppunt Ewijk. Vanaf Renkum 7 kilometer en 20 minuten. Want door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht.
0: Dankjewel. Sydney is hier ook met het laatste nieuws.
2: Hey Paul, goedemiddag. Het Radboud UMC in Nijmegen zegt dat de opgenomen patiënt van het cruiseschip Hondius het hantavirus heeft. De opvarende werd daar met klachten opgenomen en een test heeft nu uitsluitsel gegeven. Een andere opvarende is opgevangen in het LOMC in Leiden. En een KLM-stewardess is ook opgenomen vandaag in een ziekenhuis in Amsterdam met milde klachten. De marechaussee zegt dat de militaire oefening bij het Harde op de Veluwe, waar vorige week brand ontstond, volgens de regels verliep. Uit het onderzoek naar de oorzaak kwam niets strafbaars naar voren. De grote natuurbrand ontstond waarschijnlijk doordat gloeiend hete deeltjes de lucht invlogen bij het laten ontploffen van mijnen. In de provincie Groningen is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 1,8 en was in de buurt van Uithuizen. De beving is in meerdere dorpen gevoeld. Bewoners hoorden eerst een doffe dreun en daarna een flinke trilling door het hele huis. De eerste statiegeldwinkel heeft goede resultaten opgeleverd, zegt de stichting Statiegeld Nederland. Die winkel opende een jaar geleden in Rotterdam. Er staan machines waar je in één keer al je blikjes en flesjes in kan kieperen. Oh. En in een jaar tijd zijn er in totaal 7,4 miljoen blikjes en flesjes daarin geleverd. En omdat het een succes is, zijn er door het heel het land nog meer van dit soort statiegeldwinkels geopend.
0: Ik heb mijn halve Koningsdag achter de blikjesautomaat doorgebracht.
2: Ja.
0: De kinderen die hadden namelijk bedacht dat als er zoveel blikjes liggen en als ze die konden regelen bij het publiek, we waren in Om op vakantie, dat ze wel geld konden verdienen. Dus die hebben zakken vol allemaal statiegeldblikjes. En of ik even met ze mee naar de supermarkt wilde.
2: En jij dus één voor één het allemaal in de automaat doen?
0: Eén voor één, maar ze hadden 13 euro nog wat.
2: Kijk eens.
0: Ja, goed verdiend.
2: Een goed extra zakcentje, ja. Het weer...
0: Nee, dat hebben we gewoon aan mij gegeven.
2: Oh, ah ja, ja. Voor de...
0: Nee, ik zit hier natuurlijk niet.
2: Voor het in de automaat gooien. Het weer, het is droog met zon. Vanavond is het 3 tot 9 graden. Morgen blijft het droog en opnieuw veel zon bij maximaal.

0: Hij komt binnenkort met een nieuwe plaat. Martin Garrix, die gaat hij niet zelf zingen, maar dat wordt Ed Sheeran. Het schijnt dat ze al 12 jaar geleden een nummer gemaakt hebben. Dat heeft even op de plank mogen liggen. En nu is Martin Garrix in een soort van online campagne. Ed Sheeran aan het stalken, komt FaceTime. Ed Sheeran is er dan niet. Dus ze maken er een heel ding van. Dat is natuurlijk allemaal bedacht van tevoren. Die plaat gaat gewoon uitkomen.
1: De moeilijkste vraag.
0: Martin Garrix werkte ook al eens met U2. En ik laat je nu iets horen van U2. Dat heeft alles te maken met een dingetje dat U2 gebruikt heeft. In dit nummer van U2 zit namelijk iets van Blondie. Maar wat zit erin? Welk nummer van Blondie werd gebruikt voor Atomic City van U2? Weet je het? Stuur het antwoord door via de gratis NPO-luister.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

0: gevoel krijg je van deze plaat, toch? Heb jij dat ook? Het voelt gewoon goed. Tot morgen nog, de topsong, de nieuwe van Ruben Heijn. Heet It Feels Right.
1: De moeilijkste vraag.
0: Druk, druk, druk aan het werk vandaag, Gijs.
2: Ja, heel druk aan het werk.
0: Heel druk. Je hebt maar heel even tijd voor de moeilijkste vraag.
2: Nou, ik moet gewoon lekker even wat factuurtjes aan het maken. Dat moet ook gebeuren.
0: Maar... factuurtjes aan het sturen? Oh, dat was wel lekker, ja.
2: Ja, nou, meer de originele factuur sturen. Ik maak altijd eerst even een proforma factuur. En dan, als het allemaal afgehandeld is en betaald is, dan maak ik de originele. Dus.
0: Ah, Gijs, de vraag gaat vandaag over een nummer van U2. Zij jatte iets van Blondie. Wat?
2: Ja, ze jatte Call Me van Blondie.
0: We even de proforma versie laten horen. Nou, door elkaar heen, dat ging prima. Het is inderdaad goed en dat betekent dat je al bijna mijn memory-spel te pakken hebt. Puur nog een formaliteitje, even die makkelijkste vraag. Zangeres van Blondie, Debbie Harry, was zij eigenlijk echt blond?
2: Dat is een makkelijke vraag.
0: Ja.
2: Goedemorgen. Ja.
0: Wat denk je?
2: Ik denk het wel.
0: Ja, dat klopt ook. Ja, anders had ze wel in de Four Non Blondes gezeten. Het was veel later pas. Gijs, je bent er aan het bijkomen, hoor ik. Maar ik feliciteer je in de tussentijd met mijn memory spell.

Debbie Harry, maar ze verfden het nog eens wat blonder om het echt zo knallend eruit te laten zien. Zo ken je hem misschien wel. Van vroeger, heel vroeger, want tegenwoordig heeft ze grijs haar. Staat er ook goed op. Zometeen na 4 tijd voor de Wild in de Middag met Ruud. Ik heb nog een nummer over een meisje, zo heet het namelijk. About a Girl, Nirvana.

0: Petros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
4: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
3: En voor de aangepaste fiets van Maria.
5: En zo kan ik er weer op uit.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
8: Greets. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
10: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
11: Ah, nee hè. Ja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
13: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
12: Flikker Maastricht, morgenavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
14: En zo is het 4 uur tijd van NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Sydney Dijkers. Sidney, goedemiddag.
15: Hoi Ruud, goedemiddag. Een man uit Oosterhout is veroordeeld tot 9 jaar cel in TBS met dwangverpleging voor het verkrachten van een minderjarig meisje en het seksueel online afpersen van minderjarigen. Hij benaderde online tientallen minderjarigen, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
16: Sommigen die waren nog maar 8, 9 jaar oud. Nou, die verleidde hij via een soort videogame. Hij bood ze cadeautjes aan. Virtuele diamanten heette die, maar dan moesten ze wel in ruil daarvoor naaktfoto's of filmpjes sturen. Nou, die naaktbeelden die dreigde hij dan online te zetten. En als ze er niet nog meer zouden sturen, dan zou hij bijvoorbeeld hun opzoeken of hun ouders vermoorden.
15: Deze vorm van afpersing heet sextortion. De politie vond in totaal 72 minderjarige slachtoffers tijdens het onderzoek. De opvarende van het Nederlandse cruiseschip De Hondius, die in het Radboud UMC in Nijmegen is opgenomen, is besmet met het Hantavirus. Het is bevestigd met een test door het RIVM. Om verspreiding te voorkomen ligt de patiënt nu in isolatie. Het gaat om 1 van de 3 opvarenden die naar Nederland werden gevlogen. De andere 2 liggen in ziekenhuizen in Leiden en Düsseldorf in Duitsland. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Die wedstrijd die wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio is op bezoek geweest bij de paus. Hij had de taak om de boel weer te lijmen nadat president Trump ruzie zocht met de paus. Hij noemde hem zwak en Trump beeldde zichzelf daarna ook af als Jezusfiguur. Rubio werd ontvangen op het Vaticaan en had een cadeautje meegebracht voor de paus.
17: And it has the seal of the State Department. So okay. What to get someone who has everything.
15: Ja, je hoort Rubio hier zeggen, wat moet je geven aan iemand die alles al heeft? Nou, dat bleek een soort glazen beeldje in de vorm van een American football te zijn. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister hebben ze het ook gehad over vrede in het Midden-Oosten. Bezoek duurde 2,5 uur. Het weer vanavond droog, het is uiteindelijk 3 tot 9 graden. Morgen blijft het droog en is er veel zon bij maximaal 19 graden.
14: Sidney.
15: Ruud.
14: Dankjewel.
15: Dankjewel.
14: Tot zo. Bij de ANWB Tim Schaap. Tim, goedemiddag.
18: Hey, goedemiddag, Ruud. Jazeker, 280 kilometer al in het hele land. De files zijn met name te vinden in de zuidelijke helft van Nederland. Wat opvalt is bijvoorbeeld de A12. Daar heb je in beide richtingen file voor de IJsselbrug. Ongeveer een kwartier extra door de wegwerkzaamheden daar. Dan de A20, Gouda Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Moordrecht. 2 kilometer en 10 minuten. Daar is één rijstrook dicht voor een ongeval. De A50 dan, Os richting Arnhem, tussen Heteren en knooppunt Grijshoord. 10 minuten door een kapotte vrachtwagen. Je moet het daar met één rijstrook minder doen. En tot slot de A50 nog naar Os vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg 10 kilometer en 30 minuten. Er gebeurde een ongeluk en nu is de linker rijstrook bedekt met een groot rood kruis.
14: Tim.
18: Ja, Ruud.
14: Dankjewel.
19: Zometeen bij

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
4: Ik ben verscholen getrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: AI.
10: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.

0: Dames en heren, wees welkom. Het is donderdag 7 mei 2026. We zijn begonnen.
1: De nummer 1 van de middag.

0: Vanochtend werd ik wakker. Zoals elke dag. En toen dacht ik, vandaag, donderdag, ga ik beginnen met de Red Hot Chili Peppers. Had ik zo'n zin in. Vandaar California, Danny California uit 2006. Red Hot Chili Peppers aan de heer.
1: Goeie keuze.
0: Ja. Vanavond heb ik een Red Hot Chili Peppers avond, dus je bent
2: oh,
0: wel...
2: Oh ja. Oh. En wat is er met Swedish House Mafia avond gebeurd dan?
0: Nou, die hebben we 3 keer gedaan en de hele buurt meegenoten. Maar we willen weer wat anders.
1: Ja, oh, ja, je moet een beetje upspicen soms.
0: Dus
1: hè?
0: Vanavond de Red Hot Chili Peppers.
2: Ah.
0: En dat is heel gezellig.
2: Ga je dan toevallig ook de Adventures of Rain Dance Maggie draaien? Want John appt daar nu over. Die zegt een leuke plaat van de Peppers, maar dan...
0: Ja, zeker. Nee, alles van de Peppers komt voorbij.
2: Ah, leuk.
0: Sergeant Peppers, alles.
2: Oh, ja, een mooi album vond ik dat, ja.
0: Jongens, ik ben fan van Tom van Kalmthout en Yannick van der Velden. Zij hebben een podcast. Zullen we even luisteren? Dit is heel grappig, dit. Ja, want Nederlanders zijn ergens heel goed in.
3: Er zijn namelijk 3 klassieke scheldclusters. Ja? In veel talen zie je ruwweg deze 3 hoofdbronnen van grof taalgebruik. Seks en geslachtsdelen. Ja? Engels, Frans, Spaans, Portugees. Fuck, kant, conjo. Dan heb je nog godslastering. En dan is het vaak een soort heiligschennis als een soort shockfactor.
4: Ja? Ja?
3: Maar wij schelden met ziektes. En dat gebeurt bijna nergens anders structureel zoals in het Nederlands. Dus niet alleen krijg de tering, maar ook kankerweer. Teringdruk. Tyfusherrie. En wat het Nederlands nog uitzonderlijker maakt qua schelden, is dat wij aan stapeling doen. Dus jij kan teringweer hebben, maar teringtyfusweer is erger weer dan teringweer.
4: Ja.
3: En teringtyfuspokkenweer is weer nog erger.
4: Ja.
3: En daarom is het Nederlands zo totaal uniek in het schelden, omdat wij bepaald hebben dat we gewoon ziektes gebruiken en daarmee gaan stapelen.
0: Waar een klein land groter kan zijn. Ik dacht... Dit ga je dan ook aan. Dit leggen ze dan ook aan buitenlanders uit.
1: Ja, dit is uniek.
0: Dit is zo fantastisch.
2: Het is ook wel weer mooi.
1: Ja, het absoluut.
2: Het is ook wel weer mooi. Het is kunst.
1: Dat weet ik niet. Maar het is wel knap. Ja, ik herken me er wel in.
0: Ja, niet normaal toch? Maar het wordt hier zo goed uitgelegd. We zijn natuurlijk heel grof in het Nederlands.
1: Ja.
0: Niet allemaal, maar heel veel. En die stapeling, daar moest ik zo om lachen. Omdat ik echt dacht van, oh, dat herken ik wel, ja. Als ik heel boos ben en als ik gestapeld boos ben, dan ben ik nog groffer.
1: Ja. Oh,
2: hoor je zich eigenlijk, ja, hoe dat werkt. Ja.
1: Ik heb jou eigenlijk nog nooit horen schelden, Gijs.
2: Echt niet?
0: Nee, Gijs kan het niet.
1: Nee, nee.
0: Verdikkel me.
1: Jij hebt pot voor 3.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Ik ben gewoon heel netjes, denk ik.
0: Ja, dat denk ik ook, die heel netjes bent.
1: Dat is ook goed, dat is niet erg.
0: Hij heeft handdoek in zijn bed.
2: Dat is lang geleden, hoor. Fief, wat is jouw nieuws?
0: Dat die handdoek, dat je in je bed lag. Of in je eigen bed.
1: Nou, jij kreeg... jij ging net zeggen, laten we even luisteren. Toen kreeg ik het even heel erg benauwd. Ik heb namelijk een beetje het gevoel... Ik maak me een beetje druk alsof ik niet op de hoogte ben. Want ik heb dus een social media stop.
0: Oh ja.
1: Ik ben social vrij.
0: Oh wauw. Oh, dus je mist alles ook?
1: Nou, ik mis blijkbaar dingen. Maar misschien dus ook wel niet. Maar het is dus een vreemd... Ik kwam dus hier een beetje binnen dat ik dacht... Oh jee, heb ik wel genoeg...
0: Dus je bent helemaal, je weet niet dat ik opnieuw gecanceld ben. Dat weet je niet.
1: Nee, bijvoorbeeld dus
0: nee,
1: niet.
0: Nee.
1: En dan kom je dan... Kijk, via andere wegen dus toch wel achter. Want je vertelt het me nu gewoon. Dus hier
0: nee,
1: is het toch
0: maar
1: opgelost.
0: Ik heb iets... genoeg is genoeg.
2: Maar
0: zometeen
2: het is, net een statement online gezet. Ja. Dat zul jij nooit zien.
1: Oh, nee, dat zal ik dus nooit zien. Nee. Daar kom ik dus nooit achter. Maar weet je,
0: ik
1: heb een paar cruciale dagen achter de rug. Ik ben een beetje over die eerste hobbel heen. En het gaat me dus hartstikke goed af.
0: Maar is het rustig?
1: Dus het is rustig. Het is vooral zo dat ik dus de onrust die ik voel bij... wat is er allemaal aan de hand? En ben ik wel op de hoogte? Dus eigenlijk afneemt. Want ja, je loopt eigenlijk altijd
0: Dus achter. Eigenlijk ben ik jouw algoritme nu.
1: Nu, ja. Oh. Ja,
0: jij ziet mij de hele tijd.
1: Ja.
0: En je ziet me de hele tijd in andere hoedanigheden.
1: Ja.
0: En ik blijf van terugkomen.
1: Ja, jullie zijn mijn schermpje.
0: Ja.
2: En hoe snel gaat
1: de wereld?
2: Hoe snel ben je dat angst en dat gevoel kwijt?
1: Weet je waar ik... Dat zal voor iedereen anders zijn. Ja, maar ik doe het met een paar vrienden ook. Die dat ook doen.
0: Ja,
1: en daar kunnen we elkaar mooi motiveren.
0: Is dat groepsdruk?
1: Dat is groepsdruk. Nee, dat is, hoe zeg je dat? Collectieve awareness.
0: Awareness.
1: Dan kan je elkaar er doorheen helpen.
0: Oud van awareness. Awareness.
1: Maar weet je wat ik dus ook minder doe? Dit is heel maf. Maar meestal... Check roken doe ik meer. Want ja, maakt niet uit.
0: Ja, wat doe je anders?
1: Foto's maken. Dus blijkbaar maakte ik gedurende de dag best wel veel foto's.
0: Oh, tussen selfies.
1: Tussen selfies, lift selfies. Ja. Allemaal van die selfies. Aan het werk selfies.
0: Hoe is
1: het nu met
0: mood? Ja.
1: Ja. Maar dat doe ik dus nu niet meer. Want ja, waarom zou ik het nu maken? Want ik ga ze toch niet boosten.
0: Oh, ja.
1: Dus dat is rustig en overzichtelijk.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Dus dat, maar ik weet dus ook niet nu per se hoe mensen hebben gereageerd op het verdwijnen van de iconische kindersnack, de Nibbitring.
2: Ja, dat hebben wij jou net verteld, want dat had jij nog niet meegekregen.
1: Dat wist ik dus niet.
2: Dat die gaan stoppen.
0: Precies, dat had je anders niet geweten als je ons niet had.
1: Nee, dus ik ben heel blij, dankbaar voor jullie.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dankbaar.
2: Wij houden jou op de hoogte.
1: Hashtag dankbaar, ja. Eigenlijk moed. Gijs, wat is jouw nieuws?
2: Wij waren gisteren in de Amsterdamse Schouwburg.
1: Wist ik dus niet.
2: Nou, voor de kenners is dat tegenwoordig het ITA.
0: Ja, het ITA. ITA.
1: Oh ja.
2: ITA.
1: Niet te verwarren met TIA.
0: Dat je opnieuw gecanceld bent, dat weet je niet.
1: Nee, bijvoorbeeld dus niet.
0: Nee.
1: En dan kom je dan, kijk, via andere wegen dus toch wel achter, want je vertelt het me nu gewoon. Dus je is toch opgelost.
0: Nee, maar ik heb iets genoeg
2: maar zometeen. Ik heb net een statement online gezet, ja. Dat zul jij nooit zien.
1: Nee, dat zal ik dus nooit zien. Nee. Daar kom ik dus nooit achter. Maar weet je,
0: is het
1: een paar cruciale dagen achter de rug. Ik ben een beetje over die eerste hobbel heen en het gaat me dus hartstikke goed af.
0: Maar is het rustig?
1: Dus het is rustig. Het is vooral zo dat ik dus de onrust die ik voel bij wat is er allemaal aan de hand en ben ik wel op de hoogte, dus eigenlijk afneemt. Want ja, je loopt eigenlijk altijd.
0: Dus eigenlijk ben ik jouw algoritme nu.
1: Nu, ja. Oh. Ja,
0: jij zit mij de hele tijd.
1: Ja.
0: En je zit me de hele tijd in andere hoedanigheden.
1: Ja.
0: En ik blijf van terugkomen.
1: Ja, jullie zijn mijn schermpje.
0: Ja.
2: En hoe snel gaat
1: de wereld?
2: Hoe snel ben je dat angst en dat gevoel kwijt?
1: Weet je waar ik... Dat zal voor iedereen anders zijn. Ja, maar ik doe het met een paar vrienden ook, die dat ook doen.
0: Ja,
1: en daar kunnen we elkaar mooi motiveren.
0: Is dat groepsdruk?
1: Dat is groepsdruk. Nee, dat is, hoe zeg je dat? Collectieve awareness.
0: Kan
1: je elkaar er doorheen helpen.
0: Houd van awareness.
1: En weet je wat ik dus ook minder doe? Dit is heel maf. Maar meestal...
0: Check roken
1: doe ik meer. Want ja, maakt niet uit.
2: Ja, wat doe je anders?
1: Foto's maken. Dus blijkbaar maakte ik gedurende de dag best wel veel foto's.
0: Oh, tussen selfies.
1: Tussen selfies, lift selfies. Ja. Allemaal van die selfies, aan het werk selfies.
0: Ja,
1: dus nu met
0: moed.
1: Ja. Ja. Maar hoe dat doe ik dus nu niet meer. Want ja, waarom zou ik die maken? Want ik ga ze toch niet boosten.
0: Ja.
1: Dus dat is rustig en overzichtelijk.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Dus dat, maar ik weet dus ook niet nu per se hoe mensen hebben gereageerd op het verdwijnen van de iconische kindersnack, de Nibbitring.
2: Ja, dat hebben wij jou net verteld, want dat had jij nog niet meegekregen.
1: Dat wist ik dus niet.
2: Dat die gaan stoppen.
0: Precies, dat had je anders niet geweten als je ons niet had.
1: Nee, dus ik ben heel blij, dankbaar voor jullie.
0: Ja, dat snap ik.
1: Dankbaar.
2: Wij houden jou op de
1: hashtag dankbaar, eigenlijk moed. Gijs, wat is jouw nieuws?
2: Wij waren gisteren in de Amsterdamse Schouwburg.
1: Wist ik dus niet.
2: Nou, voor de kenners is dat tegenwoordig het ITA.
0: Ja, het ITA. ITA.
1: Oh ja.
2: ITA.
1: Niet te verwarren met TMF.
2: International Theatre of Amsterdam. Want daar stonden Michiel Vos en Tim de Wit.

0: wel op de hoogte. Dus eigenlijk afneemt. Want ja, je loopt eigenlijk altijd.
1: Dus eigenlijk ben ik jouw algoritme nu.
0: Nu, ja. Oh. Ja,
1: jij zit bij de hele tijd. Ja. En je zit mij de hele tijd in andere hoedanigheden.
0: Ja.
1: En ik blijf van terugkomen.
0: Ja, jullie zijn mijn schermpje.
1: Ja.
2: En hoe snel gaat dat? Hoe snel ben je dat angst en dat gevoel kwijt?
0: Weet je waar ik... Dat zal voor iedereen anders zijn. Ja, maar ik doe het met een paar vrienden ook, die dat ook doen. Ja, en daar kunnen we elkaar mooi motiveren.
1: Is dat groepsdruk?
0: Dat is groepsdruk. Nee, dat is, hoe zeg je dat? Collectieve awareness. Kan je elkaar er doorheen helpen.
1: Awareness.
0: En weet je wat ik dus ook minder doe? Dit is heel maf. Maar meestal...
1: Check roken
0: doe ik meer. Want ja, maakt niet uit.
1: Ja, wat doe je anders?
0: Foto's maken. Dus blijkbaar maakte ik gedurende de dag best wel veel foto's.
1: Oh, tussen selfies.
0: Tussen selfies, lift selfies. Ja. Allemaal van die selfies, aan het werk selfies. Stukje hoe is het
1: mood.
0: Nu met
1: mood. Ja.
0: Ja. Maar hoe dat doe ik dus nu niet meer. Want ja, waarom zou ik die maken? Want ik ga ze toch niet boosten.
1: Oh, ja.
0: Dus dat is rustig en overzichtelijk.
1: Heerlijk.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Dus dat. Maar ik weet dus ook niet nu per se hoe mensen hebben gereageerd op het verdwijnen van de iconische kindersnack, de Nibbitring.
2: Ja, dat hebben wij jou net verteld, want dat had jij nog niet meegekregen.
0: Dat wist ik dus niet.
2: Dat die gaan stoppen.
1: Dat had je anders niet geweten als je ons niet had.
0: Nee, dus ik ben heel blij, dankbaar voor jullie.
1: Ja, dat snap ik.
0: Dankbaar.
2: Wij houden jou op de hoogte.
0: Hashtag dankbaar, eigenlijk moed. Gijs, wat is jouw nieuws?
2: Wij waren gisteren in de Amsterdam Schouwburg.
0: Wist ik dus niet.
2: Nou, voor de kenners is dat tegenwoordig het ITA.
1: Ja, het ITA. ITA.
0: Oh ja.
2: ITA.
0: Niet te verwarren met TMF.
2: International Theater of Amsterdam. Want daar stonden Michiel Vos en Tim de Wit.
1: Ja.
2: Heb je ooit op zo'n slechte plek gezeten, Ruud?
1: Ja, ja.
2: Echt?
1: Ja.
2: Wij zaten zo'n beetje op het dak.
1: Nou, we zaten inderdaad in het dak.
0: Ja. Dus we waren uitgenodigd. Jullie zijn daarheen gegaan. En je krijgt de slechtste plaats in de zaal.
1: Nou.
0: Je had geen seat filler. Je was niet van, als er nog mensen niet komen...
1: Nee,
0: dan
1: hij was redelijk uitverkocht. Behalve zeg maar, dwarsleeszaal, het gedeelte waar wij zaten. Als je daar langer dan een uur zit, dan moet je naar een dokter. En als je langer dan 2 uur zit, dan heb je een blijvende aandoening.
2: Ben je klaar, ja. We zaten tussen die spotlights, zeg maar. En er was ook een beamer. Daar zagen wij de bovenkant niet van. Want we zaten te hoog.
0: Supermooi. Ja, ja. Was het een goede voorstelling?
1: Weten we het niet.
2: Ik was bij een verrekijker ook vergeten.
0: Zo'n verrekijker.
2: Nee, maar het was leuk.
1: Was leuk, zeker.
0: Was leuk. Ja, ja. Ik weet het
1: gewoon. Ook bij Michiel. Zo leuk. Fantastisch. 8:30 was ik thuis.

0: is echt zo moeilijk wanneer je smoke weed every day komt. Dat weet namelijk helemaal niemand.
1: Smoke weed every day.
0: Wauw. Dr. Dre en Snoop Dogg. En de next episode ook nog Upper Light van Taylor Swift. Dames en heren, dit is de middagshow. Het is Friday Light, het is donderdag. Donderdag namiddag.
2: Ja, is het denk je net zo'n moeilijke timing als die oefening van die Whitney Houston drum?
0: Oh, die drum, ja.
2: Ja, zodat je niet precies...
0: Drum,
2: yes. Ja, drum. Maar ja, je was gisteren bij Michiel. Dus
0: ja, ik was gisteravond bij Michiel, maar niet alleen bij Michiel. Oh. Ook Tim de Wit was daar.
2: Tim de White.
0: En Tim de Wit was... en Alexandra Pelosi, dat is de vrouw van Michiel.
2: Ja, ja.
0: Dus... zij zit heel, dan heel appelig te kijken. Want zij zat naast mij in de Schouwburg. En
2: ook tegen het plafond geplakt.
0: Ja.
3: Ja.
2: Nou, wonderlijk. Ja. Oké. Okay.
0: Zij heeft ook 3 keer geopperd. Zullen we naar beneden springen? Erger wordt het toch niet, zei ze. Maar de grap is, zij kijkt dus naar haar man.
2: Ja.
0: En dan vraagt ze, waar gaat het over? Waar gaat het over? Waar gaat het over? Dus dan af en toe dan fluit ik iets. Maar hij is heel funny in Dutch. Dus,
3: ja.
2: Maar zij heeft zijn hele boek dus ook niet gelezen, lijkt me.
0: Je wel vertaald.
2: Ja, ja.
0: Nee, okay. hij heeft het natuurlijk...
2: Voorgedragen.
0: Nee, hij heeft ook, zeg maar...
2: American.
0: American, nee.
2: Heeft hij ook in American?
3: En volgens mij, ze vertelde zelfs de buurman van Michiel, die dus een Amerikaan is, die heeft dat hele boek in ChatGPT gestopt. Die heeft het laten vertalen en toen heeft de buurman het in het Engels gelezen.
2: Oh, wel leuk dat Michiel dat niet zelf heeft aangeboden, maar de buurman dat moet oplossen.
0: Ja, misschien, ja.
3: Voor niks gaat de zon op bij Michiel. Ja.
0: Zegt Friday Light, dit is de middagshow. Wat komt er binnen?
3: Daar komt een bijzonder appje van Freddy binnen. Die zegt, Ruud, ik ben op vakantie geweest. Ik hoor jou nu op de radio. Je blijft ons toch wel vermaken. Hoor graag even van je.
0: Hè?
3: Ja, ik denk dat Freddy denkt dat je weggaat of dat je de...
0: Nee, iedereen gaat uiteindelijk een keer weg.
3: Dat is waar, ja.
0: Dus,
3: maar jij bent
0: ik heb me wel voorgenomen dat ik... ik laat me nog 3 keer cancelen, dan stop ik ermee. Dus,
2: 3 keer? Dat vind ik wel...
0: Vind je veel?
2: Ja, meestal is toch 3 keer scheepsrecht en dan is het gewoon klaar.
0: Nee, maar alle keren dat ik gecanceld ben, dat...
2: Wat doe je hier nog?
0: Ja,
2: wat doe je hier nog?
3: Ik zou dat zeggen. 3 keer kan heel snel gaan.
0: Ja, daarom.
3: Dat weet ik wel, ja.
0: We gaan erom dobbelen zometeen. Ik heb een dobbel en... elke kant zit zeg maar een etnische minderheid. En daar gaan we zo mee aan de slag.
2: Oh.
3: Dus leuk. Ja. Mirjam die reageert op wat een van jullie zojuist zei. Appelig kijken. Ik dacht werkelijk dat alleen ik dat zei. Maar het is dus blijkbaar een breder gedragen woord.
0: Wat?
3: Appelig kijken. Dat zei jij net over Alexandra volgens mij.
2: Ja, dat ze appelig zat te kijken in theater.
0: Ja. Is dat een gek woord?
3: Nou, Mirjam dacht dat zij de enige was die dat...
0: You look apple.
3: Oh ja. En Jonathan vraagt aan Vivi, joh, gestopt met social media. Ben je dan ook gestopt met WhatsApp en Signal en dat soort dingen? Want dat zijn ook socials.
2: Leuke vraag. Nou, inderdaad is het zo dat ik mijn groepsapps heb gearchiveerd. Dus daar doe ik niks
0: mee. Oh, je doet ook geen app?
2: Wel, gewoon 1-op-1, maar niet in de groep.
0: Niet in de
2: Want
0: groep.
2: Dat is dus weer te sociaal.
0: En hoe doe je apps op televisie dan? Dat zijn ook apps. Ja, nee.
2: Maar dat zijn geen sociale apps. En game zou nog wel... Dat doe ik niet hoor. Maar ik bedoel, dat zou nog wel sociaal toch kunnen zijn dan. Maar nee, dat doe ik niet. Nee, dus het is me echt... kijk, ik was gewoon... misschien moet je ervoor uitkomen dat je dan scrollverslaafd bent op Instagram. Dat was ik.
3: Is dat de conclusie die je trekt? Je
2: dat
3: was
2: denk
3: verslaafd.
2: Ik. Misschien moet je dat hardop zeggen.
0: Ja, ik vind het mooi. Ik zie waar het eindigt. Over 3 maanden ben je gestopt met... met drinken.
3: Oh.
0: We zijn jou kwijt aan het raken.

0: deze plaat. Dat was in de Bush Bush van Mexico.
1: Oh.
0: Nee, zo. Ik zat in een taxi. Met mijn toenmalige vrouw. En mijn pasgeboren baby Toy.
1: Oh.
0: Dat is de eerste plaat die ik op de radio hoorde. Dat was Robbie Williams en Feel. En toen kondigde Henk Westbroek die plaat af. Dat weet ik ook nog. Dat was een uur of 12:01, weet ik veel, zoiets. En hij zei, afkondiging. Grappig, ik weet nog precies waar ik was.
1: En toen reden jullie in de taxi van het ziekenhuis naar huis?
0: Ja, want ik had geen kinderzitje nog.
1: Oh, en je had gedronken.
0: Vind je zelf grappig, hè? Ja, dat vond ik een grap lag, zie je dat?
2: Ja. Oh, je had gedronken.
1: Was dat een hele goede grap?
0: Ja, dat is een hele goede grap.
1: Ik heb ook het Radio 2 weerbericht. Vanavond droog.
0: Het
1: is 3 tot 7
0: om te lachen dit.
1: Morgen droog, veel zon, dan maximaal 19 graden.
0: Oh, ik moet nog even mijn werk afmaken. Robbie Williams hadden we uit 2002. En ook nog Jennifer Lopez en David Guetta is Save Me Tonight. Wilde ik hem wel even kwijt. Tim Schaap, goedemiddag, is het druk?
3: Ja, zeker Ruud, het is aansluiten op veel plekken. 414 kilometer als ik alles bij elkaar optel. Gelukkig niet met de hand, daar heb ik een machine voor. Op die machine zie ik ook staan dat er file staat op de A12... vanuit Utrecht naar de Duitse grens... vanwege de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug. 20 minuten oponthoud vanaf knooppunt Grijzoord. Dan bij Zwolle een kapotte auto. Daar heb je last van op de A28 komende vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde, 11 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. Dan een file met een mysterieuze oorzaak, de A35, Enschede richting Almelo. Voor Delden een lange file, 6 kilometer en 30 minuten. Valt op, maar de oorzaak is hier nog niet bekend, die hoor je later van me. En op de A50 Arnhem-Os, file tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 11 kilometer en 20 minuten. Het komt door een eerder ongeluk, maar de weg is weer helemaal vrijgegeven.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer. Van half vijf hier is Sydney Dijker. Sydney, goedemiddag.
4: Hey Ruud, goedemiddag. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat er niets ongewoons is met het hantavirus. Dat is uitgebroken aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De WHO verwacht dat de uitbraak beperkt blijft. Het is niet zoiets als COVID, zeggen ze.
5: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an infectious disease that if people get infected, and infections are uncommon, they can die.
4: Er liggen meerdere besmette mensen in het ziekenhuis. Het virus is alleen van mens op mens over te dragen door heel nauw contact.
0: Wat is heel nauw contact?
4: Ja.
0: Is een hand geven heel nauw contact? Knuffelen?
4: Degenen die zijn overleden waren man en vrouw. Dus zo nauw ongeveer zou je het kunnen zeggen.
0: Oké. Okay. Dus we hoeven niet preventief naar boksen en dat soort dingen?
4: Nee. Okay. Nou goed, die besmette mensen die worden wel voor de zekerheid even in quarantaine geplaatst. Maar voor de rest hoeven we ons volgens de experts niet zoveel zorgen.
0: Okay.
4: In Groot-Brittannië is een man opgepakt die met een bivakmuts bij het huis van Prins Andrew stond. Hij zou de prins hebben bedreigd, meldt de Telegraph. Prins Andrew was onlangs nog verhuisd nadat er nieuwe onthullingen kwamen over zijn banden met Jeffrey Epstein. Op een foto uit de Epstein-files was te zien hoe hij op handen en voeten lijkt knielen boven een vrouw die op de grond ligt. En in Gierle in België zijn twee wielerfans hun belofte nagekomen. Ze zijn groot fan van Wout van Aert. En tijdens het kijken naar de klassieker Parijs-Roubaix kwamen ze op een idee.
6: Om er eigenlijk een ludieke actie van te maken hadden we gezegd... stel je voor dat Wout van Aert onze wielerheld wint. Ja, en dan hadden we dus het idee... hadden we een voorstelling gedaan en gezegd van... zeg, weet je wat, als Wout van Aert wint... zullen we dan niet in onze bloot rond de kerk een toren rijden? Okay. En zo gezegd, zo gedaan.
4: Ja, met blote billen rond de kerk. Nou, deze weddenschap hadden ze al 7 jaar geleden afgesproken... maar het kwam er elke keer maar niet van. Nou, vorige maand was het eindelijk zover. Wout van Aert won de wielerklassieker. En een man een woord werd met enkel de schoenen nog aan... een rondje rond de kerk gefietst.
0: Leuk. Blijf nog even zitten.
4: Ik blijf nog even zitten.
0: We hebben namelijk een nieuwe top 5 over 5.
7: Ja, en daarin gaan we het even hebben over solliciteren. En dan vooral je eigen cv buitensporig opfleuren. Er was een Franse hoogleraar. Die wordt onderzocht omdat hij een Nobelprijsachtige award heeft verzonnen... om die vervolgens aan zichzelf te geven.
1: Het zal je niet verbazen, maar diezelfde Fransman is nu werkloos. Want ja, je moet gewoon wel een klein beetje oppassen hoe je jezelf
0: aanprijst... Ja, je moet je gedragen.
1: Als je reageert op een vacature.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat kun je nou beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Dus wat kun je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, wat je beter niet kan zeggen op een sollicitatiegesprek... ik kan ook heel goed met vrouwtjes werken.
0: Oh ja,
1: dat moet je beter niet zeggen, nee.
4: Ik heb zeer veel, zoals u op mijn cv kunt zien... ervaring opgedaan in het criminele circuit.
1: Oh ja.
7: Die laptop van de zaak, hè, kan ik daarmee ook op Pornhub?
0: Oh ja. Of ik werkte hiervoor bij Omroep Pound. Wat kun je beter niet zeggen op je sollicitatiegesprek? Alles welkom via de gratis NPO Luister-app. Er is maar één. Zometeen, dames en heren.

was deze week jarig. 800 geworden. When the rain begins to fall. Plaat uit 1984. Prachtig. Overigens ook nog Goldband en Noodgeval. Dames en heren, we zitten midden in de lente. De winterspullen kunt u gerust opbergen. Maar het moet wel natuurlijk schoon en fris gebeuren, hè?

0: in het land.
1: De wild in de middag. Lekker lentenieuws.
2: Marja, Middeldorp. Goedemiddag.
3: Wat leuk liedje.
2: Ja, ik dacht, ik laat het eens even gezellig aankleden, dit programma-onderdeel. Maar ja, even dat het heel duidelijk is. We gaan het niet hebben over de lenteschoonmaak, want die is al lang geweest.
3: Nee. Hè? Ja, vind ik van wel.
2: Ja. Maar
3: wat we nu gaan doen...
2: Ja?
3: Hè, we hebben natuurlijk... ik ben er zelf ook mee bezig met sjaals en jassen. En die nemen altijd veel plaats in. En het is goed om die nu even goed op te bergen en te behandelen voor dartjes. Ze gaat opbergen.
2: Ja, dus eigenlijk een garderobeverandering, hè, nu?
3: Yes.
2: Oké. Okay. En hoe begin je dan?
3: Nou, ik begin altijd met het leeghalen van mijn zakken. En dat wil nog wel eens hele goede dingen opleveren. Dan denk ik, er zit weer een tientje of ik heb nog wel eens wat cash geld. Dus er komen altijd wel leuke dingen tevoorschijn.
2: Maar wat doe je dat allemaal in? Messen, wapens, allemaal wat je in je zakken vindt?
3: Ja, precies.
2: En doe je dat in de doos? Of?
3: Ja, die doe ik ergens weg. Die stop ik meteen daar waar het zijn moet.
2: Ja, oké.
3: Okay. Nou, oké. Okay. Dus eerst je zakken leeghalen. Dan ga je de jassen en sjaals luchten, dat doe ik 's avonds bij een raam wat open kan. He, dus dat het lekker een hele nacht kan opfrissen aan de buitenlucht. Dan de volgende ochtend lekker laten drogen. Dus in een ruimte waar de raam dicht is. En nou, dan hier en daar heb je natuurlijk wel vlekken gezien. Bijvoorbeeld een vieze kraag of wat make-up. Nou, je kan het of laten stomen, maar dat is best duur. Of je doet make-up en vetkragen met wasbenzine. En denkt iedereen, wasbenzine.
2: Dan kun je dat fik toch?
3: Ja, want dat wasbenzine vervliegt. Dus
2: maar dat fik toch?
3: De lucht achter haar. En neemt je make-up vlekken, lipstick die ze niet horen.
2: Maar ja.
3: Dat fik toch?
2: Ja, dat brandt toch heel erg? Dat is een brand.
3: Nee, lieverd.
2: Ho. Daar zijn we nog niet.
3: Je gaat toch niet... Nou, maar dit bedoel ik ook altijd als ik het een stomme opmerking vind.
2: Oh.
3: Je doet het toch niet bij het open vuur?
2: Oh, nee, je kent mij niet. Maar... maar dan... Nee, sorry. Dit gaat een hele verkeerde kant op. Maar heel even. Sjaals, mutsen, wanten. Kan het niet in de wasmachine dan?
3: Nou, het ene kan wel in de wasmachine en het ander niet. Daarvoor staan er wasvoorschriften.
2: Ja, die vertrouw ik nooit.
3: Zitten die in je kleding.
2: Ja,
3: nou, als je het niet vertrouwt, dan is mijn manier het beste en dat is luchten.
2: Oké, gewoon luchten.
3: Gewoon luchten. Vroeger, als we kleding aan hadden, dan luchtte je het 's avonds. En dan bleef je kleding mooi, en goed.
2: Ben je ook fan van die curverbakken? Of van die blokkerbakken? Weet je, van die...
4: Plastic bakken met een deksel die je lekker luchtdicht kan afsluiten.
2: Maar deksel erop of juist niet?
3: Ja, begrijp ik. Of vacuüm.
2: Ja.
3: Nou, het kan, laat ik het zo zeggen. Pas als je kleding schoon is, goed gelucht en droog, dan kan je het in die curvebakken doen. Hè? Maar bepaalde kleding zoals wol of dons houdt absoluut niet van afgesloten te zijn.
4: Oh jee.
3: Nee.
2: Wat ingewikkeld allemaal.
3: Nee, zeker niet.
2: Nee.
3: Ja, dat is het best.
2: Ja.
3: Maar, ik ga nog eventjes door.
2: Ja.
3: Want doe ook je knopen en ritsen dicht voordat je het weghangt. Want door al die maanden kan het model er een beetje uitzakken. Dus ook een goede hanger, weet je. En je ritsen heb je wel eens dat je dan in de winter wilt doen en dan is hij helemaal verdroogd en dan doet hij het niet. Dus je ritsen en die knopen dus dicht. En dan als je het dan toch in een curverbak wil doen, of in een doos. He, ik heb dan een kledingkist. En daar doe ik dan wat laurierblaadjes bij. Want dat is anti-mot. En dat vind ik lekker neutraal ruiken.
2: Mag ik?
3: Je kan het... Ja?
2: Nee, ja. Maar...
3: Wil jij dat? Nou, of zederhout, of lavendel.
4: Zederhout, daar sloeg je op aan.
2: Maar ja, ik had een persoonlijke vraag. Maar je bent er al. Ik heb in mijn kast tegen de motten zederhout liggen. Maar ik heb nog steeds mot.
5: Oh.
3: Heb jij nog steeds mond?
2: Ja.
3: Nou, dan, dan is je kist. Nou, dan... Oh, wat geestig, zeg.
2: Nee, nee, nee, nee, ik heb motten. Nee, ik heb... Jij zei mot, mot. Nee, maar ik heb mot. Ik heb serieus motten.
3: Ja, ja, ja.
2: Motten. Dus nou, van de week kwam er zo'n ding uitvliegen. Toen dacht ik...
3: Nou,
2: ik
3: heb... lieve Gijs, serieus, dan... dat wil ook zeggen dat daar waar je het in opgeborgen hebt, of waar die motten zijn, dat is niet goed gedroogd. Dat is dus vochtig.
2: Oké, oké.
3: Dus... Doe even een hygrometertje erin, dat je weet hoe vochtig het is. Zorg dat het droog wordt. Zet een paar bakjes met soda erin. Dat neemt vocht op. En als het dan goed droog is, dan kan jij je cederhout er weer in leggen. En daar wil geen mot meer in leven, hoor.
2: Marja, mag ik u ontzettend bedanken voor deze informatie. Wil je een applaus?
3: Ik wil één ding zeggen.
2: Nee, nee, we moeten afronden. Oké, nog één ding.
3: Bond niet in plastic en zo. Want dan gaat je dons eraan. Want
2: nee, helemaal gewoon... Die donsjes, oh ja, precies, ja.
3: Hè, die willen lekker blijven veren. Oké, dag.
2: Oh, Marja, middeldoor. Heerlijk, wat een duidelijkheid weer. Gijs. Gijs.

0: De Mavericks uit 1998. Dance the Night Away, ook nog direct met de nieuwe single One Fold. Dit is de middagshow via de zender NPO Radio 2. En zometeen in het tweede gedeelte van dit radioprogramma een nieuwe Top 5 over 5. En dan zegt Marja, die heeft wel wat dingetjes geleerd. Hè?
1: Wow. Ja?
2: Wat ga je dan nu dan?
0: Nou, ik zit met die...
1: Motten.
0: Die motten heb ik sowieso.
2: Maar vliegen die echt uit jouw kast?
0: Ja, nou, niet één.
1: Het is een zwerm.
0: Nou, dat ook niet, maar... rustig. Maar ik had wel een paar motten. Ik dacht,
2: maar hoe kom je daar dan aan?
0: Nou, ik dacht, misschien woon ik heel dicht bij Artis. Maar zo dicht woon ik ook weer niet. Hm. Maar ik weet het niet. Misschien is daar een ideale basis voor motten.
2: Oh, dat zou kunnen. Maar zit het in jouw kleren ook? Zit je de gaten in jouw...
0: Nou, weet ik niet.
1: Of staat het is dat stuk hout geen cederhout, maar gewoon ander boshout? En dan heb je dat...
0: Cederhout op. En ik ik woon heel dicht bij een...
1: Cederhouthandel.
0: Stomerij. Daar heb ik het gekocht.
1: Maar je moet dus laurier lekker verliezen in die kast doen.
0: In je bak.
1: In je bak.
0: Toch?
1: Ja. In je opbergbak. Of in je kist.
0: Ja, we hebben nou voor niks gebeld of hoe zit dat? Ja.
2: Ik bel er zo terug, hoor.
0: Nee. Zo meteen een nieuwe Top 5 over.
1: Ja, die gaat vandaag over wat je beter niet kunt zeggen op een sollicitatiegesprek. Want een Franse hoogleraar heeft een beetje iets te enthousiast gebluft over zijn eigen kwaliteiten en vaardigheden.
2: En daarna kon hij die baan natuurlijk op zijn buik schrijven. Maar laat dit voor iedereen die solliciteert een wijze les zijn. Bedenk goed wat je schrijft en wat je over jezelf zegt als je ergens op gesprek mag komen voor een nieuwe baan.
0: Daarom vandaag de Top 5 over 5. Wat kun je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek. Dus wat kun je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Alles welkom via de NPO Luisterapp.
2: Paul Ivo komt met... Van wie is die ordinaire auto bij de entree?
0: Oh ja. Ronja, dankjewel voor het meedenken. Mag ik hier de koffiecupjes van thuis meenemen?
1: Oh, ja. Helene stuurt... Ik doe ook vrijwilligerswerk bij Stichting Martijn.
0: Oh.
1: Nee, Helene.
0: Dat kun je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek. Meedenken kan via de gratis app van NPO Luisterapp.
3: Dit is NPO Radio 2. Ster.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering, afscheid en nieuwe gezichten.
9: Met alle respect, ik wil geen nieuwe partner.
8: Flikker Maastricht, morgenavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
10: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
13: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
12: En voor de aangepaste fiets van Maria.
14: Zo kan ik er weer op uit.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
15: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nee.
15: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: En zo is het. Bijna 4 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Pardon. Ik zei 4 uur, ik bedoel natuurlijk 5 uur. Hier is Sidney Dijker. Sidney, goedemiddag.
17: Hoi Ruud, goedemiddag. De natuurbrand die vorige week uitbrak op het militaire oefenterrein in het Harde op de Veluwe is veroorzaakt door een oefening met springstoffen. Bij het ontploffen van mijnen vlogen gloeiend hete stukjes de lucht in die meerdere brandjes veroorzaakten. Volgens de marechaussee is alles wel netjes volgens het boekje verlopen.
18: We hebben geen strafbare feiten geconstateerd. Dat betekent eigenlijk dus dat de betrokken eenheid van de oefening alle veiligheidsprotocollen en procedures voor deze oefening correct heeft gevolgd. En dat de oefening ook door alle partijen vooraf goedgekeurd is.
17: Het onderzoek ligt nu bij Defensie, zodat ze kunnen evalueren of de bestaande protocollen moeten veranderen om toekomstige branden te voorkomen. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap aan een terroristische organisatie. De rechtszaak tegen rapper Ali B. is nog niet klaar. Hij gaat in cassatie, nadat hij vanochtend in hoger beroep te horen kreeg dat hij 3 jaar cel kreeg. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij 2 zangeressen heeft verkracht. Een van de slachtoffers, Ellen ten Damme, vertelde vanmiddag bij Radio 5 hoe ze van de veroordeling hoorde.
19: Ik werd gebeld door een vriendin en die zei wat de uitslag was van die uitspraak van de rechter. En het recht heeft gesproken. Het was een hele heftige iets om mee te maken, zoiets.
17: De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de eerdere straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er dus niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. En de brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er bij meerdere organisaties problemen ontstaan. Zo zijn de sites van tientallen apotheken in Limburg niet bereikbaar. Het weer vanavond droog. Het is vannacht uiteindelijk 3 tot 9 graden. Morgen blijft het droog en is er ook veel zon bij maximaal 19 graden.
0: Sidney, dankjewel. Tot zover. Tim Schaap bij de ANWB. Tim, druk.
20: Ja, zeker. Druk en nog eens druk. 500 kilometer, alles bij elkaar, Ruud. Onder andere op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht viel voor knooppunt Leenderheide. 11 kilometer en 20 minuten door een pechgeval. De rechterrijstrook is voorlopig nog dicht. Dan ook vandaag gaten bij Zwolle in het wegdek op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf afrit het Harde een file van 17 kilometer, 35 minuten. Dan de A35, Enschede Almelo voor Delden, 7 kilometer en een half uur door een kapotte vrachtwagen. Je hebt er 1 rijstrook minder. En ook file in en bij de Westerschelde-tunnel, de N62, richting het noorden. Ongeveer een half uur extra, want in de tunnel staat een pechgeval en is 1 rijstrook dicht.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer.
21: Zometeen bij de Wild in de Middag.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
2: Ben je psychiater?
3: Ik ben psycholoog.
4: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
1: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
5: Interessant, hè, de menselijke geest?
3: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee. Het
1: valt ook niet mee. Dag en nacht, vanavond bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
6: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.

0: Geen leesbril bij de hand? Geen probleem. Feio. Levenzonderbril.nl.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.

0: maak stacks zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/snel.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/snel.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.

0: heb weer geoefend hoor vandaag.
1: Nou. Vanochtend?
0: Ja, vanochtend. Op deze afkomsting, let maar op. Uit 1993, Hathaway. En
2: Ja.
0: Nou, we zien het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Een nieuwe top 5 over 5.
2: We hebben het in deze top 5 over 5 over solliciteren en het opfleuren.
0: Als je denkt, wat doet ze gek?
2: Ja.
0: Maar er is iets gebeurd. Ze heeft geen sociale media meer, van zijn eigen vief.
2: Nee.
0: En dat is niet het enige. Ze gaat ook stoppen met drinken.
3: Het is de waarheid.
0: En dat ga je zo doen. Ja.
1: Ik vind het wel raar, want het komt er dan allemaal nu uit. Precies in deze 2 uur.
2: Het is wel wonderlijk, hè?
1: Wonderlijk.
0: Wel mooi, hoor.
2: Ja, en dat ik dat met jullie deel, vind ik
0: ook... Ga je er ook een boek over schrijven?
2: Daar ben ik dankbaar voor.
0: En een podcast.
2: Is dat moeite waard, denk je?
0: Ja, denk ik wel. Oh. Ja.
1: Het verkoopt wel, heb ik het idee.
2: Ja. Oh ja, oké.
1: Gaat er wel veel over.
0: En ook lekker sisterhood. Dat is ook wel een goed thema.
1: Oh ja, een community beginnen.
0: Community.
2: Maar daar heb je weer socials voor nodig, of niet?
0: Oh ja, dat kan natuurlijk niet, want je bent deze week...
2: Dat doe ik niet meer. Alarmbel.
0: Oh, jij mag niet op social... Nee. Maar ik zie echt... Er is iets enorms aan de hand. Maar wil je dat dan wel weten, of niet?
2: Ja?
0: Nee, dat
1: kan dus niet.
0: Dat kan dus niet.
2: Hoezo niet?
1: Jullie
2: zijn toch mijn window? Jullie zijn toch mijn gateway naar de...
0: Nee, zeker niet.
2: Hoezo niet?
0: Nee, jij wil er niks mee te maken hebben. Dan moet je ook gewoon... Het is net zoiets. Je likt toch ook niet aan mijn snoepje?
1: Ja.
0: Ja, dat is een beetje gek.
1: Het is een beetje hetzelfde dat je stopt met roken. Maar dan
0: een trekje neemt. Af en toe een trekje neemt.
1: Dat langs iedereen met een sigaret vraagt. Mag ik even?
2: Nee, want ik scroll zelf niet. Maar je kan me toch vertellen dat die nibbits niet meer komen. Dat kan je toch zeggen. Dat staat toch uiteindelijk ook op een nieuwssite. Daar mag ik toch wel kijken, Gijs.
1: Ja, je mag er wel op kijken, maar dat had je dus ook niet gedaan.
2: Maar weet je wat het ding is? Uiteindelijk komen belangrijke dingen dan toch wel tot je. Alleen het duurt gewoon iets langer.
0: Ik heb een draaiboek.
2: Ja, over solliciteren gesproken.
0: Ik heb dan een draaiboek. Ik heb het draaiboek gefukt.
1: Je hebt het gefukt?
0: Nee, want ik ging onder dat Viv bezig was, heb ik haar gestoord.
1: Oh ja.
0: Dus je kunt ze op.
1: En om 17:12, dat is dus nu, zouden we alweer in de volgende plaat moeten.
0: Ja, dus...
2: Wat wil je nu dat ik doe?
0: Het wil oppikken, als je, alsjeblieft. Nou, een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja. We hebben het over solliciteren.
0: Ja. Ze doet er zo gek. Ze is gestopt met drinken. Oké, top 5 over 5.
2: Ja, we hebben het dus over solliciteren en het opfleuren van je eigen cv. Een Franse hoogleraar had een Nobelprijsachtige award verzonnen en die vervolgens aan zichzelf gegeven.
1: Raar verhaal. Die Fransman is nu werkloos, want je moet dus oppassen hoe je jezelf aanprijst als je reageert op een vacature. Je moet dus een beetje
0: is het werkloos of werkeloos?
1: Hij was beide.
0: Oh ja.
1: Werkloos en hij had ook geen werk, dus was ook werkloos. En je moet dus oppassen wat je schrijft over jezelf en ook wat je zegt op zo'n gesprek.
0: Ja.
4: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Top 5 over 5.
0: Dus wat kun je nou beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek?
4: Top 5 over 5. Nummer 5.
0: Lars, dankjewel voor het meedenken. Ik wil graag deze baan, want arbeid mag vrij.
5: Nummer 4.
2: Wat kan je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Nummer 4 komt van Iris. Ik ben er met de vrouw van mijn vorige baas vandoor gegaan.
4: Nummer 3.
1: Joris op 3, wat kun je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Waar ik mezelf over 5 jaar zie? Nou, op jouw functie.
5: Nummer 2.
2: Wat kan je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Nummer 2 komt van Vindy. Jullie kunnen desgewenst subsidie voor mij krijgen.
4: Nummer 1.
5: Nummer 1.
0: Johan, dankjewel voor het meedenken. Wat kun je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Het kan zijn dat ik over de enige tijd 3 jaar verlof wil. Ik moet even de cassatie afwachten.

0: beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek. Nummer 2 komt van Vindy. Jullie kunnen desgewenst subsidie voor mij krijgen.
1: Nummer 1.
2: Johan, dankjewel voor het meedenken. Wat kun je beter niet zeggen op een sollicitatiegesprek? Het kan zijn dat ik over de enige tijd 3 jaar verlof wil. Ik moet even de cassatie afwachten.

0: Het ging veel beter met die hond. En die man die leeft.
1: Jij wil gewoon een leentje.
0: Maar ik wil wel daar. Nou, dat is toch wel een serieus ding. Veel mensen weten het niet. En ja, nou ja, dat dus. Ja, dat.
1: Ja, ik vind het mooi. Zeg, maar Maarten, zijn er niet heel veel. Heel veel dieren naïef gekocht tijdens corona?
0: Ja, absoluut waar, Ruud. Dat speelt. Hè, waarom nu die golf, zeg maar. Ik vind het nogal meevallen. Maar die golf van verwaarloosde dieren. Dat is multifactorieel. Dat heeft inderdaad te maken met corona. Mensen die ad hoc aankopen deden. Zich eenzaam voelden.
1: Ja.
0: En nu een dier hebben. En ja, dat past niet helemaal. Maar het heeft ook te maken, Ruud. En met de prijzen van de dierenarts.
1: Oh, is dat zo duur dan? Ja, ben jij zo duur?
0: Nou, ik vind zelf dat ik altijd wel meeviel. Ik heb gewoon heel hard gewerkt voor redelijke prijzen. Maar de ketons hebben het niet veel beter gemaakt.
1: Nee.
0: De ketons zijn naar binnen gestapt. Die gingen puur voor het geld. En dat zie je ook. Dus die dierenartskosten zijn de afgelopen jaren echt extreem gestegen. En dan krijg je dat mensen bang zijn om naar de dierenarts te gaan. En dan zijn de dierenartsen, de ketons, dus eigenlijk indirect verantwoordelijk voor dat beetje verwaarloosd.
2: Dus dan begint het misschien met een ingegroeide teennagel van je hond. Maar dat wordt dan van kwaad tot erger.
0: Ja. Die gaat ontsteken, infectie, allemaal ellende. Ja, dat kan zeker.
1: Maar is er een soort van ziekenfonds voor honden?
0: Kijk, we hebben dierziektekostenverzekeringen.
1: Uh-huh.
0: Maar die premies zijn ook omhoog geschoten. Natuurlijk omdat die dierenartsen steeds duurder zijn geworden. Moet je echt denken aan 40, 50 euro voor een herdershond in de maand. Vroeger hadden we ook de Sophia Stichting voor Dieren. En die hielp de minder bedeelden als er echt iets moet gebeuren. En dan klopte je aan, dat deed ik ook. En dan betaalde ik de helft van de operatie en dan betaalde zij de helft. Weet je, dat soort dingen zijn er, dat soort initiatieven. Gelukkig wel. En de gemeentes, de mensen die het echt niet kunnen betalen, maar waar zorg nodig is. Gemeentes hebben ook altijd een potje voor dit soort gevallen.
1: Ik woon in de stad, hè, en mijn dochter zei laatst, moeten wij niet een hond? Nee, ik heb een hele leuke, lieve hond gehad, Cooper. En daar hou ik nog steeds van. Ik krijg nog steeds foto's. En ik volg hem op afstand. Maar ik heb iets tegen honden in de stad. Dat vind ik toch een beetje zielig. Ben je dat met me eens of is dat onzin wat ik zeg?
0: Nou, ja en nee. Want een hond, de honden hier, die rennen over het weiland met elkaar. Hè? Die kunnen geweldig leven. Maar als jij in de stad woont en als jij ontzettend van die hond houdt en heel veel aandacht aan die hond geeft en lekker met hem wandelt, dan heeft zo'n hond ook een prachtleven. En weet je, die hond in de stad die heeft ook zijn vriendjes om zich heen, andere honden. Dus nee, een hond in de stad kan wat mij betreft ook een mooi leven hebben.
1: Okay.
0: Ik maak me altijd meer zorgen om de katten die alleen driehoog achter binnengehouden worden. Dat vind ik echt niet goed.
2: Ja, Martin, je bent me net voor, want ik vroeg me af, vind jij ons heel beperkt dat wij in dit gesprek vooral ons focussen op honden?
1: Krijgen we dat weer, inclusiviteit?
3: Zit een week niet op sociale media, een heel ander mens.
2: Nee, maar ik bedoel, er zijn natuurlijk nog veel meer waar wij nu aan denken, weet je wel.
0: Ja, absoluut. Ja,
2: reptielen. Die niet gevoerd worden.
1: Dat is heel anders.
2: Gaat dat te ver?
1: Ja.
2: Martin, help.
0: Ja, ik help jou. Daar heb je gelijk in. Dus je moet het veel breder zien. Maar ik zelf, als dierenliefhebber, heb altijd het grootste probleem met sportvissers. Die zitten langs de waterkant. Daar wordt veel te weinig tegen gedaan, vind ik. Die trekken zo'n vis eruit met zijn heel gevoelige mondje. Dan scheuren ze zijn bek open en gooien hem weer terug. Dat vind ik echt een punt.
1: Ik vind dat gewoon dat je met die... hetzelfde. Als je wil vissen, dan moet je... Voordat je bij het stadsdeel of bij de gemeente, bij het gemeentehuis komt... moet je, en je wilt zo'n vergunning aanvragen, moet je betalen voor je leesjes.
0: Ja.
1: En dan moet je eigenlijk ook zo'n eerste... Als je dat echt wil zeggen, ja, ik wil dat echt... krijg je zo'n enorm piercing door je lip. En als je dat nog steeds leuk vindt, dan mag je een sportvis.
3: Alleen dan mag je een visbas.
1: Ja, dat is toch een goed idee. Zouden mij gewoon in het parlement moeten zetten. Goed. Martin, mag je ontzettend bedanken. Tot snel weer.
4: NPO Radio 2.

0: 2002, Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Ook nog Fateless en Babe Rexha. En welke was het ook weer?
1: Volgens mij was het Insomnia.
0: Insomnia.
1: Er komt nog een opmerking binnen Fateless. Van Bernd via de NPO Luisterapp erover.
2: Blijf met je tengels van Fateless af. Verzin zelf iets. Groetje van Bernd.
0: Sorry. Ja,
1: dat is wel duidelijk.
0: Hij was duidelijk niet onder de indruk van deze Babe Rexha David Guetta remix van Fateless.
1: Wat vond jij ervan? The New Religion is de officiële titel overigens van die...
0: Oké. Nou, ik moet je zeggen, ik ben helemaal vol van de nieuwe singer van Nathalie in Brooklyn.
1: Oh?
0: Upside Down. En dan wil ik je... Heb je nog tijd? Of,
3: ja,
0: heb
3: joh,
0: je
3: we hebben
0: haast,
3: tijd.
0: Sydney? Oh.
4: Nee. Ik ben nu wel benieuwd.
0: Oh, maar het duurt wel 3 minuten. Dus.
1: Oh. Gaan we helemaal draaien?
0: Nee, gaan de plaat draaien of gaan we niet draaien?
1: Nee, er zit ook wat in. Ja.

0: even een rondje doen in de studio nu. Duncan Fresh is onze muziek samensteller van dit radioprogramma. Tenminste, dat denkt hij. En wat vind je ervan? Ja. Oké, top, dank je. Ja, heel mooi.
1: Ja.
0: City, wat vind jij?
2: Ik merkte dat ik aan het meedijnen was, dus dan is het wel...
0: Dat
2: is een goed teken.
0: Ja. Gijs?
3: Nou, ik zet hem er niet voor uit, maar ik zet hem er zeker niet voor aan.
0: Nou ja, zeg.
1: Zo,
0: raar.
1: Oké, statement.
3: Gewoon geen hele spannende...
1: Nee, dat is het.
0: Yvette?
4: Ja, ik denk dat we hier wel aan kunnen wennen. Ik voel de zomer er wel bij eigenlijk.
0: Nou,
1: ja. Yvette, het is wel vrolijk.
0: Yvette is de regisseur van dit programma.
1: Ja.
0: Vief, wat wil je?
1: Oh, je bent toch nog bij mij. Nou, wel vrolijk. Nou? Maar dit is, ja, het is nog een beetje, hoe zeggen we dat? Meer van hetzelfde.
0: Oh, oké. Okay.
3: Meer van hetzelfde.
0: Was je gepikeerd dat jou niet als eerste hebt gevraagd?
1: Nee, ik vond het leuk dat je uiteindelijk toch nog bij mij uitkwam.
0: Nee, want ik heb jou muzikaal heel hoog zitten.
1: Ja. Dus, ja, maar dat was een gek rondje. Je maakte niet echt een rondje. Je ging zigzaggend door de studio, toen was ik in de war.
0: Dat ziet de luisteraar toch niet?
1: Maakt niet uit, ik wel.
0: Tim, wat vind jij?
5: Beetje weeg, beetje saai, sorry.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja.
3: Radio 2 weerbericht, vanavond droog, 3 tot 9 graden vannacht. Morgen blijft het droog, veel zon, 19 graden dan.
0: Verkeersinformatie
5: van de ANWB.
0: Tim.
5: Ja, rustig. Nou, best wel veel plekken. 560 kilometer aan file in totaal in het hele land. Dus onder andere ook op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Hofvliet een half uur extra door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan gaat in het wegdek bij Zwolle op de A28 vanuit Amersfoort. Vanaf het Harde een file van 17 kilometer en 35 minuten. De spitsstrook is afgesloten. Dan de A58 Breda-Tilburg. Daar is het druk tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. 7 kilometer, 20 minuten. En tot slot wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12 even voorbij Arnhem. Daarom de file op de N325 vanuit Nijmegen. Vanaf het Gelredome tot aan knooppunt Velperbroek. 6 kilometer en 25 minuten.
0: Tim, dankjewel, tot zo weer.
3: Ruud, wat vond jij dan eigenlijk van de nieuwe...
0: Ik vind het een hele leuke plaat. Alleen, ik snap wat jullie zeggen. Ja, er gebeurt niet heel veel. Maar ik heb het singlehoesje erbij. Dus...
1: Maar dit is ook waarschijnlijk... Jij hebt hem waarschijnlijk al vaker geluisterd. Ja, dus dit groeit een beetje.
0: Dit is nou wat Yvette net zei. Het groeit inderdaad. Ja. En ik zag Sydney Dijkers ook een beetje meedijnen. Dus,
1: ja?
2: Het pak het melodietje wel.
0: Ja, nou, dat is... Het NOS Journaal van 17:15. Sydney, goedemiddag.
2: Ja, Ruud, een goede middag. Peter Gillis weet nog niet of hij in hoger beroep gaat tegen de straf die hij kreeg voor belastingfraude vandaag. Hij moet zeker een jaar de cel in. Het was wel even schrikken, zei hij na de uitspraak.
6: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
7: 12 maanden zitten.
6: Nou, weet je wat?
8: Ja, 18, waarvan 6 voor
6: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
7: Hoe kwam dat binnen bij je?
6: Ja, heftig, hè. Dus...
2: Nou, Gillis krijgt ook een taakstraf van 60 uur voor het mishandelen van zijn ex Nicole Kremers. Daarbij lijkt Gillis niet in hoger beroep te willen. Want, zo zegt hij, je ziet wat er gebeurd is bij Ali B. Hij kreeg in hoger beroep vandaag een hogere straf. De opvarende van het cruiseschip Hondjes, die gisteren naar het LUMC in Leiden is gebracht, heeft ook het Hantavirus, heeft een test inmiddels uitgewezen. De patiënt is een van de 3 cruisegangers die gisteren naar Nederland werden gevlogen. Een ander ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en is ook besmet. En er is weer nieuws over bultrug Timmy, die vorige week in de Noordzee is vrijgelaten. Het Duitse ministerie van Milieu heeft ruzie met de groep vrijwilligers die reddingsactie heeft georganiseerd. Er was afgesproken dat er een GPS-zender op de walvis zou worden aangebracht en dat de gegevens daarvan zouden worden doorgegeven. Maar er zijn al dagen geen gegevens gedeeld en het ministerie eist nu tekst en uitleg waarom dat zo is. De Duitse overheid dreigt zelfs naar de rechter te stappen als ze geen antwoord krijgen.
0: Sydney, dankjewel. We gaan bellen met Michiel Vos.
9: Er is maar één.
0: Maar nog iets belangrijkers, zometeen een nageboorte op een toosje.

0: vind dat een heel gek einde. Proclaimers, of het zijn de Proclaimers. En 500 Miles, I'm Gonna Be. Of eigenlijk is het I'm Gonna Be en niet 500 Miles, maar goed. Damiano David ervoor met The First Time.
1: I was saved by God to make America great again.
2: USA. Today.
0: Ik ga bellen met mijn goede vriend de Boekenworm.
3: Oh.
0: Wat? Oh.
3: Oh, ja, heel goed. Ja, ja, jij bent een beetje de mottenkoning.
0: Hoe weet jij dat dan? Luister je naar dit radioprogramma?
3: Ik zat in een taxi ergens bij Utrecht en ik hoorde een fantastisch gesprek tussen jullie allemaal over motten.
0: Ja.
3: Ik heb mot met de buren. Dat vond ik ook de beste grap ooit. Nou, ik heb mot met de buren.
0: Dat was niet eens een grap, maar ik had motten. Ik heb motten. En ik heb van die nou goed.
4: Maar wat is van een mot met de buren? Dat heb je ook nog niet verteld.
0: Nee, dat komt volgende week.
3: Ik heb een mot met de buren.
0: Ja. Heel nee, goed. De mot met mijn bovenbuurvrouw.
4: Oh jee.
3: Oh, pardon.
0: Brengt je dus nog van huis,
5: of niet?
0: Nee, ze woont er niet meer. Maar nee, maar dat komt volgende week op terug. Maar heel even over motten. Ik heb motten in mijn
4: kamer.
0: Ja.
3: Cederhout. En inderdaad, Vivienne vroeg zich terecht af, is het cederhout wel echt cederhout? Heb je dat wel uit de goede bron, uit de cederhoutfabriek, naast cederhout, jouw deur betrokken?
0: Ja, nee, ja, dat weet ik dus niet. Ik weet het niet. Het is druk in Amerika, want we kunnen bijna niet, eigenlijk kunnen we helemaal niet meer bijhouden. Maar gisteravond waren we bij jou, Michiel, in de Amsterdamse stad Schouwburg, tegenwoordig ITA, International Theater Amsterdam.
3: Ja, dat zegt dus niemand. Hè? Niemand houdt van die naam. Iedereen zegt gewoon Stad Schouwburg en het Leidseplein. Gewoon, hop, lekker Leidseplein. Goed.
0: En daar was je samen met Tim de Wit voor een... het was echt bijna uitverkocht. Op een paar stoelen na waar wij zaten in het plafond. Dat is echt heel mooi.
3: Ja, Ruud, ook de goedkope stoelen moeten op een gegeven moment weggegeven worden. Je moet overal die mensen kwijt.
0: Hey, maar even, er gebeurt heel veel in Amerika. Ja. De Amerikaanse minister Marco Rubio die is naar Vaticaanstad afgereisd om bij de paus excuses aan te bieden voor wat allemaal wat Trump heeft gedaan.
3: Nou ja, Trump heeft natuurlijk de paus beledigd. J.D. Vance, de vicepresident, heeft de paus eigenlijk ook beledigd en gezegd de paus moet zich alleen maar bezighouden met religieuze zaken. Nou, dat doet hij geloof ik. Beetje ruzie. Dus inderdaad, ik zie net foto's van Rubio die met de paus in Rome, in het Vaticaan zit. En dan moet hij morgen ook nog, Rubio, minister van Buitenlandse Zaken, bij Meloni langs. Want daar ligt het ook niet meer goed. Want Meloni verdedigde de paus in zijn ruzie met Trump. En dan werd Trump natuurlijk boos op Meloni. Dus zo heeft Trump met iedereen ruzie. De kanselier in Duitsland, Meloni, de paus, noem maar op.
0: Maar niet
3: met Jetten.
0: Trump is deze week je vriend, volgende week je vijand en andersom.
3: Ja.
0: Dus het kan ook weer...
3: Er is geen pijl op te trekken.
0: Nee, maar de paus is natuurlijk even iets groter instituut. Die gaat niet...
3: Tuurlijk.
0: Ja, toch?
3: En de paus zei dus ook in die ruzie een paar weken geleden... net toen ons koningshuis in Washington was, weet je nog wel, een paar weken geleden... toen zei de paus ook, ja, luister, in mijn jobomschrijving, in mijn baanomschrijving staat zo'n beetje dat ik opkom voor wereldvrede. Dat is het enige waar ik toe oproep. Wereldvreemde, rustig aan, niet een hele beschaving bedreigen met de vernietiging, Iran. Dat kan helemaal niet. En dan ga ik ervoor liggen, dan ga ik iets zeggen daarover. Dat deed de pauze, dan krijg je ruzie.
4: Hoe heeft Rubio het nu goed gemaakt?
3: Ja, dat is een beetje onduidelijk. Rubio is katholiek en hij is dus op een missie gestuurd. Op een soort van pauselijke missie om dan een beetje achter de schermen... er worden met motten gegooid. Achter de schermen dit allemaal een beetje te repareren. Maar de vraag is of het kan.
4: Oké. Maar dat is...
3: En het is natuurlijk ook raar dat ook de paus... Dit is de eerste paus uit Amerika zelf. Ja. Dit is een man uit Chicago die normaal Engels praat... voor de meeste Amerikanen, zelfs voor Trump te volgen. En daar krijgt Trump dan ruzie mee. En er zijn heel veel katholieken in Amerika. Meer dan 50 miljoen.
4: Die zullen ook niet blij zijn met die uitspraken van Trump.
3: Nee, tuurlijk niet. Nee.
0: Okay. Het vermeende zelfmoordbriefje van Jeffrey Epstein is gepubliceerd. Is het echt?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Het is een gekrabbeld briefje wat nu is gevonden, jaren later. Hè? Dus in een boek van de mede-celgenoot van Epstein... waarmee Epstein ooit tot de zomer van 2019 vastzat. Die man, zeer betrouwbaar type, zit inmiddels 4 keer een levenslange gevangenisstraf uit... voor een viervoudige moord. Dus dat is een heel fijn type. En die heeft dit briefje gevonden... nadat Epstein dat briefje zou hebben opgeschreven... na de eerste poging van Epstein. Toen hij zich niet heeft vermoord, maar toen heeft hij het geprobeerd. En dan een beetje ingewikkeld.
0: Ik wil nog bijna vragen welke impact kan dit nog hebben, maar niet heel veel dus.
3: Het is een beetje onduidelijk of dit echt is. Maar stel dat het echt is, dan is het wel weer een vondst in het Epstein-dossier. Het brengt het Epstein-dossier weer terug. Terwijl we niet midden in Iran zitten. Dus dan moet Trump weer terug naar Epstein. Krijgen we daar weer vragen over.
0: Dan hoe
3: was die vriendschap?
0: Nog even een korte vraag over de oorlog in het Midden-Oosten.
4: Ga je dat kort doen?
3: Even 10 seconden.
0: Probeer het toch.
3: Niet te volgen. Niet te volgen.
0: Nee, niet de oorlog.
3: Nee, niet te volgen. Elke dag, de ene dag met ruzies net zo. De ene dag is er een deal, of bijna een deal, zegt Trump. De volgende dag zegt hij, nee, we gaan toch weer bombarderen. De volgende dag zegt hij, eerst die straat open, anders praat ik niet. En dan zegt hij weer, nee, eerst dat nucleaire materiaal weg. Ja, voor mij, ik zal eerlijk zeggen, het is niet te volgen. Ze zijn dichtbij een deal. Horen we nu de hele tijd al, gisteren, vandaag.
0: Maar
3: hoe dichtbij, weet ik niet.
0: Hij heeft twee dingen gezegd. Regime change, dat was één ding. En we bombarderen je terug naar, wat was het ook alweer?
3: De Stone Age, het stenen tijdperk. Een soort Suske en Wiske-achtige taal
0: maar
3: staat
0: hij
3: uit.
0: Dat lijkt me niet heel handig, dat allerlaatste. Maar regime change ook niet, gaat ook niet gebeuren.
3: Nee, want junior heeft inmiddels senior vervangen met dezelfde achternaam. En er is helemaal geen sprake van regime change. En veel mensen zeggen, dit is nog een veel radicaler regime.
0: Juist.
3: Waar nog veel moeilijker mee onderhandelen is.
0: Ja.
3: En die straat van Hormuz is weer open, zogenaamd.
0: Want deze
3: die
0: gaat
3: was
0: hier
3: twee
0: nu
3: maanden
0: zit,
3: geleden ook al open.
0: De man die hier nu zit, die weet namelijk wel hoe die raketten werken.
3: Juist, en die heet ook Khamenei en dat heette die andere ook. Maar goed, vader en zoon. En dat is dus heel moeilijk. Trump wilde vanaf, want de midterms, daar komen we niet meer aan toe, maar de verkiezingen in november zitten er aan te komen en hij moet natuurlijk van die oorlog af. Want dan moet hij het anders uitleggen aan het Amerikaanse volk.
0: Iets totaal anders, hè? Jij bent nu bijna 3 maanden in Nederland. Ben je eigenlijk illegaal?
3: Ik ben... ik kan uit AZC. Hoezo,
0: nee, maar serieus. Jij bent gewoon illegaal. Jij zit hier langer
3: dan
0: 3 maanden.
3: Ik ben ook uit Ter Apel.
0: Nee, maar dit is wel waar. Ja. Dit is wel waar. Je bent illegaal in Nederland.
3: Ik ben illegaal.
0: Jij bent Nee, helemaal niet. Vuile leugenaar.
3: Ik heb 2 paspoorten.
0: We gaan afronden.
3: Zo zout heb ik het nog nooit gegeten, hoor. Bij de mottenballen af.
0: Oh.
3: Nou goed, Michiel Vos vanuit ergens bij Utrecht voor Ruud de Wild, Poont Radio 2.
0: Dag Trumpie, tot snel weer.
3: Dag hoor.
0: RNBO.
2: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Ik moet even voor mijn vriend Michiel opnemen. Hij heeft niet 2, maar 3 paspoorten. Dus hij is hier zeker niet illegaal.
1: Oké, okay. Nou, fijn dat je dat hebben opgehelderd. Toch even op de valreep van deze uitzending.
0: Ja. Emily, ik had het net met onze dierendokter Martin over sportvissen. Wat vind jij daarvan?
2: Sportvissen?
0: Ja.
2: Mijn broer is een sportvisser.
1: Oh. Oh,
0: vind je dat gemeen?
2: Die had ook... Hij had een programma op Vis TV.
1: Oh, niet waar.
3: Oh, ja.
1: Welk programma? Karpers met...
2: Hoe heet dat ook alweer?
0: Visfuck.
1: Nee.
2: Vis TV. Ik heb wel eens gedaan en toen dacht ik wel, oh, zielig. Zo'n haak, zo in zo'n bek.
0: Ja, dat vind ik ook. Ook bij die vissen. Maar goed, wat ga je doen?
2: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... Het is toch wel een lievelingsonderdeel van het programma.
0: Ja, dat is heel
2: toch,
0: leuk.
2: Maar de laatste Babette, die zei hier in het oorlog ook wat dat zijn fascinatie heeft voor middeleeuwse martelmethodes. Ik bedoel, over een meisje van 20.
0: Echt?
2: Een jonge vrouw. En die ging ze ook allemaal opnoemen.
1: Oh.
0: Niet! Oh, wauw.
2: Helemaal gefascineerd.
1: Nou, wat dat betreft zit jij wel lekker in thema al met deze openbaring van je broer met Vis TV.
2: Met Vis TV. Maar is dat martelen of niet? Ligt dan
1: de ontvanger
0: dan? Het lijkt me zo gek om te vissen. Zo'n gek
3: of te gek.
2: Nou, het heeft wel iets ontspannends natuurlijk.
1: Ja, toch?
2: Alleen het is ook wel zielig met zo'n haak door zo'n bek.
0: Nou, maar vissen kunnen heel
1: veel. Dan moet je er eerst één vangen, hè, mensen. Wij doen net alsof dat het hartstikke makkelijk is. Maar er zijn heel veel accessoires te vinden voor de sportvissers. Als ze gaan karperen bijvoorbeeld, dan kopen ze een op afstand bestuurbare bootje. Waar je dan voeder in kan doen.
2: Ja,
1: en dan gaan ze in de nacht,
0: het
1: water op. En dan kunnen ze van de afstand, de aas kunnen ze dan zo overboord gooien. Zodat ze een beetje gevoederd worden. En dat,
0: jij bent ook een visser. Ik hoor dit gewoon.
3: Visvijf.
0: Nou, dat vind ik niet aardig.
1: Dit is zo jammer.
3: Kun je dat niet zeggen?
1: Het is nu echt bijna 6 uur en dan dit nog.
0: Ja, dit is 2 voor 12.
3: Oké, dan spreek
2: ik. Ik vind het wel mooi.
0: Ik snap wel dat jij alleen.
2: Dat jij gewoon af en toe een glibberige brasem ergens uittrekt. Dat vind ik gewoon een mooi beeld.
0: Brasem?
2: Ja, brasem.
0: Ik ga snoeken.
1: Ga jij snoeken? Leuk.
0: Snoeken. Goed. Ik denk, wat Gijs kan ik ook. Sorry. En dan die eerste plaat.
2: Ja.
0: Zijn we allemaal klaar?
1: Nou.
0: Wacht even.
3: Heb ik niet hoor.
2: Oké, komt ie.
3: Ben je er klaar voor, Ruud? I need somebody to love. Blue Brothers. Somebody.
2: Bijna.
1: Everybody.
3: Yeah. Everybody needs somebody.
0: Everybody needs somebody.
1: Everybody. Het is steeds langer. Hele tekst.
0: En nog een intrigerend belletje.
2: Ja, we gaan bellen over de podcast Alpha. Dat zijn interviews met ex-undercover-agenten. Hebben ze jaren aan gewerkt. Super interessant.
0: Wauw, ik ben erbij. Veel plezier met Emily. We zijn er aanstaande maandag weer.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
6: Oh, wat betekent dat voor mij?
5: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
6: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
5: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
6: En moet ik verder nog ergens op letten?
5: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren, Aldi.
9: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
15: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
17: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
21: Het is 6 uur, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. En NOS Journaal krijg je van Sydney Dijkers. Sydney, goedenavond.
22: Hi Emily, goedenavond. De Universiteit Utrecht gaat morgen niet open. De universiteit is zwaar getroffen door de brand in een datacenter in Almere. Daardoor werken meerdere systemen van die universiteit niet. Medewerkers en studenten kunnen daardoor hun werkruimtes en studieruimtes niet in. Ook kunnen ze niet inloggen op de computers. Ook thuiswerken kan niet, omdat de online systemen niet optimaal werken. De GGD is druk bezig met een bron- en contactonderzoek onder passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam. Op die vlucht was 2 weken geleden de vrouw aan boord die besmet was met het Hantavirus en er later ook aan overleed. De GGD neemt nu zelf contact op.
23: Alle passagiers van het vliegtuig die worden geïnformeerd. En de passagiers die direct contact hebben gehad of in de buurt hebben gezeten van deze zieke passagier, die worden apart door de GGD benaderd.
22: Op deze manier denkt de GGD goed te kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Tot nu toe zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Onder hen is een Nederlands echtpaar. De man die in 2022 2 mannen doodschoot in een McDonald's in Zwolle is veroordeeld tot een wat lagere straf in hoger beroep. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar... maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Het Hof legt uit waarom.
24: Omdat de verdachte in de gevangenis een stoornis heeft ontwikkeld, waardoor die erg veel leidt aan het zitten in de gevangenis. De verdachte is bekeken in het Pieter Baan Centrum en daar hebben ze gezien dat hij toch wel psychotisch ontregeld raakt snel. Heel veel last heeft van druk van het gevangen zijn. En dat heeft hem dus flink in de war gebracht. Maar dat was hij niet op het moment dat hij de moorden pleegde.
22: Waarom de man de 2 broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt zelf dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. En een Nederlandse winnaar in de Vuelta Feminina vandaag. De 5e etappe is gewonnen door wielrenster Mischa Bredewold. Haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Ze was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. De Italiaanse Letizia Paternoste eindigde als 3e. Het weer vanavond blijft het droog en koelt het af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wat wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden.
21: Dankjewel, Sydney. Even kijken waar de files staan bij de ANWB. Is Tim Schaap. Hi, Tim.
25: Hey, hallo, goedenavond. Helaas, hier en daar is nog niet zo'n hele goede avond, want er staan nog wel een paar files die opvallen. Allereerst de A28, Gamersfoort-Zwolle, tussen het Horde en het Harde en Zwolle zelf. 17 kilometer en 35 minuten. Komt door gaten in de weg. De spitsstrook is daar voorlopig nog dicht. Verder de wegwerkzaamheden aan de IJsselbrug op de A12, even voorbij Arnhem. Daar nog file als je onderweg bent vanuit Utrecht. Ongeveer 6 kilometer en 20 minuten. En tot slot goed nieuws over de A4 naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf knooppunt Ypenburg nog wel een file. 8 kilometer en 10 minuten.
21: Dankjewel. Zometeen heel even reclames, maar daarna worden we beloond met de Blues Brothers. Komt eraan, tot zo.
26: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
27: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer.
0: omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
2: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
6: Oh yeah.
4: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
27: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
28: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
29: Een spannend seizoen Flikker Maastricht. Vol verandering. Afscheid en nieuwe gezichten.
30: Met alle respect. Ik wil geen nieuwe partner.
29: Flikker Maastricht. Morgenavond om 8:30 bij Avrotros op NPO 1.
31: Even overlaten.
32: Ik ben aan het streamen.
31: Oh, sorry.
32: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
31: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
33: Stel je voor een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
34: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor 1 hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
35: Het oor wil ook wat.

0: Radio 2.
1: Hey, goeie avond op deze donderdag 7 mei 2026. Toch wel de dag die voor mij altijd de boeken in zal gaan, als de dag waarop officieel bekend werd dat de Nibbit rings gaan verdwijnen. Daar vind ik echt wat van. Kan je niet, dit zijn die chipjes, weet je, die kan je op je vingertoppen doen. Het zijn een soort, ja, wat zijn het? Soort rondjes.
2: Rondjes, ja.
1: En ja, als kind was het al maximaal genieten. De haute cuisine van de basisschool.
2: Met een snoepveter.
1: Met een snoepveter. Ja. En weet je, ik zei net ook tegen jou, van vroeger maakten we ook gewoon een ketting bijvoorbeeld van macaroni voor moederdag. Ja. Maar ook van nibbedrinks. En die kon je dan spuiten in een bepaalde kleur. Was je moeder super blij mee.
2: Denken we, dachten we toen.
1: Zeiden we dat net tegen onze Gen Z stagiair, die zei eigenlijk een
2: geen idee.
1: Macaroni ketting.
2: Heeft nooit een macaroni ketting zilver gespoten op de basisschool.
1: En voor je vader maakte hij een asbak. Of die rookte of niet, maakt niet uit. Je vader kreeg een asbak.
2: Echt erg.
1: Van plastic.
2: Ik heb hem gemaakt.
1: Maar goed, de nibbedrinks verdwijnen. En dat doet pijn, ja. Voor mij als chipsconnoisseur. En misschien ook voor jou. Tot zover dit chipsjournaal. Je bent met Orwell ook wat. Zometeen bellen we over de nieuwe NTR-podcast Alpha. Over mensen die jarenlang als undercover-agent hebben gewerkt. En wat dat doet met je identiteit. Hoor je zometeen.

Warren en Fever Dream. En daarvoor Garbage, Stupid Girl uit 1996. Ik heb weer lekkere muziek voor je, tenminste vind ik. Ik had vandaag de hele dag Working My Way Back to You in mijn hoofd. Origineel is uit 1966 van Frankie Valli en The Four Seasons. Working my way. Ja, onmiskenbaar Frankie Valli. Maar goed, de Spinners hebben het in 1979 dunnetjes overgedaan. Nou ja, dunnetjes. Ze maakten er gewoon een hele vette, funky soul-disco-plaat van. En het werd ook een hit. Het gaat trouwens over een man die vreemd ging en zijn schatje heel graag terug wil. Daar gaat het over. Het is toch een leukere spijtbetuiging dan een bos anjers van het tankstation. Maar wie ben ik?

This is not America. En dan worden spinners working my way back to you. Hier in het oorbeloop, wat goede avond nog steeds. Hidden die app. Hi Emily. Ik heb net een paar bastonjekoeken achter de kiezen. En die doen me altijd denken aan de band Bastille. Snap je? Wil je iets van ze draaien? Natuurlijk wil ik dat. Dankjewel Hidden.

0: Ben jij van de bastonjekoeken of meer van de nibbits?
1: Oh ja, wel echte bastonjekoeken.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Het is 6:30, de NOS Headlines krijg je van Sydney.
1: Ja, goedenavond Emily. Het duurt nog een paar uur voordat de grote brand in een datacenter langs de A6 in Almere onder controle is. Volgens de brandweer begon het vuur daar op de plek waar de noodstroom wordt geregeld.
2: Op dit moment, ja, het compartiment wat brandt is eigenlijk niet meer te redden. Dat laten we gecontroleerd afbranden, zoals het dan zo mooi heet. Maar we zijn nu vooral heel druk bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar de andere panden.
1: Het gaat dan om het gebouw waar de computerservers staan. Het Internationaal Olympisch Comité wil Belarusische atleten weer onder eigen vlag en volkslied laten deelnemen aan internationale wedstrijden. Het adviseert het comité aan alle internationale sportbonden. Die mogen daar vervolgens zelf een beslissing over nemen. Volgens het IOC voldoet Belarus aan alle regels uit het Olympisch handvest. Voor Russische sporters verandert er nog niets. Zij mogen alleen onder neutrale vlag blijven meedoen. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hanta-virus is uitgebroken, meert dit weekend niet aan in de haven van Tenerife. Het gaat...

0: Ben jij van de bastonjekoeken of meer van de nibbits?
1: Oh ja, wel echte bastonjekoeken.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Het is 6:30, de NOS Headlines krijg je van Sydney.
1: Ja, goedenavond Emily. Het duurt nog een paar uur voordat de grote brand in een datacenter langs de A6 in Almere onder controle is. Volgens de brandweer begon het vuur daar op de plek waar de noodstroom wordt geregeld.
2: Op dit moment, ja, het compartiment wat brandt is eigenlijk niet meer te redden. Dat laten we gecontroleerd afbranden, zoals het dan zo mooi heet. Maar we zijn nu vooral heel druk bezig om te voorkomen dat de brand overslaat naar de andere panden.
1: Het gaat dan om het gebouw waar de computerservers staan. Het Internationaal Olympisch Comité wil Belarusische atleten weer onder eigen vlag en volkslied laten deelnemen aan internationale wedstrijden. Het adviseert het comité aan alle internationale sportbonden. Die mogen daar vervolgens zelf een beslissing over nemen. Volgens het IOC voldoet Belarus aan alle regels uit het Olympisch handvest. Voor Russische sporters verandert er nog niets. Zij mogen alleen onder neutrale vlag blijven meedoen. Het cruiseschip Hondius, waarop het Hantavirus is uitgebroken, meert dit weekend niet aan in de haven van Tenerife. Het gaat vlak voor het eiland voor anker. En de opvarenden worden dan met een andere boot naar het vliegveld gebracht. De president van de Canarische eilanden had vanmiddag crisisoverleg met de Spaanse regering over de komst van het cruiseschip. Want dat leidde tot veel onrust op de eilanden. En er is een nieuwe wereldkampioen IKEA-kastjes in elkaar zetten. Deelnemers moesten tijdens de wedstrijd zo snel mogelijk een bouwpakket in elkaar knutselen. Deze vrouw uit Londen werd voor de tweede keer op rij wereldkampioen en kan haar geluk niet op.
3: I'm actually over the moon. I've beat my record from last year. It was 9:33 last year. And this year it's 8:20. So yeah, I'm absolutely over the moon. To be a two-time world flatpack champion.
1: Ja, en als prijs kreeg winnares Haley een gouden inbussleutel. Het weer vanavond droog en een graad of 6. Morgen is er veel zon, maar later in de middag ook wat wolken. Het blijft wel droog en het wordt maximaal 19 graden.
0: Yay, dankjewel, Sydney. Dus we kijken hoe het nu is op de weg bij de ANWB. Tim Schaap, hi Tim.
4: Hey, hallo, goedenavond. Helaas hier en daar toch nog iets van file. De laatste files vanavond, Spits. Allereerst de langste file, die staat op de A28 Amersfoort-Zwolle... tussen het Harde en Zwolle Centrum. 12 kilometer, 20 minuten. Door gaten in het wegdek is één rijstrook dicht. Dan wegwerkzaamheden bij de IJsselbrug nog steeds. Met name nu file op de A12 vanuit Utrecht. Vanaf Arnhem 5 kilometer en 10 minuten. En tot slot de A2 Utrecht en Bos nog tussen Culemborg en knooppunt Del. 5 kilometer waar je 10 minuten langer over doet.
0: Dankjewel. Wat doet jarenlang als undercover-agent werken met je identiteit? In de nieuwe podcast Alpha hoor je van ex-undercovers wat de effecten zijn van het hebben van een dubbel leven.
5: Well now, we call this the act of mating. But there are several other very important differences between human beings and animals that you should know about.

0: Anna May. En Bluff. En ik ben niet meer bang. En voor de bad touch van Bloodhound Gang natuurlijk. Je bent nog steeds bij NPO Radio 2. Ja, het is een wereld waar we misschien weinig bij voor kunnen stellen. Mannen en vrouwen die werken als undercover agent. En die spanning, de eenzaamheid en de effecten van een dubbel leven leiden, die zien we eigenlijk alleen maar in films en series. Denk bijvoorbeeld aan de film, hoe heet die ook weer? Donnie Brasco is dat volgens mij, is zo'n film. Maar voor de podcast Alpha duiken podcastmaker Wederik de Bakker en schrijver filosoof Lieselot Marien deze verhalen. Wederik, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, er is 3 jaar lang door jullie gewerkt aan deze podcast. Kun je uitleggen waarom dat 3 jaar heeft geduurd?
1: Omdat undercoveragenten, omdat dat niet iets is wat je elke dag tegenkomt. Die mensen zijn er net in geoefend om verborgen te blijven. En wat dat wij gedaan hebben is via contact gelegd. En eigenlijk gewoon gevraagd op elke plek waar je kwam van maar ken je niemand die bij de dienst observatie werkt van de politie of ken iemand die daar connecties heeft en dan altijd gewoon doorgevraagd. En zo hebben we eigenlijk best wel personages gevonden.
0: Ja, dat vind ik dus knap eigenlijk.
1: Ja, maar daarnaast, ik heb dat zo moeten doen, maar Lieselot, de maker met wie dat ik dit hele project samen gedaan heb, die heeft gewoon een vriend van haar die undercoveragent geweest is.
0: Ah, ja.
1: Dus dat was veel makkelijker voor haar.
0: Ja.
1: Maar ik heb geen vrienden die undercoveragent geweest zijn.
0: Niet dat jij weet.
1: Nee, maar
0: goed, maar
1: liegen ze tegen mij.
0: Ja, precies. Ja, uiteraard. Maar het is een 6-delige serie. En in iedere aflevering staat 1 ex-undercoveragent centraal. En ze hebben allemaal elk hun eigen verhaal en de meest heftige en bizarre situaties meegemaakt. Hoe bepaal je dan hoe je zoiets vorm gaat geven in audio, in de vorm van een podcast?
1: Ja, we hebben daar lang aan gewerkt en we zijn gewoon begonnen met iedereen met die gewoon urenlang te interviewen. Over een periode van maanden, dus dan spraken wij eens 2 uur af om iemand te interviewen over een deel van zijn professioneel leven. Dus bijvoorbeeld 1 case waar dat hij begon over te vertellen. En dat hebben wij gewoon heel lang volgehouden met maanden tussen. En uiteindelijk maakte dan gewoon een keuze van dat is heel interessant. Of dat vinden we eigenlijk een heel interessante case. Of aangezien dat zijn undercoveragenten, dus die hebben ook soms vreemde targets. En dan vonden wij soms gewoon die targets ook interessant. Of vonden wij het leuk dat een van de verhalen speelt zich af in het linkse activistische milieu. En dan dacht ik van, tuurlijk, daar wordt er ook in geïnfiltreerd. En het is niet alleen het geval voor drugscriminaliteit of voor witwaspraktijken of kunstzwendel, maar ook in zo'n linksactivistisch milieu. Eigenlijk kun je een undercoveragent overal tegenkomen.
0: Ja, maar die komen natuurlijk dingen tegen die wij natuurlijk normaal gesproken als normale burgers, waar wij ons niet in begeven. Maar heeft het jouw kijk op de wereld anders gemaakt nu je die verhalen hebt gehoord?
1: Ik heb vooral ontdekt dat die verhalen, dat dat eigenlijk heel, heel gewone mensen zijn. En dat eigenlijk iedereen dat als, ik denk echt dat je een jaar niet kan doorhebben dat je tegen een undercoveragent praat.
0: Oh ja?
1: Dat denk ik echt eigenlijk. Ik heb die mensen, ik heb dat al heel aangename, interessante mensen ervaren. En ik heb vooral beseft van, maar die zijn gewoon heel goed in mensen op hun gemak te laten voelen. Of zich thuis te laten voelen. Of dingen te laten vertellen. En ik merkte dat tijdens die interviews ook van, maar als die geen zin hebben om op een vraag te antwoorden, dan gaan die gewoon over iets anders beginnen vertellen. Of gaan die een vraag terugstellen. En voordat je het weet, zijn je weg van het interview. En is dat van, wacht. Het is omgekeerd.
0: Dus jullie zijn bespeeld, als het ware. Maar heb je wel het idee dat je die mensen echt hebt leren kennen dan? Of tot op zekere hoogte dan maar?
1: Maar iemand echt leren kennen is natuurlijk, dat is moeilijk. Ik ben zeker dat iedereen, dat ieder van hen op een of andere manier een masker op heeft. Maar dat geloof ik voor, als je gewoon mensen interviewt of dat als je podcasts maakt, dan denk ik dat dat voor iedereen het geval is. Maar ik heb wel altijd geprobeerd om zo het verhaal te vertellen waar dat die, hoe dat wij die ervaarden. En niet per se het verhaal waar dat die dan zelf het meest bijzonder vonden. Dat is niet het verhaal van het gooi- en smijtwerk waarin dat die ontsingeld werden, maar wel zo het verhaal over een man die een vrouw ontmoette in een club in Hasselt in België. Dat is een ander soort van verhalen, denk ik, dat wij eruit gekozen hebben dan dat zij in eerste instantie zouden vertellen.
0: Oh ja, want voor hen is het normaal natuurlijk. Jullie pikken er weer hele andere dingen uit. Maar wat doet het dan met iemands identiteit als je jarenlang, weet je wel, als je iemand anders moet zijn? Ik kan me ook voorstellen dat je een keer verliefd kunt worden op degene die je moet schaduwen.
1: Ja, of dat je dat, want dat is een van de verhalen waar dat we heel erg op gewerkt hebben. Van, dit kan toch niet anders dan dat je daar verliefd moet op worden op die persoon. Dat was een man en een vrouw die elkaar ontmoeten in een club. En dan denk je van, die beginnen berichten te sturen en zo. En dan komt het moment waarop dat de undercoveragent die dan moet, zijn target moet verraden eigenlijk. En dan doet hij dat blindelings. Maar als mens die daar buiten staat, denk je dan van, hoe kan je dat? Hoe doe je dat? Je hebt daar een jaar mee gecommuniceerd. En dan merkte van, maar dat is die een job. En die kunnen dat. En die kunnen die band gewoon zonder probleem doorknippen. Dat is zoals een chirurg, dat je ook denkt van, die moet hele dagen in mensen snijden. Ik zou dat niet kunnen, maar die doet dat. En denk dat dat nu ook gewoon een deel van uw normale leven wordt.
0: Ja, ik ben super benieuwd. De NTR-podcast Alpha is nu op alle podcastkanalen te beluisteren. Wederik de Bakker, ik vond het leuk je te spreken. Ik ben super benieuwd naar de podcast. Ik ga hem luisteren.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Doeg.

Jij bent nu natuurlijk aan het uitbuiken van je bord met pannenkoeken. Snap ik. Ik ga je een handje helpen met het verteren met een rustigere plaat. Nou ja, rustig. Is die rustig? Hij is een beetje mellow eigenlijk. Ik heb het over Spanish Stroll van Mink de Vil. Het nummer vertelt verhalen over allemaal drugs, uiteraard. Café-ruzies, rokkenjagende vrienden. Ik had ook niet anders verwacht van Mink de Vil eigenlijk. Maar het is wel een lekker plaatje. Dus

0: is NPO Radio 2.
1: Globale onrust en stijgende energieprijzen? Bespaar met het beste isolatieglas ter wereld en profiteer 50 jaar van een lage energierekening. Ga naar bengglas.nl.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Voor het beste isolatieglas en een lage energierekening gaat u naar bengglas.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hé, hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
15: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
16: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
15: Werken? In deze drukte?
16: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
15: Stap je ook in?
17: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Aval Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avals.nl. Succes begint met Avals.
18: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
0: NPO Radio 2.
19: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
4: Een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
5: 12 maanden zitten.
4: Nou, weet je niet wat?
9: Ja, 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
4: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
5: Hoe kwam dat binnen bij je?
4: Ja, heftig, hè. Dus...
19: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De vijfde etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd tweede. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. En dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Dankjewel, Ismael de Bruin. Is er iets dat je bijna niet durft te zeggen, maar moet het toch echt een keer van je hart? Doe het dan bij mij. En ik durf het bijna niet te zeggen, maar val jij bijvoorbeeld soms expres van de trap af, omdat je gewoon houdt van ongemakkelijke aandacht? App me maar. Ster.
21: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
22: Welkom bij de verfzaak.
21: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
21: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
24: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Ah, nee hè.
25: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
26: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: wat hij anders doet.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: Maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
5: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Het oor wil ook wat.
7: Ik kijk je in je mooie ogen. Wat ik zag kon ik niet geloven. Mijn hart staat in vuur en vlam.
8: Maar heeft het ook een bepaalde betekenis? Of?
7: Ik ben gewoon even wat aan het opschrijven.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is It Feels Right van Ruben Heijn. NPO Radio 2.

NPO Radio 2 Topzong. Morgen wordt de nieuwe bekendgemaakt. Ik weet hem stiekem al, ik weet hem stiekem al. Daarvoor vader van Rowanes, speciaal voor Erik Lenders. Die won namelijk de allereerste Deep Dish Pop Quiz. Volgende week donderdag doen we er weer eentje. En straks, ja, praten over het weer. Dat doe je echt alleen als je helemaal niets meer te vertellen hebt. Maar stel voor, je maakt een liedje over het weer. Met een geweldige groove. Dat ook nog eens een keer gecoverd is. We horen hem zo meteen in de Late Night Track.

0: Het is tijd om even iets uit de voorraadkast te halen.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
2: Ja, een nummer dat echt talloze keren is gecoverd vandaag in de late night track. Door Tina Turner bijvoorbeeld, door Seal Lowell George van Little Feat. Want in de late night track draaien we altijd liedjes die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En wat eigenlijk best wel jammer is. Het is een nummer met echt een heerlijke groove, een pakkende tekst. Daarvoor moeten we naar 1974. Want toen waren er heel veel rhythm and blues liedjes die over slecht weer gingen. Dat stond echt in de hitlijsten, continu, zoals deze bijvoorbeeld. Zo fijn dit, echt waar.

0: In the Rain van de Dramatics. Ach, ik kan echt de hele avond naar luisteren. Goed, twee liedjes die de regen romantiseren eigenlijk. En ik snap het wel, want ik ben zelf bijvoorbeeld elk dol op winterreclames, waarin iemand op de fiets door de slagregen rijdt en dan een warm café binnenstapt met een zelfgebakken appeltaart die hij dan gaat delen met zijn vrienden, weet je wel. Maar And People, die had er niet zoveel mee. Nee, Anne Peebles, die zangeres, die was op een avond echt helemaal zat. Ze zou naar een concert gaan met wat vrienden. En op het moment dat ze de deur wilde uitstappen, brak de hemel open. En ze zei, I can't stand the rain. En toen dacht haar man, hé, wacht, dat is leuk. We hebben nu zoveel liedjes in de top 40 staan die de regen romantiseren. Laten we eens een keer een anti-regenliedje schrijven.
1: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's Avondslot. Dit is
0: And Peebles and I Can't Stand the Rain.

0: Doffe dreunen klinken door Tim's avondslot. En bij elke dreun rinkelen de glazen in de vitrinekast. Het verzoekje monster is los!
1: En los heb je me nou, want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekies.
2: Ja, het verzoekie monster is on the loose. Hij is los en hij heeft honger. Dus ik zou maar heel snel een liedje voeren. Wie durft? Laat weten wat je wil horen met de NPO Luister-app. Stuur het deze kant op en wie weet, gaan we samen het verzoekje monster recht in de ogen aankijken. Droppen we het verzoekje gewoon bij hem in de kooi. En hoor je hem hier op de radio.
3: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: Ja, Jens, die zegt even mijn speakers soundchecken. Dat kan het allerbeste bij deze perfect geproduceerde muziek van Donald Fagen. Tim's Avondslot op NPO Radio 2. Het verzoekiemonster, we gaan hem weer voeren. En dat doen we met Michel. Nog 20 minuten en ben je thuis. Is dat een fijn gevoel of denk je van, ach, was ik nog maar in Italië gebleven?
1: Nee, het is eigenlijk wel een prima gevoel. Ja? Gewoon, eigen bed is toch altijd het beste, hè?
0: Is wel waar. Hoe lang ben je weg geweest in Italië?
1: 5 dagen in totaal.
0: Oh, lekker. Gewoon even korte vakantie. Hoe was het?
1: Ja, even ertussenuit.
0: Hoe was het?
1: Heerlijk. Heerlijk. Prima weer gehad. Heel ontspannen, lekker eten. Ja. Wijn, maar wat wil je nog meer?
0: Ja, nou, dat klinkt als Italië inderdaad. Maar jij hebt eigenlijk de hele weg gewoon niets uitgevoerd?
1: Nee, ik heb eigenlijk een beetje ernaast gezeten, een beetje naar buiten kijken en heel af en toe een beetje in slaap vallen.
0: Want ik heb begrepen dat jouw man of jouw vriend in elk geval de hele rit heeft gereden?
1: Ja, klopt.
0: En je wil wat goed zeggen. En wat wil je dus daarom voor hem aanvragen?
1: And never too much van Luther Vandross.
0: Vind ik heel romantisch en lief. Ik ga het voor je regelen, maar niet voordat wij samen, even naar het hok zijn gegaan van het verzoekmonster. Yeah. We gooien hem open en jij mag hem naar binnen gooien, het verzoekje.
1: Never too much Luther Vandross van
0: Michel. Luther Vandross wordt met huid en haar opgegeten. Dankzij jou, een fijne reis nog en een heel fijn weerzien met je huis straks.

Luther Vandross en Never Too Much, Never Too Much, Never Too Much. Het is langzaam maar zeker de hoogste tijd om de nachtuilen op te zoeken. En morgen trouwens in Jan Willem Startop, Kensington Live in de studio. En de tv-variant, want die hebben we ook, Jan Willem ruimt op. Ja, zeker. Om 9:30 op NPO Nederland 1. Dan zie je daar bijvoorbeeld Jet Rebel die een cover gaat spelen van Adele. Dus dat is allemaal morgen op tv en op de radio te zien. Ik wens je een hele fijne nacht. Maar niet voordat ik je heb uitgezwaaid met nog één liedje wat hier klinkt uit een prachtige avondslot. Van een artiest die afgelopen week in de Ziggo Dome stond. Alleen maar goede recensies gelezen. Het was een waanzinnige show, schijnbaar. Ik heb ook wat filmpjes gezien en ja, daaruit kon ik afleiden dat het echt één groot spektakel was. Heel veel lichteffecten en dat soort zaken. Tame Impala, daar heb ik het over met Let It Happen. Slaap lekker.

0: NPO Radio 2.
1: Are you drinking my Müller Milk protein?
2: Lots of milk, loads of chocolate flavour. Müller Milk protein. The moo you can't resist.
3: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line, get ready for greatness.
4: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia!

0: NPO Radio 2.
1: Middernacht, het begin van vrijdag 8 mei. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft nog niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie.